0: 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dankjewel. Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon, bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.

0: sympathy. And I thought I felt the heat that was coming from her face. Or do I make things up? So I realized I couldn't stand by her side. I could never keep up with the speed of her mind. She was going down as fast.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
2: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Brunch.

0: Goedemorgen luisteraars, het is weer donderdagochtend, dus het is weer tijd voor brunch, Jan. En nog steeds vanuit de studio.
1: Het was vroeg op vanochtend. Dat knopje ook even.
0: Welke moet ik omzetten? Ik moet nog een ander knopje omzetten. Oké. Knopje omgezet.
1: Zo zijn we er. Ik kom heel ver weg. Maar goed, ik hoor me heel zachtjes, heel ver weg. Dat klopt wel los. Het is weer donderdag, Linda. Donderdag de 11e juni. En dat betekent weer tijd voor brunchen.
0: Ja, zo is dat. Nou ja, we gaan
1: heel veel programma.
0: Ja, van alles nog. En heel veel bezoek heb ik ook begrepen. Maar dat gaan we straks even laten horen, hè?
1: Zo direct een hele groep, geloof ik. Ja, we zijn onderweg.
0: Goed zo. Nou, we gaan het afwachten.

0: Lovely. Christian heette die. En that's nice. De eerste plaat van vanochtend.
1: Nou, meteen even een lekkere, toch?
0: Nee, maar nog niet helemaal goed. Want ik hoor mezelf nog steeds.
1: Oh, nog steeds niet? We moeten zo meteen nog weer ondertussen weer iets een beetje oefenen.
0: Ik ga gewoon de andere kant op. Ik heb hier de gasten van het eerste uur voor me liggen, Linda. We gaan zo meteen bellen met Maaike van Os. En Maaike is van de speeltuin in Emst. Want die zitten weer eigenlijk te springen om wat nieuwe bestuursleden.
1: Ja, dat bestuur dat ligt bijna op omvallen. Dus die hebben echt een brandbrief rondgestuurd. Maar daar gaan we het over hebben.
0: En om 9:30, dan wordt het druk hier in de studio. Want dan krijgen we de meiden van de Sint-Bernardus-school. En weet je wat nou zo leuk is? Die hebben meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Eerst in Epe, toen gingen ze naar de regio-kampioenschappen. Toen gingen ze naar de district-kampioenschappen. Kan ook zijn dat het net andersom was. Maar in ieder geval, ze zijn heel ver gekomen. En helaas gestrand in, volgens mij, de regio-kampioenschappen. Anders hadden ze zelfs aan de landelijke kampioenschappen meegedaan. Dus nou, we gaan er straks alles over horen, want zo rond 9:30 verwachten we ze hier in de studio. En om 9:45 gaan we praten met de rector, bestuurder van de Noordgouw. Chris van der Meulen is dat. We gaan met hem bellen, want zij breiden hun onderwijsaanbod uit. Nou, daar zijn we heel nieuwsgierig naar.

0: En dat was Blue Boy met Remember Me. En het is tijd voor onze allereerste gast van deze brunch. En dat is Maaike van Os.
1: Goedemorgen.
0: Maaike, hang je nog aan de telefoon? Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ben je er nog, Maaike?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, gelukkig. Er ging van, ik doe de techniek vandaag. Dat is altijd spannend, want dan gaat er van alles mis. Ja. Maaike, we hebben jou gebeld, want wij kregen in Emst huis aan huis allemaal een briefje in de bus. Een brandbrief voor nieuwe bestuursleden. En daar staat met grote letters op, wie redt de speeltuin?
1: Ach ja, hoe je zegt, dat is natuurlijk wel heel dramatisch.
0: Ja, dat klinkt ook heel ernstig. Dus ik dacht, er moet gebeld worden met deze mensen, want er is iets vreselijks aan de hand.
1: Ja, wij hebben natuurlijk een bestuur wat al jaren de zaken regelt in de speeltuin. En wij worden wat ouder, onze kinderen zijn ouder. Het wordt tijd voor nieuwe aanwas. En net als bij alle verenigingen is het hartstikke lastig om vrijwilligers te krijgen.
0: Ja.
1: En we zijn al een tijdje op zoek, echt al misschien al wel 2 jaar. En we krijgen gewoon iemand die zichzelf aanbiedt. Dus, nou ja, we proberen het op deze manier. We hopen gewoon echt heel graag dat er mensen opstaan en zeggen van, nou, dit pakken wij op.
0: Want hoe groot is jullie bestuur nu?
1: We zijn met 6 man.
0: Oké. En daar willen gewoon een aantal mensen van uit dat bestuur?
1: Nou, eigenlijk nagenoeg iedereen. ik heb mijn zoon, die zit al op de middelbare school. Onze secretaris, Jiso, die heeft natuurlijk de kinderen al in de tweede en in de derde zitten. Dus we hebben gewoon de feeling niet meer met die kinderen van de basisschool. En we moeten het gewoon echt wel actueel blijven. En we moeten leuke activiteiten georganiseerd blijven worden.
0: Yeah.
1: Dus we hebben echt wel nieuwe aanwas nodig met jonge, frisse mensen.
0: En dan heb je eigenlijk mensen nodig, ouders zeg maar, van kinderen die nu in de leeftijd zijn dat ze in de speeltuin komen.
1: Nou, in ieder geval wel voor een groot deel. Kijk, natuurlijk niet iedereen die hoeft met kleine kinderen in een speeltuin om bestuurslid te zijn. Want als je wat ouder bent of helemaal geen kinderen hebt, is het natuurlijk ook hartstikke leuk. En kun je hele leuke bijdragen leveren. Maar echt wel een aantal is echt heel erg fijn.
0: Ja. Ja, want er zitten ook mensen in het bestuur. Ik denk aan een Jiso die daar misschien al wel jaren in zit.
1: Ja, volgens mij al wel 15 jaar lang.
0: Ja, tenminste, ik weet bijna niet beter dan dat hij ook in dat bestuur zit. Nou, dus ja, precies. Ik kan me voorstellen als jouw kinderen niet meer in die basisschoolleeftijd zijn, dat je denkt, nou een paar jaar nog even helpen met die speeltuin, dat vind je dan leuk. Ja. Dan ga je ook graag weer dingen doen, misschien op een vervolgschool of wat dan ook, een sportclub van de kinderen. Ja.
1: Maar het is ook gewoon zo waardevol, de speeltuinvereniging. Het brengt zoveel gezelligheid en leuke activiteiten met zich mee, dat we gewoon echt wel een warm hart ervoor hebben. Als dat ophoudt met te bestaan, dat zouden we echt heel erg vinden.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we allemaal zoiets hebben van, als er niemand anders opstaat, dan proberen we nog even een jaartje.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt op zijn eind nu.
0: Ja. En Maaike, als mensen dit horen, hoeveel tijd vraagt dat van iemand om in het bestuur van de speeltuinvereniging te zitten?
1: Nou, het mooie is dat alles wat wij organiseren eigenlijk al jaren georganiseerd. Dus echt traditie, bijvoorbeeld de disco's en de tentenkap. Dus alles loopt dat. Het is alleen het uitvoeren daarvan. Tenzij je natuurlijk weer nieuwe dingen wil organiseren. En we regelen eigenlijk alles via WhatsApp. Mm-hmm. Dus het vergaderen, dat gebeurt eens in de 3 maanden dat we eventjes een avondje bij elkaar komen. Nou, dan moet je wat dingetjes organiseren die je zelf heel erg leuk vindt. Dus ik denk misschien een uurtje per week.
0: Ja, het is dus helemaal niet zoveel. Want jullie hebben een prachtig draaiboek voor alle activiteiten die er al jaren plaatsvinden.
1: Precies, alles is al een keertje georganiseerd. En dat is natuurlijk iedereen die wil nieuwe dingen organiseren. En dat zal wel eventjes wat meer tijd in beslag nemen. Maar alles wat loopt, dat loopt. Altijd hier en hier, ja.
0: Ja, dat vraagt niet zo heel veel. En die speeltuin wordt normaal goed bezocht.
1: Ja, hartstikke. Gisteren hadden we het was de buitenspeeldag van Jantje Beton. En hoeveel kinderen er weer rondliepen. Nou, het is echt zo leuk.
0: Ja.
1: Het is echt, ik denk dat we wel weer 40 kindjes in de speeltuin hadden. Vaders, moeders, opa's en oma's die meekwamen. Was weer echt ouderwets gezellig. Was hartstikke leuk. Dus het leeft wel echt.
0: Ja, precies. En de speeltuin ligt, vind ik altijd een beetje, is het hart van het dorp. Het ligt echt midden in het dorp.
1: Dus midden in het dorp, we hebben alles. Hè. We zijn helemaal zelfvoorzienend. We hebben een keukentje, we hebben een hok met al onze attributen. We hebben zoveel leuke dingen. Dus het loopt ook gewoon heel leuk.
0: Ja.
1: Iedereen is zo van welkom. En het is helemaal omheind. Dus de kinderen kunnen ook niet weglopen. We hadden allemaal een oogje in het cel op de kinderen. Dus het is gewoon hartstikke waardevol.
0: Precies. Jullie zitten alleen nog wel met dat je niet echt een oppasser hebt die iedere dag in de speeltuin is?
1: Klopt. Maar ook daar hebben we een hele mooie oplossing voor. Hè. Dus, veel mensen lijken het niet te weten. Maar bij ons centrale tankstation, bij Maurice, hebben we een sleutel. En in overleg met Maurice, dan kunnen we de ouders die kunnen daar de sleutel op halen. En die kunnen dan de speeltuin altijd openen. We vragen dan wel even om een oogje in het veld te houden op de andere kinderen. En om niet weg te gaan, er moet echt iemand blijven. Maar die speeltuin mag elke dag open.
0: Ja, dus, ondanks dat je geen oppassen hebt, als je daar met je kinderen wilt spelen, dan kan dat gewoon.
1: Ja.
0: Ik hoor mezelf steeds terug in jouw telefoon.
1: Ik hoor mezelf ook.
0: Dat hoor jij ook. Ik wijs al naar Jan, zo van help. Dat gaat in de techniek helemaal fijn. Jan komt al gauw even assisteren. Ik hoor mezelf in de telefoon. Wat doe ik dan niet goed? Oh, hij zet hem ietsje zachter. Is dat alles?
1: Topper, Jan.
0: Maaike, ja, gelukkig. Zonder Jan dan kan ik helemaal geen uitzending maken. Maaike, als mensen dit nou horen en denken van... nou ja, dat uurtje in de week, dat heb ik gemiddeld wel over. En ik heb nog kinderen die gaan spelen in de speeltuin. Hoe komen ze met jullie in contact?
1: We hebben een mooi e-mailadres, speeltuinvereniging Emst, apenstaartje, gmail.com. Ons telefoonnummer van alle bestuursleden staat op de internetsite van speeltuinemst.nl. De meeste mensen weten wel waar we eigenlijk woon, dus mogen bij me aanbellen. Op de flyer staat mijn telefoonnummer. Spreek ons aan, kom langs. We zijn elke donderdagavond nu aan het knutselen in de speeltuin voor de optocht. Dus mag ook iedereen aankomen. Dan kijken we wat we kunnen doen voor elkaar. We zullen alles uitleggen wat wij altijd doen.
0: Ja.
1: Dus op alle manieren is contact met ons te krijgen.
0: Precies. En ga gewoon eens informeren. Ga even na avondje meeknutselen aan die optochten. Dan kun je meteen een beetje kennis maken met de andere bestuursleden. Dat is natuurlijk ook helemaal niet zo verkeerd.
1: Supergezellig.
0: Hartstikke leuk. Maaike, fijn dat je ons even verteld hebt over, over jullie vraag naar bestuursleden voor de speeltuinvereniging in Emst. En ja, ik hoop gewoon dat het jullie wat oplevert.
1: Ja, nou jij heel erg bedankt voor je aandacht hiervoor. Ik vind het echt heel fijn. En we hopen inderdaad weer op een fris, jong bestuur.
0: Ik hoop dat we jullie over een tijdje spreken en dat voor elkaar is. Dank je wel in ieder geval.
1: Jij ook bedankt.
0: Oké, doei.
1: Dag.

0: Ik ben Filou.
1: En dat is?
0: En ik ben Fina.
1: Fina. Leuk dat jullie bij ons in de studio zijn en nog veel meer. Die zitten echt te giechelen hier met z'n allen. Jullie moeten zo meteen nog, hè? Want we gaan eerst de eerste vragen stellen. En dan... Dus dat gaat helemaal goed komen. Hé, jongens, de Sint-Bernardusschool. Deden jullie voor het eerst mee met het meidenvoetbal bij het schoolvoetbal in de gemeente Epe? Of deden jullie dat al veel vaker?
2: Vorig jaar ook.
1: Vorig jaar hebben jullie dat ook gedaan. Ja. Eentje moet antwoord geven, anders horen we het niet goed. Ik kijk naar wie je kijkt, die geeft antwoord. Zullen we dat afspreken? Vertel, was het dit jaar voor het eerst dat jullie meededen met schoolvoetbal?
2: Nee.
1: Echt niet?
2: Nee, vorig jaar was het de eerste keer.
1: Oké. En dit jaar ging het wel heel erg goed, hè?
2: Ja.
1: Kijk ik naar die kant. Ja, ging erg goed, toch, of niet?
2: Ja.
1: Ja. Hoe komt dat? Zijn dit allemaal voetbalmeiden? Die zitten allemaal bij de verschillende voetbalclubs in de gemeente Epe?
2: Nee, eigenlijk... Zitten we allemaal op hockey. Maar één iemand zit op voetbal.
1: Allemaal op hockey. En dan doe je mee met schoolvoetbal?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat het leuk is.
1: Ja, natuurlijk. Nou, zo hoort het ook, hè? Als iets leuk is, dan is het ook leuk om daarmee mee te doen. Maar hockey, en dan begin je. Want jullie zijn in Epe begonnen. Bij welke club was dat ook alweer? Waar de toernooi was, een paar weken geleden?
2: Fase, toch?
1: Bij SV Fase?
2: Ja.
1: Oké, daar zijn jullie begonnen. Hé, we gaan even wisselen van plek. Zullen we dat doen? Want we gaan nog eventjes kijken. De volgende, die willen ook graag eventjes iets vertellen. Okay. Jullie moeten nog wel even de groeten doen aan de klas, toch? Want die luistert mee, heb ik begrepen, of niet?
2: Oh ja, denk het.
1: Nou, roep maar even allemaal wat.
2: Hoi!
3: Hoi!
1: Nou, zo gaat dat, ja. Hallo jongens en meiden van de Bernardusschool. Hartstikke leuk dat jullie allemaal luisteren. Ik moet nou even de tijd volpraten, want nu gaan de twee andere meiden zitten. Die stellen zich eerst ook even voor. Wie ben jij?
4: Babette.
1: En?
5: Juliette.
1: Hartstikke goed. Dus jullie hebben toen in Fasen hebben jullie het toernooi gewonnen. En toen gingen jullie naar de districtsfinale?
5: Nee, eerst naar de regiofinale.
1: Regiofinale, dat was het eerste. En waar was dat?
5: Biddinghuizen.
1: Biddinghuizen, dat ligt in de Noordoostpolder volgens mij, of niet?
5: Dat weet ik niet.
1: Ja, in ieder geval in een van die polders. Hé, en hoe is dat gegaan?
5: Dat ging eigenlijk wel heel goed. Daar zijn we tweede geworden.
1: Oké, en dan mocht je ook door naar de volgende, want jullie gingen nog veel verder, toch?
5: Ja, klopt.
1: Ja, tweede geworden. En tegen welke scholen moest je dan bijvoorbeeld? Uit welke plaatsen? Weet je dat nog? Of is dat een beetje een lastige vraag?
5: Ik ga
1: om het voetbal ook, hè? Maakt ook niet uit, joh. Maakt ook niet uit. En toen gingen jullie naar de...
5: Districtfinale.
1: En waar werd dat gespeeld?
5: In Raalte.
1: Weer een hele andere kant op. Ja, jullie waren wel lekker aan het reizen natuurlijk, of niet, hè? En hoe ging het bij de regiofinales?
5: Het ging eigenlijk heel goed. Maar toen was er een team. En dat zei ook in het begin tegen ons van... we zitten allemaal op voetbal en...
1: Dat zeiden dus al tegen jullie?
5: Ja.
1: Ze waren jullie een beetje aan het intimideren?
5: Ja.
1: En hielp dat?
5: Nee.
1: Jullie hebben gewoon dik gewonnen van ze?
5: Nee, we hebben 2-0 van ze verloren.
1: Was het maar één wedstrijd? Was dat ook een heel toernooi?
5: Ja, dat waren 5 wedstrijden.
1: Zo, zeg maar. En dan was je zeker ook back-off?
5: Ja.
1: Ja, dat geloof ik. Hè? Jongen, jongens, zullen we weer even wisselen? Want de anderen willen ook nog graag komen. Oh, ja, dat gaat dan even te dicht bij de microfoon. Dan krijg je dat piepen. Dat kan natuurlijk maar zo. Maar dat maakt ook allemaal helemaal niks uit. Hey, en de Bernardusschool, die is volgens mij elk jaar wel erg goed, hè? Met schoolvoetbal, of niet?
6: Ja.
1: Moet je eerst even voorstellen. Dat vergeet ik bijna. Wie ben jij?
6: Ik heb Pip.
1: Pip. Hey, Pip, hartstikke leuk. En dit is?
7: Ik ben Serwe.
1: Serwe. Nou, Serwe, jij bent de enige die voetbalt, hoorde ik zojuist.
7: Ja.
1: Klopt dat? Bij welke club?
7: Bij SV Epe.
1: Bij SV Epe. En hoe gaat het dan?
7: Het gaat goed.
1: Zijn kampioen geworden, hè?
7: Ja.
1: Ja, goed man. Zien jullie ook?
7: Ja.
1: Zijn jullie ook kampioen geworden?
7: Ja, nee, dit team niet, maar ik met mijn eigen team wel bij SV Epe.
1: Kijk, nou, leuk zeg. Kijk, we hebben hier alleen maar kampioenen zitten. Hé, de regiofinales, en toen moesten jullie 5 wedstrijden spelen. En van die 5 wedstrijden heb je daar alle 5... Nou, nee, je hebt de 4 gewonnen en de laatste verloren met 2-0? Of weet je het niet meer precies? Ik stel wel hele lastige vragen.

0: helder en sowieso eentje verloren.
1: Ja.
0: En ja, eentje volgens mij verloren.
1: En de rest gewonnen?
0: Geen idee.
1: Weet je niet meer. Kun jij dat nog herinneren? Is het al zo lang geleden dan, jongens, dat jullie die regiofinales gespeeld hebben? Hoe lang is dat geleden?
2: Niet heel lang geleden.
1: Oké. Gewoon even, je bent een beetje zenuwachtig dat je in de studio bent. Dat zal het zijn. Ja. Hey, en dan zat er dus net geen landelijke finale in. Dat is wel jammer, hè?
2: Ja.
1: Toch? Dat had je wel eens mee willen maken. En waar had je dan naartoe gemoet? Moest je dan naar Zeist? Volgens mij bij de KNVB, of niet?
2: Ja.
1: Op dat mooie complex waar het Nederlands elftal zich ook voorbereidde?
2: Ja.
1: Zo, dat was wel leuk geweest, hè?
2: Ja.
1: Ja, geloof ik best. En doen jullie... want jij voetbalt, de rest hockey natuurlijk allemaal. Maar op dit moment niet meer, toch? Alles ligt toch een beetje stil vanwege de zomervakantie? Of zijn jullie nog steeds competitie aan het spelen?
0: Ja.
1: Oh ja? Oké, en hoe gaat dat, de hockeycompetitie?
0: Ja, laatste twee wedstrijden hebben we wel verloren, maar...
1: Zitten jullie allemaal bij elkaar in hetzelfde team?
3: Ja.
1: Okay.
0: Ja, alleen... Ja, eentje niet.
1: Nee, dat begrijp ik. Die voetbalt bij SV Epen, maar die is ook mooi kampioen geworden. Heel goed, Pip. Hé, volgens mij hebben we er nog twee, hè? Dus we moeten alweer eventjes wisselen, toch? Of niet?
0: Ja.
1: Dan hebben we de volgende ook alweer. Oeh, ja, dan gaat hij eventjes bij de microfoon gaat hij piepen. Nou, dat kan gebeuren. We hebben maar een paar microfoons waar we eventjes voor moeten zitten. Dus we kunnen anders niet wisselen. Nou, vertel, wie ben jij?
4: Ik ben Nora.
1: Nora.
5: Ik ben Elin.
1: En Elin, hartstikke leuk. Dat zijn de laatste. Jullie zijn met z'n achter vanochtend hier. Het is wel een beetje krap hier, hè? Het is wel een beetje behelp. Ja, dat is een radiostudio. Dan hebben we niet zo heel veel ruimte. Maar ik vind het wel heel gezellig dat jullie er vanochtend zijn. Hé, hey, en gaan jullie ook allemaal kijken naar het WK-voetbal?
5: Nee, ik niet.
1: Echt niet?
5: Nee.
2: Ik weet het niet.
1: Nee, je weet het nog niet. Oh, ik denk van, nou, als je gaat voetballen, dan wil je dat ook niet missen. Waar is onze voetbalster? Ga jij wel kijken? Die staat achter me. Jij gaat wel kijken, toch? Ja, dat dacht ik. Ja, ik ook. Ik ben er al helemaal klaar voor, zie je dat? Ik heb mijn juichjek al aan, jongens. Hebben jullie ook een juichjek?
3: Nee, ik krijg er een.
1: Oké.
3: Ik niet.
1: En t-shirts? Of...
3: Ja, ik krijg t-shirts.
1: Oké, ja, jullie gaan je er wel helemaal een beetje op kleden. Ja. Jij ook?
5: Nee.
1: Echt niet?
5: Nee.
1: Vind je niet zo leuk?
5: Nee, ik hou meer van hockey.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, want je zit ook op hockey. Maar waarom heb je dan meegedaan met voetbal?
5: Omdat ik het leuk vond.
1: Oh, toch wel. Gelukkig. Nou, en jij?
6: Ja.
1: Jij vond het ook leuk?
6: Ja.
1: Wat speelde je in het team? Was jij de keeper?
6: Met voetbal of met hockey?
1: Ja, met voetballen.
6: Nee.
1: Wat speelde je?
6: Meestal midden of achter. Maar de laatste bij de... De strikfinale ging ik voor.
1: Oké, doelpunt maken. Wie was de topscorer van het toernooi? Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt?
6: Filou en Juliet.
1: Filou, hartstikke goed. Ja, je bent een beetje. Hoeveel doelpunten heb je gemaakt, Filou? Vertel eens.
3: Ik heb echt geen.
1: Het waren er zoveel dat je de tel kwijtgeraakt bent. Ja, nou, dat kan natuurlijk maar zo. Hè? Ja. Hey, en nou, volgend jaar, want hebben jullie nu de smaak te pakken? Gaan jullie nu volgend seizoen, of volgend jaar, het volgende schooljaar, dan ga je dan ook weer meedoen met schoolvoetbal? Ja. Met hetzelfde team?
6: Ja.
1: Jullie willen toch een keer naar Zeist toe, neem ik aan, hè? Ja,
6: denk ik.
1: Een keer naar het kamp, dat is wel heel erg leuk daarop. Ja, ik ken het ook een beetje, ja. Heel erg leuk om dat ook eens mee te maken. En gaan jullie dan ook nog speciaal daarvoor trainen? Want twee moeders zijn er nu bij. Die geven natuurlijk de training, of niet?
6: Ja.
1: En dan beginnen jullie al in de winter?
6: Nee.
1: Oh, toch niet? Nee, dat nog niet. Hoe lang van tevoren beginnen jullie met de training? Of doen jullie dat het hele jaar door? Oh, je moet er wel heel lang over nadenken. Dan is er volgens mij niet veel getraind. Nou ja, goed. Volgend jaar dan misschien maar weer, hè?
6: Ja.
1: Hey, ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier even in de studio zijn geweest met z'n allen.
6: Ja.
1: En even verteld hebben over die prachtige wisselbeker. Want die staat hier recht voor me. Die hebben jullie meegenomen. Mm-hmm. Een beker die je echt mag houden en een wisselbeker, hè?
6: Ja.
1: Die mag je een jaar houden, toch? Of niet? Moet je hem nou weer teruggeven?
6: Ja, volgend jaar.
1: Oké. Okay. Tenzij je volgend jaar weer wint natuurlijk, hè?
6: Ja, al in groep 5.
1: Als je hem 3 keer wint, mag je hem volgens mij houden, of niet? Klopt dat?
6: Ja.
1: Ja. Hey, we willen natuurlijk toch ook even iets horen van de moeders, hè? De coaches die erbij waren.
4: Ja.
1: Zullen we die ook nog even... Ja, die gaan gewoon... Dat willen ze niet. Maar ik ga ze nu toch eventjes vragen of ze ook even de koptelefoon op willen zetten.
4: Ja.
1: Tuurlijk, ga even wisselen.
4: Oh,
1: jongens. Dit hadden ze niet verwacht, maar... Dan kunnen ze niet weigeren. Zeker als er 8 kinderen zijn die daar natuurlijk ook gewoon aan... Moeders, goedemorgen. Ik zet even de microfoon een beetje goed. Misschien wil je hem ook even naar je toe halen. Ja, dan komt dat helemaal goed. Wie zijn jullie?
7: Ik ben Verieke Boesberg.
8: En ik ben Roosmarijn Pechler.
1: Beide moeders van één van de meiden. Deden jullie dit voor het eerst?
8: Vorig jaar hebben we het ook gedaan. Okay. Hebben we ook geholpen met coachen.
1: Ja.
8: En toen zijn ze ook eerste geworden, maar toen zijn ze niet doorgegaan naar... Of toen was er geen regiofinale en geen districtfinale.
1: Nee, precies. Toen waren ze nog niet zo goed.
8: Ik weet het niet, ja.
1: Ze hebben natuurlijk nu de afgelopen jaar goed geleerd. En wat hebben jullie met voetbal?
7: Ik heb zelf altijd gevoetbald. Jo. Dus ja.
1: Wat leuk.
7: Dat vind ik leuk, inderdaad. Ja. En nou ja, Babette, mijn dochter, zei... Mam, ik wil wel meedoen met schoolvoetbal, maar dan moet jij coachen. Dus
1: okay. Zo en, is het een beetje. En hoe ging dat? Hoe ging dat coachen?
7: Goed.
1: Luister eens goed.
7: Jawel.
1: Oké, okay, ja. Gelukkig maar. En hebben jullie ook trainingen van tevoren voorbereid? Gegeven?
8: Ja. Ja.
1: Ook nog?
8: Ik niet, want ik zit niet op voetbal. Nooit gevoetbald. Maar Verieke heeft daar wel bij geholpen. En ze hebben 3 keer, denk ik, een training gehad met elkaar.
7: Ja, klopt.
1: Kijk, dan waren ze goed op elkaar ingespeeld.
8: Ja. Ja,
1: maar goed, het resultaat was er natuurlijk ook na.
8: Zeker. He?
1: Leuk. En volgend jaar weer?
7: Ja, ik denk dat we inderdaad door moeten gaan tot we Zeist bereiken.
1: Jullie hebben de smaak te pakken.
7: Ja. Ja,
1: heel leuk. Hey, doe even de groeten aan de klas. Dank dat jullie hier eventjes naar de studio wilden komen. Alle kinderen natuurlijk ook. Hartstikke leuk dat je even wilde vertellen over dat prachtige resultaat in de districtsfinales. En nou, volgend jaar, als je in Zeist bent geweest, dan horen wij dat even van jullie. Hè? Want dan kom je hier toch weer naartoe.
7: Dat laten we dan zeker weten.
8: Zeker.
1: Hartstikke goed.
8: Tot volgend jaar.
1: Dankjewel.
7: Bedankt.

0: lekker nummer, super tramp. En dan ga ik hem ook nog afkappen een beetje. Maar goed, we moeten door, want we hebben gewoon zoveel gasten. Dus er moet vandaag heel veel gebeuren, hè? Heb ik jouw microfoon niet opengezet? Nee. Oh, wat aardig van mij.
1: Nu gaat het. Ja. Nu ben ik er.
0: Oh, ja, ja, sorry, ja, ja, Jan. God, ik ben er niet helemaal bij vandaag.
1: Dat kan gebeuren. Het is ook een drukte van belang, Linda. Dus wat dat betreft, hè, niet zo raar. We hebben aan de telefoon Chris van der Meulen. En Chris is rector-bestuurder van de christelijke scholengemeenschap De Noordgouw in Heerde. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Brunch.
2: Chris, dankjewel.
1: Jullie hebben, deze week is een hele belangrijke week voor de school, begrijp ik. Afgelopen donderdag, dat wil ik toch eerst even memoreren, want dat las ik toevallig gisteren ergens, dat er door jullie school maar zo 54.000 euro is opgehaald.
2: Ja.
1: Met Alp du Ces. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder en dat mag ook wel even vermeld worden, want dat zijn leerlingen geweest van jullie school, hè?
2: Ja, zeker. Leuk dat je dat... ik mag je zeggen, hè?
1: Ja, natuurlijk.
2: Wat leuk dat je daaraan refereert. Want dat was echt een enorme happening. En de kinderen hebben ontzettend hard hun best gedaan aan de voorkant om geld in te zamelen. En ze hebben daarna geweldig gefietst en zich helemaal ingezet. In de storm, de regen, in de kou. En met een geweldig resultaat. Echt een moment wat ze nooit meer zullen vergeten, zeiden ze zelf. Dus dat is echt een prachtige herinnering.
1: Wat was de aanleiding voor jullie als school om daar zo massaal met mee te doen?
2: Nou, tweeledig. Wij hebben eigenlijk elk jaar een actie, een goed doel wat we willen steunen. Daarin verzilveren we gewoon onze kennis en onze daadkracht om geld in te zamelen voor een goed doel. 2 jaar geleden zijn er ook collega's gefietst naar de Alpe d'Huez. Iedereen heeft natuurlijk wel een band of een relatie met die nare ziekte. En willen we dat bestrijden. Nou, en dit kwam heel erg mooi uit om dat na 2 jaar nog weer een keer te doen. Omdat er ook een leerling was die zijn vader helaas is verloren. En die heeft uiteindelijk zijn vriend en nog veel meer leerlingen meegetrokken. Dus die zijn met geloof ik bijna 12 leerlingen die kant op gegaan en 8 begeleiders.
1: Heel
2: en die hebben heel veel geld ingezameld voor de strijd tegen kanker.
1: Prachtig. Nou, goed dat we daar in ieder geval ook even over gehad hebben. Want er staat nog veel meer te gebeuren. Morgenmiddag hebben jullie de officiële opening van jullie nieuwe schoolgebouw. En jullie hebben ook deze week van het ministerie doorgekregen dat jullie het onderwijsaanbod uit kunnen breiden. Nou, om even met het eerste te beginnen. Morgenmiddag is er een grote receptie volgens mij bij school.
2: Ja, klopt. Dus het zijn wel feestweken, want vandaag krijgen we natuurlijk ook nog de examenuitslagen. En gisteren hebben we de inspectie op bezoek gehad die heel erg tevreden was over de kwaliteit van ons onderwijs. Dus dat is ook nog wel even leuk om te vermelden. En morgen inderdaad is het een opening. Wij hebben 2 jaar lang, eigenlijk zelfs nog wel langer, maar 2 jaar zijn ze echt bezig geweest. Gewerkt aan de verbouwing van onze school. Die heeft een mooi nieuw modern jasje gekregen. Dat ziet er tiptop uit. Helemaal nu de tuin gedaan is. Nou, die mannen hebben van Triest hebben echt ontzettend hard gewerkt. Van 's ochtends heel erg vroeg tot 's avonds laat. Maar met een heel mooi resultaat. Ja, dat willen we graag vieren. Dat wij in een schoon, net en goed geclimatiseerd gebouw ons onderwijs weer kunnen volgen. En dat doen we morgen. Iedereen is welkom om rond te lopen, om rond te kijken, om te genieten van een hapje en drankje. En formeel openen we dat even tussen 3 en 4 met een woordje van mij en de burgemeester.
1: Ja, open huis. En ik zie dat hier staat van 4 tot 5. Is dat voldoende? Want ja, dus heel Heerde loopt natuurlijk uit voor die prachtige nieuwe school.
2: Nou, laten we het hopen, want we hebben genoeg catering ingeslagen. We hebben een tijdspad eraan gekoppeld. En daarvoor is de tijd voor de leerlingen vooral. Dus we hebben allemaal activiteit. We zijn uiteindelijk natuurlijk als school in eerste instantie er voor de leerlingen. Dus tot 3 uur zijn de leerlingen van 12 tot 3 hebben alle gelegenheid om lekker te eten, te drinken en te genieten van festiviteiten op de school. En vanaf 3 uur is er een formeel toespraakje van mij en de burgemeester. En daarna is het eigenlijk totdat men er genoeg van heeft, kunnen ze plezier maken op onze school en een goed kijkje nemen.
1: Kijk, en zijn er dan nog andere activiteiten voor de leerlingen of zijn die al geweest?
2: Nee, in principe ronden wij dus die verbouw echt vrijdag af. En hebben wat leuke verrassingen voor de leerlingen. En zijn ze wat eerder vrij om te kunnen genieten van, nou ja, springkussens en dergelijke, ja, wat we hebben georganiseerd. Ja.
1: Heel leuk. Dat morgenmiddag gaat dat allemaal gebeuren bij de Noordgouw. Nou, en dan ja, natuurlijk ook dat belangrijke nieuws van het ministerie. Want ik heb begrepen dat jullie beroepsonderwijs mogen gaan geven vanaf, begrijp ik, 2027, 2028, hè?
2: Ja, klopt. Vanaf dat schooljaar mogen wij dat aanbieden. Nou ja, dat heb je helemaal goed. Ik ben een keer eerder in de uitzending geweest en toen heb ik wat gesproken over waarom we dat deden. Misschien goed om dat heel kort even toe te lichten.
1: Doe maar.
2: Wij kwamen natuurlijk tot de ontdekking dat de ouders naar ons toe kwamen. Die zeiden van, joh, mijn kind zou wel graag naar de Noordgouw willen, maar die kan niet vanwege het feit dat jullie geen VMBO aanbieden. En dat vinden we heel erg jammer. Nou, we hadden ook leerlingen die wel bij ons bijvoorbeeld de TL deden en dan eigenlijk een vervolgtraject op dat VMBO moeten hebben. Hè? Je hebt VMBO, BB, KB, dat zijn meer de praktijkopleidingen. En dan heb je het theoretische niveau van de oude MAVO, dat heet TL, HAVO en VWO. En die moesten dan naar een andere school toe. Nou, dat vonden we emotioneel, dat raakte ons, daar vonden we wat van. En we zijn gaan onderzoeken, zijn er voldoende leerlingen in deze regio Heerde en omstreken die een VMBO-advies krijgt van de basisschool en die graag naar onze school willen.
1: Nou, en dat bleek het geval.
2: Dat bleek het geval. Dat was echt heel erg duidelijk, waardoor wij zeiden, dan moeten we daar werk van maken. Nou, dat is een heel traject, want dan moet je allemaal aantonen dat je aan kwaliteitseisen voldoet bij de inspectie terecht. En dat is een traject dat je ouders ook belangstelling moeten tonen. Dat ze zeggen van, ja, dat klopt, overheid, wij vinden dat ook. Nou, dat hebben zij in grote getale gedaan. En ik probeer er een korte versie nog van te maken. We zijn vervolgens naar de inspectie gegaan in Utrecht. En hebben ons verwoord waarom we dat willen. En uiteindelijk hebben we de correspondentie gekregen dat we die toegewezen gekregen hebben.
1: Duidelijk.
2: Wat betekent dat we dat mogen gaan aanbieden?
1: Begrijp ik. Ja, want de kinderen moesten of naar Epe of naar Zwolle.
2: Ja, wat we veel zagen is dat wij hebben natuurlijk een andere identiteit dan de middelbare school in Epe. Dus of een leerling moest concessies doen om wat verder te fietsen naar Zwolle. Er zijn ook verschillende richtingen in het praktijkonderwijs, hè, in het VMBO-onderwijs. Namelijk, je hebt groen en de oude metaal en houtbewerking met een andere naam tegenwoordig. Dus er zijn leerlingen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld een groenopleiding en dan moet je helemaal naar Zwolle fietsen. Nou, wij hebben gezegd, wij willen vooral het algemene aanbieden, dat de leerlingen de mogelijkheid hebben om thuis nabijonderwijs te volgen in Heerde. En dat betekent dat ze nu naar ons kunnen gaan en voor andere opleidingen nog steeds verder moeten fietsen als ze dat graag zouden willen. Maar ze hebben in ieder geval de mogelijkheid nu om met dit niveau ook naar ons toe te komen.
0: Ja. En Chris, jullie gaan morgen die school openen, want die is helemaal verbouwd en helemaal nieuw. Maar is daar al rekening gehouden dan met al die extra leerlingen die komen die zometeen ook het beroepsonderwijs bij jullie willen volgen?
2: Ja. We hadden juist eigenlijk wel wat ruimte daar ook zitten in de praktijklokalen die we op de benedenverdieping hebben. Die lokalen waren nog niet voldoende we hadden nog de bezettingsgraad daar wat laag. Wat betekent dat er nog heel veel uren die lokalen nog wel leeg stonden. Oh. Dus met een kleine interne aanpassingen, wanneer we dit zouden krijgen, dat hebben we dus nu gekregen, kunnen wij deze leerlingen voldoende ruimte en uren bieden. Dus daar hebben wij genoeg ruimte voor.
0: Dus het betekent nu de boer op om te laten weten dat kinderen zich vanaf volgend schooljaar bij jullie kunnen aanmelden?
2: Ja, zeker. Als kinderen dat graag willen. Ik vind wel, kinderen moeten altijd zelf, vooral ouders natuurlijk ook, hè, want kinderen zijn soms nog maar 10 of 11 jaar voordat ze die keuze maken. Maar goed overwegen van wat is de richting die ik opga. Maar qua niveau bieden wij dat nu ook aan en hoeven zij niet meer helemaal naar Zwolle of ergens anders heen te fietsen.
0: Ja,
2: en kunnen ze een keuze maken wat het meest passend bij hun is op basis van identiteit of gevoel bij een school. En dat kan dus ook bij ons. En dan gaan we inderdaad zeker ook laten weten aan de basisscholen in de regio.
0: Want dan krijg je straks weer de lessen waarin leerlingen van de basisschool een kijkje kunnen nemen. Maar ik neem aan ook de open dagen. Dus daar moet je het allemaal in meenemen.
2: Ja, klopt. Dus en daarom krijg je ook een jaar. Dus het zou ook veel te kort dag zijn om te zeggen, volgend schooljaar kunnen jullie beginnen. Want dat hebben wij in onze eerdere voorlichting ook niet meegenomen. En alle leerlingen vanuit groep 8 hebben al een keuze gemaakt. Dus inderdaad hebben we nu het komend jaar daar de tijd voor om in onze voorlichting daar duidelijk te maken dat leerlingen met een VMBO-advies ook bij ons terecht kunnen.
1: Nou, bijzonder nieuws in ieder geval vanaf de Noordgouw in Heerde. Morgenmiddagfeest en vanaf het seizoen Nou, het leerjaar, zo moet ik het zeggen, 27, ja. 28. Ook klopt. VMBO-onderwijs. Chris van der Meulen, directeur-bestuurder van de Noordgouw. Dank dat je even bij ons wilde zijn om dit goede nieuws door te geven. Dank en tot een andere keer maar weer.
2: Zeker, graag gedaan. Tot ziens. Succes.

Ja, needles en pins. En dat is van The Searchers. En daarmee zijn we bijna aan het einde van ons eerste uur brunch. Time flies when you're having fun. Maar we zijn natuurlijk zometeen na de klok van 10 uur graag weer bij u terug met het tweede uur van brunch.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, heerlijk nummer, hè? Abba, ja. Ze zitten er weer een keer bij. Het was een poos geleden dat we iets van ze gehoord hadden. Take a Chance on Me, de opener van het tweede uur alweer. Ja, je zei het net al eventjes, hè? Zo van time flies when you're having fun. Wat leuk is dat, hè, met die kindertjes? Als
1: ja,
0: je dan,
1: superleuk. Ik heb ook een leuke foto's weer van je gemaakt. Want dit is zo'n grappig gezicht als je dan... Nou ja, zo'n heel... Het is maar een heel klein hokje eigenlijk waar we zitten. Het zit helemaal gevuld met kindertjes. Dan zit je daar in het middenin met je juichjek.
0: Zo is het, ja.
1: Dat is leuk.
0: Daar kwam jij vorige week mee aan. Dus dan moet ik hem ook aandoen, toch? Of niet, hè?
1: Hartstikke leuk.
0: En zeker als vandaag dat wereldkampioenschap begint... Ga je daar nou voor zitten, Linda? Of niet? Of heb je helemaal niks met voetbal?
1: Ja, nee. Ik vind wereldkampioenschappen en Europees kampioenschap... dat vind ik allemaal wel. Dat vind ik gewoon leuke dingen. Dus ik ben geen echte voetbalfan. Dat doe ik ook niet aan. Ik heb gelukkig kinderen. De Rinse heeft heel mooi versierd. Dat hebben we vanmorgen helemaal niet op gelet, hè? Ja. Maar waar hij woont, heeft hij samen met zijn buurman de straat versierd. En die zijn helemaal in oranje stemming. Ja, dat vind ik leuke dingen. Dat mensen zich daar druk over maken.
0: Dat is me dan nog niet op. Ik ga er straks...
1: Nee, stom, hè? Ik ga er straks...
0: Nee, maar goed, het is ook nog eens een keer 6 uur. Ja, ik weet niet of ik nou moet zeggen later of vroeger. Het is eigenlijk 6 uur vroeger, hè, in Amerika. Mexico is zelfs 7 uur, begrijp ik. Dus het wordt later.
1: Het wordt nachtwerk soms.
0: Ja, regelmatig. Ja. Dan hebben we met Nederland nog redelijk mazzel, volgens mij.
1: Ja, hoor. Ik geloof 1 wedstrijd die we dan 's nachts moeten gaan kijken.
0: Ja. Dus nou ja, goed, daar is mee te leven. Nee, ik ben wel fanatiek. Ik ben wel voetballiefhebber. Nou is het niet zo dat ik alle 104 wedstrijden, want het zijn er 104, hè. 104 of 102.
1: Dan kom je niet meer aan slapen toe.
0: Nee, dat niet. Ik kan wel wat noemen, maar dat moet ik niet doen. Maar er zijn natuurlijk wedstrijden bij waarvan je denkt van... joh, wat moeten die hier op een wereldkamp? Het wordt pas leuk eigenlijk als we de eerste schifting gehad hebben.
1: Ik vind Curaçao ook leuk.
0: Als leuk.
1: Dat is gewoon een speciaal sfeertje. En dat gebeurt ook iedere keer weer in een WK. Hè? Dat er zo plomp verloren ineens een team is waarvan je denkt... hebben we dat een paar jaar terug niet gehad met IJsland of zoiets? Die dan ineens zo geweldig gingen doen dat je denkt, hoe kan dit, joh? Daar hoop ik dan altijd
0: nou weet ik niet of het, nou weet ik niet of het IJsland... Maar
1: nee,
0: ik
1: misschien
0: weet,
1: heb ik dat niet goed, maar ik weet gewoon dat het een team is... die eigenlijk hier en daar wat mensen bij elkaar gesprokkeld hadden... we moeten in vredesnaam meedoen.
0: Waar je niks van verwacht.
1: Nee, en ineens voetballen die dan hartstikke goed. Precies. Nou, daar hoop ik dan een beetje op. Vind ik leuke dingen.
0: Wie weet gaat Curaçao dat doen. We gaan het in ieder geval meemaken. Hey, de tweede uur hebben we contact met, om 9:15 zo direct, met Etten Bardo van de... ben ik de naam?
1: Baron.
0: De Baron.
1: En de
0: Epe, dat is het, hè. Want aanstaande zaterdag, dan is het weer tijd voor Chanticoor, hè?
1: Ja, joh, gezellig op dorp. Chanticoor Festival.
0: In het centrum van Epe. Ja. Daar hebben we om 9:45, horen we daar veel meer over. Om 10:30 hebben we contact met Jan Markink. En Jan Markink is voorzitter, die kennen we van de provincie Gelderland als gedeputeerde. Maar hij is ook voorzitter van de Wolvencommissie in Gelderland. En op 23 juni aanstaande, dan is er een bijeenkomst voor Epe en Heerde. Om ons eens helemaal bij te praten over hoe het nu eigenlijk staat met de wolven op de Veluwe. Nou, we horen daar zo rond 10:30 alles over van Jan Markink. En we hebben, en dat vind ik heel leuk, straks in de studio de voorzitter van de voormalige voorzitter, zo moet ik zeggen, van de Zonnebloem. En de nieuwe voorzitter van de Zonnebloem, en dat is Peter Katz. En Peter kennen wij weer van de paardenvierdaagse. Dus dat vonden we heel bijzonder. Altijd paardenvierdaagse. En hoe kom je dan ineens bij de Zonnebloem? Nou, dat gaan we zo rond 11:15 van ze horen.

0: Ja, en u herkende het nummer natuurlijk, want het is Marianne van de Cats. En ja, we hebben onze volgende gast en die hebben we heel onverwachts even gebeld vanmorgen. Maar fijn dat u ons te woord wil staan. Ertan Beddo, goedemorgen Ertan.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goed dat je er bent, want aanstaande zaterdag is het weer feest op het dorp in Epe, hè?
1: Klopt, helemaal.
0: Ja, het Shantikorenfestival.
1: Ja, klopt.
0: En wat kunnen we verwachten dit jaar?
1: Nou, ik was toevallig eergisteren was ik nog even aan het terugrekenen. Volgens mij is het dit jaar 25 jaar geleden dat ik ermee ben begonnen.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Och, een jubileum heb je al.
1: Dus eigenlijk bij een jubileum. Maar goed, eerder hadden we toen nooit geen social media. Dus dan moet je echt heel, heel ver terug in de boeken. Dus gaan we nog even uitzoeken of het daadwerkelijk zo is. maar goed, we hebben heel toevallig, aankomende zaterdag voor het eerst 7 koren.
0: Aha. En zoveel hebben jullie er nog niet eerder gehad?
1: Zoveel hebben wij volgens mij naar mijn idee niet eerder gehad. Of wel een keer. Met een 10-jarig jubileum.
0: Ja.
1: En omdat je natuurlijk ook niet echt overal koren neer kunt zetten, zeg maar. Dan zetten we wel een beetje beperkt met ruimte. Dus op sommige plekken hebben wij twee koren op één locatie staan.
0: Aha. Want voor mensen die het niet weten, die koren staan gewoon verspreid door het centrum van Epe.
1: Klopt. Dit jaar dus 2 koren op 1 plek en die wisselen dan elkaar af.
0: Want je zegt, we kunnen niet alle koren zomaar op iedere plek zetten. Waar ligt dat aan?
1: De plek. Want we hebben een aantal koren, ja, die komen met 30, 40 man.
0: Oh.
1: En,
0: ja, nee.
1: En dan heb je toch op een gegeven moment toch een soort van een overkapping, een tent moet je neerzetten. En als de ene koor stopt, dan gaat de andere koor. We gaan dan proberen een goede banen te leiden, zeg maar. Met een soort tijdschema.
0: Ja.
1: Dat de mensen wel echt een beetje een rondje dorp gaan lopen, zeg maar. Dat die echt die acht, een rondje acht gaan lopen in het centrum.
0: Ja, en zodat je dan ook gewoon al die koren een keer kunt beluisteren. Dat je niet zegt van nou, ik sta nu naar dit koor te luisteren, maar daarmee mis ik dan 2 andere koren.
1: Ja. Maar goed, de koren die spelen allemaal 3 keer ruim een half uur. 3 keer 40 minuten over de hele dag door. Het begint om 1 uur.
0: Mm-hmm.
1: En dan stopt het om 4:30. En om 4:30 gaan zoveel mogelijk koorleden die gaan naar de kerkplein toe.
0: Yeah.
1: En daar proberen we dan, doen we eigenlijk ieder jaar wel, gaan we met alle koorleden gaan we dan gezamenlijk 3 nummers zingen.
0: Ja.
1: En dat is dan wel altijd wel uniek en superleuk om dat mee te maken.
0: Ja, dat vind ik ook het favoriete moment eigenlijk. Dat is zo leuk om daar al die koorleden al bij elkaar te zien. Vind ik altijd een mooie mix. Maar gewoon lekker met z'n allen mee brullen terwijl we daar op dat plein staan. Dat is echt een supergoeie afsluiter, vind ik altijd, van zo'n dag.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel op een gegeven moment altijd wel een behoorlijke publiekstrekker. En een gemengd publiek. Echt van jong tot oud. En de koren komen uit de hele verschillende plaatsen. Waar komen ze vandaan? We hebben de Zingende Padden bijvoorbeeld. Komen het Wapenveld. SOS Matrozenkoor. Apeldoorn.
0: Mm-hmm.
1: De Trossen Los uit Twello. Zeemanskoor De Ketelbinken uit Kampen. Wat altijd heel vrolijk en leuk is. Het zijn de Kokkels en Mokkels. Het is een vissersvrouwenkoor uit Harderwijk.
0: Ja.
1: Die doen het echt fantastisch. En die lopen vaak nog een rondje.
0: Ja.
1: ja. Maar die lopen ook echt een rondje. Die gaan de markt even op. Die gaan de Scheutenstraat even in. En dat is wel leuk dat hun flexibel zijn.
0: En zij zijn ook heel mooi aangekleed, hè? Als vissersvrouwen. Ja. Ik vind het altijd een mooi koor om te zien.
1: Ja, bijna alle koren die zijn verkleed.
0: Ja. Oh,
1: en dan hebben we de stormvogels uit Emmen. Ja, dat is gewoon, het is alleen al hartstikke leuk om naar te kijken.
0: Ja, super, super. En je zegt vanaf 1 uur, het is geen toegang, hè? Ik bedoel, je kunt gewoon over het dorp lopen en dat ga je gewoon allemaal meemaken.
1: Ja hoor, we doen het op een gegeven moment namens de ondernemersvereniging, namens de winkeliers eigenlijk. En het is gewoon lekker de bedoeling dat de mensen gewoon rond gaan lopen en het liefst natuurlijk gaan shoppen.
0: Ja.
1: Want daar gaat het uiteindelijk ook om, met de ondernemersvereniging voor de winkeliers. En hopen dat het gewoon hartstikke mooi weer is, dat de mensen lekker dorpje terrasje kunnen pakken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het gewoon een mooie manier is om in ieder geval mensen nog weer extra naar het dorp te halen. Want de toeristen hebben we nog niet. Ja, het weekend waarschijnlijk wel natuurlijk.
1: Ja, vanuit de Baron natuurlijk kan ik merken van dat er echt wel heel veel vakantiegangers zijn, hoor.
0: Ja, toch al wel.
1: Ja, zeker wel. Ja, dat wel. En je kunt soms niet zien of het vakantiegangers zijn natuurlijk, maar... Ik maak natuurlijk vaak wel een praatje.
0: Ja.
1: En dan ze zijn zeer zeker wel. Alleen ja, je bent wel weer afhankelijk. Kijk, de ene moment is het prachtig weer, een ander moment regent het.
0: Ja.
1: Ja, en dan gaan de mensen toch schuilen of die gaan toch terug naar de camping of die gaan toch de auto pakken en gaan rondjes rijden. En,
0: ja.
1: Ja, dus het is even.
0: Dus het is te hopen dat het zaterdag goed weer blijft, zodat iedereen gewoon lekker op het dorp blijft lopen.
1: Ja, dat is te hopen. Dat is altijd te hopen met alle evenementen. En alle evenementen, ja, dit gaat de staat gewoon met het weer.
0: Ja, ja.
1: Dus, maar het ziet er wel, ik heb het goede hopen. Het is wel, ziet er op zich wel goed uit, denk ik.
0: Hartstikke leuk. Dus aanstaande zaterdag het Chanticoren Festival op het dorp in Epe. Vanaf 1:00 tot, hoe laat was het ook alweer, Ertan?
1: Vanaf 4:30 is de samenzang op Kerkplein.
0: Daar moet je sowieso bij zijn. Helemaal
1: half vijf moet je maar op Kerkplein zijn.
0: Ertan Berdo, dank je wel in ieder geval. En we wensen jullie een mooie dag toe zaterdag.
1: Hey, hartstikke fijn. Leuk om te horen. Bedankt dat je belde en een hele goede uitzending voor de rest.
0: Goed zo.
1: Oké, dank je. Doei doei.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Ja, een mooi liedje van Frans Halsema. En we hadden het net over de Chanticore Festival aanstaande zaterdag in Epe natuurlijk op het dorp. Een van de koren die meedoet, dat zijn de Mulderszingers uit Wezep. En voor mij een heel bijzonder koor. Ik ben een groot fan van ze. En een van hun leden is afgelopen week overleden, Evert Nikkels. Evert, deze is in ieder geval voor jou.

0: Is dit de shanty-muziek, Linda?
1: Ah, dit is shanty-muziek. Ik moet mijn eigen microfoon ook nog openzetten.
0: Ja, je doet toch ook mee, of niet?
1: Met dat shanty-korenfestival. Ik ben er wel eens geweest. En Jan, eerlijk waar, ik kan niet mooi zingen. Maar gewoon meebrullen met zo'n koor, dat kan ik echt heel goed. Superleuk. Nou,
0: zo is dat. Hey, we hebben onze volgende gasten hier bij ons in de studio. En daar ben ik heel blij om. Want het is een poos geleden dat we hem al eens een keer benaderd hadden. En hij heeft gelijk zijn rechterhand, zijn huidige rechterhand, heeft hij in ieder geval meegenomen. En dan hebben we het over de voorzitter van Stichting De Zonnebloem.
1: Ja, daar moest je even over nadenken. Nee. En die zitten gewoon al een half uur met jullie aan de koffie, ja. Jongens. En dan denkt hij, waar zijn deze mensen van? Ja,
0: De Zonnebloem, ik ken het al jaren. Het is een prachtige organisatie. En de nieuwe voorzitter van De Zonnebloem, afdeling Vaassen, Peter Cats, die zit rechts naast mij. En zijn voorgangster, dat is Joke Smit. Die heeft dat 15 jaar gedaan, maar liefst. Die is met hem meegekomen. En hij zei net al eventjes, Peter, van ik moet je ook erbij hebben, want die weet alles. Nou ja, goed. Dus dat is alleen maar goed dan. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welkom. Daar zitten we dan in de studio. Het is er uiteindelijk een keer van gekomen. Want dat was ook een beetje de reden, Peter. Dat vertelde ik je net al even. Van, wij kennen jou heel goed van de paardenvierdaagse. Daar zijn we ieder jaar op locatie. En daarvan dachten we, dat zul je dan altijd net zien. Dan gaat er ineens een telefoon. Ja, ik moet. En ik zeg tegen iedereen altijd, zet je telefoon uit. Want Joke die ligt hier in een deuk. Ja. Nou, dat is nou.
1: Gaat lekker.
3: De radio.
0: Goed. Wij kennen jou al jaren bij de paardenvierdaagse. En toen zeg ik, nou, dit is wel een hele verandering, Peter. Hè? Van de paardenvierdaagse toch een enorm organisatorisch meesterwerk, kun je haast wel zeggen. 500 deelnemers jaarlijks. En dan ga je naar De Zonnebloem. En met alle respect uiteraard, maar dat is toch wel een hele andere organisatie, heb ik de indruk. Hoe is dat bevallen? Je bent nu een paar maanden ben je actief. En hoe bevalt dat?
2: Nou, het is me goed, tot op heden goed bevallen. En ik word ook warm onthaald door alle vrijwilligers. Dus wat dat betreft was het ook wel positief. Maar het is net wat jij zegt, het is een hele andere wereld.
0: Ja, in wat voor zin?
2: Kijk, bij die paarden is het natuurlijk zo dat je heel actief bent om iets te organiseren. Eenmalig per jaar. Nou, daar kun je het hele jaar naartoe werken. Terwijl, als ik de agendalijst zag van de vergaderingen, dan denk ik van, nou, we zijn heel actief. Elke maand wel bij elkaar komen, dingen doorspreken, kijken waar de problemen zijn. Nou, er zijn natuurlijk, met name omdat je met oudere mensen werkt, mensen met een beperking, nou, die hebben ook niet het eeuwige leven. Mm-hmm. Dus die overlijden. Nou, en zodanig wordt het elke keer besproken binnen die vergadering.
0: Ja, precies. Want Joke, wat is De Zonnebloem precies? Leg eens uit.
3: De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking. En het maakt niet uit qua leeftijd. Maar er zit een beetje een stoffig imago op de hele Zonnebloem. Dus dat het meer met ouderen te maken heeft. En we willen graag ook dat jongeren bij De Zonnebloem wat meer betrokken zijn.
0: Ja, maar je zegt er zit een stoffig imago op. Hoe komt dat dan?
3: Ja, dat is door de jaren heen gebeurd, denk ik. Dat mensen denken, De Zonnebloem, ze zien alleen maar foto's met ouderen er vaak op, met een rollator, met een rolstoel.
0: Ja.
3: En ze vergeten dat er heel veel jongeren zijn die ook een rollator of met een rolstoel gaan.
0: En ook op allerlei manieren. Door

0: de zonnebloem geholpen worden.
1: Ja, zeker. Ja. Maar bij de grote steden zie je dat meer dat daar ook jongeren zijn... dan dat je dat bij de dorpen ziet.
0: Oké. Wij lopen eigenlijk een beetje achter.
1: Ja.
0: Okay. Want jij hebt 15 jaar de afdeling Vaassen heb jij bestierd. Ja. En een beetje hetzelfde probleem? Ook over het algemeen ouderen?
1: Ja, dat is eigenlijk altijd wel geweest. Ja. Wij zijn een paar jaar geleden, bezig geweest om jongeren erbij te betrekken. We hebben toen ook jongeren medewerkers gehad. Maar dat is eigenlijk doodgebloed, omdat het niet werkte.
0: Nee.
1: En jongeren hebben toch de moeite om daaraan mee te doen. Omdat ze zien op de foto's alleen ouderen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Precies. Kunnen zich dan misschien niet zo goed verplaatsen in de gedachtegang van ouderen en willen daar dan op afstand blijven.
1: Ja, klopt. Zo werkt dat vaak.
0: Ja, is wel jammer eigenlijk. Hè?
1: Ja, is heel jammer.
0: Hey, volgende week is er een landelijke zonnebloemenweek. Dat is jaarlijks. Van 15 tot en met 21 juni lees ik hier. Gaan jullie daar nog iets bijzonders mee doen?
1: Ja, we hebben de afspraak om dan naar het Leester te gaan met onze bezoekmedewerkers.
0: Okay.
1: En onze bezoekgasten natuurlijk. Ja. En daar doen we het eigenlijk voor.
0: Ja.
1: Maar ook door corona, maar ook door het hele ouderenbestand van... Ja, dus ik zeg het zelf al, ouderen. Ons gastenbestand is eigenlijk wat uitgedund. En we kunnen best wel meer mensen gebruiken die een lichamelijke beperking hebben. Sluit je aan bij de Zonnebloem en meld je aan bij afdeling Vaassen.
0: Jullie zoeken eigenlijk geen vrijwilligers, maar jullie zoeken patiënten.
1: Nou, eigenlijk ook allebei wel hoor. Oh, allebei hebben we een warm welkom.
0: Ja, hebben jullie voldoende... Ik kijk nu even naar de andere kant, want ik neem aan dat Peter daar inmiddels al wel van op de hoogte is. Hebben jullie voldoende vrijwilligers, Peter?
2: Ja, wat is voldoende? Dat is een goede vraag.
0: Dat kun jij het beste beantwoorden.
2: Ja, maar je hebt we hebben een aantal gasten. Nou, die gasten moeten bezocht worden. Nou, en die gasten die worden verdeeld onder de vrijwilligers... die nu bij de zonnebloemfase zijn. En ja, dat gaat tot op heden goed. En je ziet dat de enige vrijwilliger... die heeft wat meer energie. Die zegt, nou, ik neem wel 3 gasten. En de ander zegt, nou, 1 gast vind ik genoeg. Dus in die zin wordt het wel verdeeld.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar ook de vrijwilligers worden ouder.
2: Ja.
1: En dat zien we bij ons ook. Dus we kunnen zeker vernieuwing gebruiken daarbij. Dus of verfrissing. Maar de ouderen die... We hebben mensen die al 40 jaar zonnebloemmedewerker zijn. Dus dat is geweldig.
0: Ja.
1: En ik verhaspel het woord vrijwilliger en medewerker steeds. Want het is bijna geen vrijwilligerswerk.
0: Nee.
1: Het is een beetje dubbelop.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon geweldig om te doen.
0: Vrijwilligers is niet vrijblijvend. En dat realiseren die mensen zich maar al te goed.
1: Dat is het eigenlijk.
0: Ja, want er wordt ook op hun gerekend.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Bijzonder. Ja. Hey, wat organiseren jullie dan zo links en rechts? Want dan kijk ik weer naar die kant. Wat organiseert de Zonnebloem zo, Peter?
2: Nou, we hebben 2 werkgroepen. Dat is een werkgroep die behandelt zeg maar, de bezoeken van de gasten. En een werkgroep die doet de activiteiten. Nou, zij zijn steeds bezig om te kijken op wat voor manier kunnen wij iets voor onze gasten betekenen. Nou, dat kan zijn eens een keer een 12 uurtje. Hè, dus een lunch ergens in een restaurant. Het kan zijn dat ze zeggen, nou, oké, er is een keer een modeshow geweest in Epe. Nou, daar konden mensen vanuit Vaas ook naartoe. Dus in die zin proberen ze allerlei activiteiten te regelen.
0: Hè, dus leuke uitjes voor
2: het. Ja, maar het probleem zit er gewoon in dat het financieel... het kost natuurlijk nogal wat. Als je zegt van, we gaan even met z'n allen naar... Nou, de mensen moeten dat wel kunnen betalen.
0: Ja.
2: En vanuit de Zonnebloem landig, zeg maar... is natuurlijk ook niet echt veel subsidie in de zin van... je krijgt zoveel geld per gast om dat soort activiteiten te organiseren. Dat moet je dus zelf doen. Hè. Wij moeten zelf de boer op om geld binnen te halen.
0: Ja, afhankelijk van sponsoren, zijn jullie.
2: Ja. Kijk, en de Zonnebloem landelijk... die wil ook graag dat Epe en Vaassen samen gaan... Ja, want ze willen naar 1 gemeentelijke zonnebloemafdeling. Nou, Vaassen ziet er niet zo zitten. Epe ziet er niet zo zitten. Waarom niet? Omdat ze gewoon allebei de verenigingen hebben het goed op de rail staan. Mm. Financieel, organisatorisch. Dus die hebben geen behoefte om in elkaar geschoven te worden. Maar we zijn nu wel al zover dat we zeggen van... Epe, als jullie wat organiseren, laat het even weten. Dan kunnen misschien mensen uit Vaassen daarin meedoen. En omgekeerd.
0: Ja, ja. Bij gebrek aan vrijwilligers is dat bijna noodzaak. Maar
2: nou, ja,
0: dat geldt voor jullie minder.
2: Ja, maar het gaat ook om de activiteiten.
1: Ja.
2: Dat is met name belangrijk.
0: Want is de ene afdeling dan actiever als de andere?
2: Nee, niet, op zich niet. Maar even simpel. EPO organiseert een modeshow.
0: Ja.
2: Nou, bijvoorbeeld Fase gezegd, nou, wij gaan een spelletjesmiddag organiseren met shoebakken, rummy cuppen, nou, noem maar op, al dat soort dingen. Want je moet ook even kijken naar de doelgroep, hè?
0: Ja, precies.
2: Het zijn allemaal toch ouderen.
0: Ja, ja. En dat je niet gelijktijdig een activiteit organiseert.
2: Ja.
0: Maar dat je dat bijvoorbeeld een week na elkaar doet en dat je dan elkaar eventueel ook aan kunt vullen.
1: En je vergeet wel dat we ook donateurs hebben, hè? Er zijn, we hebben niet alleen te maken met sponsoren, maar de donateurs die zijn ook heel belangrijk voor de afdeling Vaassen. Dus we zullen iedereen oproepen om donateurs te doen. En dan, ja, je kunt ook aanmelden dat je het voor Vaassen wil doen. Maar meestal gaat, is het donateursgeld wordt ook voor de Zonnebloem algemeen dan gegeven. Dus ja, dan krijg je maar een percentage ervan.
0: Ja, precies.
1: Dus.
0: Ja. Maar hoeveel donateurs hebben jullie dan, Jook?
1: Nou, daar hebben we geen zicht op. Dat horen wij niet zo.
0: Oké. Nee. Okay. Oh, dat loopt via de landelijke organisatie. Ja. Dat gaat dan niet, zeg maar, per afdeling.
1: Nee.
0: Ah, oké.
2: Okay. Vandaar dat we de lood hebben, bruggetje.
0: Ja, ja. Hey, daar gaan we het nu over hebben.
1: Ja.
0: Het is goed dat je het aanhaalt, want
1: donateurs wordt wel uitgeteeld naar aanleiding van de postcodes.
0: Oké. Okay.
1: Dus als je in je postcodegebied zit, daarover wordt het donateursgeld naar de afdeling gestuurd.
0: Ah, precies. Ja. Dus je krijgt in principe, zeg maar, een percentage van het aantal donateurs wat in jouw postgebied zit.
1: Klopt.
0: Ja, precies. Ja, nee, maar dan kan ik me voorstellen dat je dus ook andere activiteiten nog wilt gaan ontplooien. En één daarvan is, jij legt het me eigenlijk al in de mond, maar dat geeft niet, dat is goed, dat jullie hebben een lotenactie.
2: Ja, het is wel een landelijke actie van Zonnebloem Landelijk.
0: Oké.
2: En de afdelingen die kunnen de loten bestellen. Nou, in dit geval hebben we dat ook gedaan. Jaap, onze penningmeester, heeft zo'n 800 loten besteld. En die moeten we gaan verkopen.
0: Oké.
2: Okay. Nou, en dat gaat op zich heel goed. We kunnen dat doen via een simpel boekje, lot eruit en verkopen. Die loopt
0: aan de deur.
2: Nou ja, of aan familie en vrienden.
0: Ja. Ja.
2: En dus die krijgen €3 per stuk. Je kunt ook via internet kun je dat inloggen en dan kun je ook de loten bestellen. Eventueel.
0: Nou, grijp je kans, Peter. En hoe gaat dat? Hoe kun je loten van de Zonnebloem krijgen?
2: Nou,
0: had je niet verwacht.
2: Nou, in die zin niet. Kijk, eigenlijk is het zo dat ik de mensen een link moet doorsturen.
0: Ja.
2: Waarin zij, daar kunnen ze op klikken en dan komen ze in een programma terecht. Waar ze aan kunnen geven, nou, ik wil 10 loten hebben. Nou, dan kun je betalen €30. Nou, via PayPal of zo, het gaat dat dan. Dus in die zin kan dat heel goed. Okay. Maar dan moeten de mensen wel de link hebben.
0: Ja.
2: En ik weet nu niet wie nu ineens zegt van, nou, ik wil wel loten kopen via de internet.
0: Nee, precies. Maar gaan ze nu ook niet zeggen, maar dat gaan ze misschien in de loop van de middag. Oh, ik moet eventjes met de Zonnebloem.
2: Ja.
0: Want ga ik dan naar een website? Hoe werkt dat?
2: Nee, dan kom je op mijn pagina terecht.
0: Ja.
2: Mijn lotenverkooppagina.
0: Okay.
2: En dan kun je gewoon aangeven wie je bent en hoeveel loten je wil. En dan kun je betalen.
0: Maar dat gaat via de website van de Zonnebloem?
2: Ja.
1: Ja.
0: De officiële website. Ja. Dan ga ik naar Peter.
2: Nou ja, de link komt al bij mij terecht.
0: Oké.
1: Dan komt de actie.
2: En dat komt niet naar mijn bankrekening, maar dat gaat naar de bankrekening van de Zonnebloem.
0: De Zonnebloem, ja.
2: Vandaar dat we die dingen gaan verkopen die over zijn.
0: Oké. Dus via de website kun je inloggen, komen ze bij jou terecht en dan gaat het vanzelf.
2: Ja.
0: Gaat dat dan?
2: Wijst zichzelf.
0: €3 per
1: Ja, €3. Maar dat lijkt heel veel. Maar je moet er wel bij vertellen. €2 gaat naar de afdeling Vaassen.
0: Kijk,
1: en dat is kassa.
0: Ja,
1: hoe meer loten we verkopen, hoe meer dingen wij voor de mensen kunnen doen.
0: Ja, dat is één, dat is mooi. Maar er zullen ook ongetwijfeld mooie prijzen aan vastzitten, Joke.
1: Ja, er zit een boottochtje in. Er zitten spelletjes. Er zijn leuke dingen.
0: Er is in ieder geval ook iets mee te verdienen.
1: Zeker. En dat is wel zichtbaar op de website.
0: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, goed. Dus luisteraars, kijk gewoon even op de website van de Zonnebloem. In het algemeen. Dat is voldoende.
1: Zeker.
0: Zonnebloem.nl En volgens mij hebben we zo'n beetje alles gehad wat ik hier op een papiertje zie staan. Of ben ik nog wat vergeten, Peter?
2: Nou, ik zie hier staan 18 juli.
0: Ja.
2: Ik weet niet wat er dan is.
0: Ik ook niet. Maar dat ga jij nu vertellen, toch?
2: Ja, kijk, er zijn altijd de loten worden verkocht.
0: Ja.
2: En we hebben één lotenverkoopster, Tineke. Nou, die scoorde enorm. Die verkoopte enorm veel.
0: Ja.
2: En dan hebben we Joke. Nou, die moet nog flink aan de bak. En wat over is, dat gaan we 18 juli op de markt in Vaassen, dat is op een zaterdag, gaan we die verkopen. We hebben ook een stand en er komen wat vlaggen. En dames gaan we een netje sjaaltje om van de zonnebloem. En dan gaan we de laatste loten proberen te verkopen. Ja. En dan gaan we kijken wat het resultaat is.
0: Gaan wij daar in ieder geval nog even melding van maken op 16 juli... dat jullie zaterdag op de markt in Vaassen staan.
1: Tegenover de Bruna.
0: Dan, tegenover de Bruna. Nou, dan moet dat volgens mij helemaal goed komen.
2: Ik het ook.
0: Hé, hey, we hebben al afgesproken dat we volgend jaar... bij het 75 jaar bestaan van de zonnebloem in afdeling Vaassen... gaan wij een locatieuitzending maken, Linda. Dus daar volgt nog veel meer over. Maar dat is pas 2027, dus daar hebben we nog even de tijd voor. Joke Smit en Peter Katz van de Zonnebloemafdeling Vaassen. Dank dat jullie hier even naar de studio wilden komen en dit mooie verhaal vertellen. Dank nogmaals en succes.
1: Was me genoegen.
2: En wij danken jou voor de aandacht. Hallo.

0: Ja, en dat waren de Beatles, Things We Said Today. En ja, we gaan meteen weer door, want de volgende gast hangt aan de telefoon. En dat is de voorzitter van de Wolvencommissie Gelderland, Jan Markink. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: Wat goed dat we jou mogen spreken, want wij lazen op de gemeentepagina van de schaapskooi hier in Epe en Heerde, dat er gevraagd wordt aan inwoners om mee te denken met de Wolvencommissie.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, allereerst, wat is nou die Wolvencommissie?
1: Ja, de Wolvencommissie is ingesteld door het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland, gedeputeerde staten. En die bestaat uit grondeigenaren, bestaat uit schaaphouders, bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente. Dat is wat wij doen. Is dat we een advies uitbrengen aan het college van gedeputeerde staten. Dus aan het dagelijks bestuur. Dat is wat wij doen. Dus we adviseren over de wolf. En dan met name over de preventie. Dus hoe kun je de schade voorkomen. Hoe kun je ook beheren als dat nodig is. En we doen ook de participatie.
2: Maar betekent dat dan, Jan, goedemorgen, dat jullie hebben die kennis allemaal in huis?
1: Nee, we hebben met name de gebiedskennis hebben we in huis. Maar niet de specifieke kennis over de wolven. Die huren we in. Of die laten we tijdens onze bijeenkomsten erbij komen. Dus dat is wat we doen.
0: En nu vragen jullie, tenminste er komt op 23 juni in de Heerd in Heerde een bijeenkomst.
1: Ja.
0: En jullie vragen mensen om mee te denken met die Wolvencommissie. En wat verwacht je dan van inwoners?
1: Nou, wat we we gaan. De bedoeling is dat we gesprek hebben met de inwoners. Hebben we ook gericht uitgenodigd bij voor die avond. En we vragen ze hoe zij dat de wolf aanwezig is, hoe ze dat ervaren.
0: Mm-hmm.
1: En wat ze daar aan advies ook aan ons meegeven. En we hebben natuurlijk al een aantal van die bijeenkomsten gehad. Ik denk dat dit de vierde of de vijfde is. En wat daaruit komt is, het is niet alleen veehouders of schapenhouders die daar komen, maar ook inwoners die met hun hond of met de kinderen gaan lopen.
0: Ja.
1: En die willen graag weten wat ze moeten doen, bijvoorbeeld. Als je een wolf tegenkomt, hoe kun je die afschrikken? Dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is ook een informatiestand voor aanwezig volgende week. Als het andere zaken zijn, zoals bijvoorbeeld preventie of over afrasteringen en omheiningen om weilanden, kunnen we daar ook gericht advies op geven.
0: Oké, en het is ook dat jullie dan tijdens die bijeenkomsten informatie ophalen, zo van wat leeft er dan eigenlijk bij die burgers?
1: Ja,
0: hoe denken wij met elkaar over die wolf?
1: Ja, inderdaad.
0: Het was nog maar een paar dagen geleden dat er een meneer kwijt was hier in de omgeving.
1: Ja.
0: En dat er dan ook vaak het verhaal, tenminste dat gaat heel snel het verhaal rond, nou ja, die zal dan door die wolf al opgegeten zijn. Het is dus belangrijk dat we burgers goed informeren of dat wel of niet kan gebeuren.
1: Dat klopt. En daar is ook een wolveninformatiepunt, ook bij de provincie. Als je naar de site van de provincie gaat, dan kun je daar dat allemaal op vinden wat je moet doen als je een wolf tegenkomt. Maar in grote lijnen komt het op neer dat je niet weg moet lopen. Je moet je groot maken, lawaai maken. En dan schrikt hij daar wel van en gaat hij over het algemeen weg.
2: Hoe staat het met de populatie op dit moment zo'n beetje, Jan? Is die nog steeds groeiende?
1: Ja, het is nog steeds groeiende. En we zitten nu natuurlijk in het seizoen dat er ook de welpen zijn. Als je naar de hele Veluwe kijkt, dan denk ik dat er 8 of 9 roedels zitten. Wolven leven in roedels.
2: Mm-hmm.
1: En die roedels zijn van 8 tot 10. Dus dan kun je wel ongeveer nagaan hoeveel er ongeveer op de Veluwe lopen.
2: Ja.
1: En er zitten zeker ook in het gebied van Epe en Heerde.
2: Ja. Maar dat blijft op zich natuurlijk, het zijn er heel veel, hè, voor zo'n relatief klein gebied.
1: Ja, dat klopt.
2: En
1: dat is ook een van de punten die ook in die bijeenkomsten naar voren komt. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen we willen helemaal geen wolf. Maar dus, ik denk dat dat een utopie is. Die wolf trekt zich nergens wat vandaan wat grenzen betreft. Hè. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk vanuit Oost-Europa zijn ze deze kant weer opgekomen na de val van de Berlijnse muur. Het ijzeren gordijn. Dus die wolf die komt wel deze kant op. Maar de grote vraag is hoeveel wolven kunnen we aan in het gebied.
2: En daar
1: adviseren wij ook op.
2: Daar gaan jullie het antwoord op geven.
1: Nou ja, antwoord maar. We gaan...
0: Een advies. Maar ik kan me voorstellen, we hebben dat natuurlijk met de wilde zwijnen ook gehad. Ja, dat je op een gegeven moment zegt, joh, het zijn er zoveel.
1: Ja.
0: We moeten er toch een aantal gaan afschieten.
1: Ja.
0: Gaat dat dan ook met die wolf een keer gebeuren?
1: Ja, nou, wij hebben een advies uitgebracht, ook richting GS, dat we zeggen van, wil je draagvlak voor de wolf overeind houden, dan zul je op een of andere manier zul je naar een beheers... maatregel moeten, zoals dat ook inderdaad voor wilde zwijnen geldt en voor grof wild, dus herten en reeën. Dus daar ontkom je niet aan. Zover zijn we nu nog niet, want de wolf heeft natuurlijk een hoge beschermde status. Dus die kan nu nog niet zomaar afgeschoten worden. Je ziet het zelfs al als ze bang gemaakt moeten worden met een paintballgeweer. Dat is zelfs nog onmogelijk. Maar ik denk dat uiteindelijk dat we die kant wel op moeten.
0: Ja, dat zijn, en je zei al, er zijn al meerdere bijeenkomsten geweest. Want ja. Die wolven, concentreren die zich dan nu vooral op de Veluwe? Of hebben we ook op andere plekken in Nederland daar last van?
1: Ja, nou, ze zitten eigenlijk op drie plekken. Dat is de Veluwe, het grootste gebied. En dan zitten ze op het gebied op het snijvlak Friesland, Drenthe en de Kop van Overijssel. Daar zit ook, is ook een gebied. En op de Utrechtse Heuvelrug.
0: Okay.
1: En voor de rest in Nederland valt het nogal mee. Daar lopen wel eens wolven door. Ik woon zelf in de Achterhoek. Maar die jonge wolven, vooral de mannetjes, die worden uit de roedel gedreven. En die gaan dan zwerven. Die lopen best wel eens ook door andere delen van Gelderland en Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Maar het vestigen, daar hebben ze wel een specifiek gebied voor nodig.
0: En daar hebben ze ook een vrouwtje weer voor nodig.
1: Ja,
0: dus dan moeten
1: ze
0: toch
1: zeker
0: wel naar die gebieden toe waar natuurlijk die andere wolven rondlopen.
1: Ja, zeker. Maar goed... wolven, dat is ook de ervaring ook uit andere landen. Ze hebben een bepaald gebied nodig. En dan accepteren ze niet dat daar ook zomaar andere wolven bij komen. Dus ook onderling is er al wel strijd tussen de verschillende roedels.
0: Nou is er volgende week de 23e de bijeenkomst in de Heert in Heerde.
1: Ja.
0: Kunnen mensen zich daar nog voor aanmelden?
1: Volgens mij niet. We hebben gericht uitgenodigd. Ik denk het niet, maar ik weet het niet 100% zeker. Maar we proberen wel. Mensen moeten zich echt aanmelden of hebben zich aangemeld. En dan willen we ook specifiek wel graag dat mensen uit Heerde en Epe... dat die daar naartoe komen en niet dat ze elders uit het land komen. We proberen echt het voor de lokale inwoners dit te organiseren. Maar ik weet niet 100% zeker of het al gesloten is. Ik denk het haast wel.
0: Oké, nou ja, maar dan is er in ieder geval een goede mix van mensen, van boeren, van inwoners,
1: ja,
0: mensen die met hun hondje gaan lopen. Een mooie mix van mensen die een goed advies aan jullie kunnen geven.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Ja, Marking, dank je wel dat je ons daarover wilde vertellen. En wij wensen jullie natuurlijk veel succes met jullie werk.
1: Dank je wel. En bedankt voor dat het komt. Dag.

waar dat ligt. Ergens in het uiterste zuiden van het land, parel van het Limburgse land.

0: Ja, en ik draai hem terug.
1: Ja, dat staat
0: nog een aantal minuten, maar ik heb geen idee wat er nog komt.
1: Ja, ik dacht dat die nog wat langer duurde, maar nee, dat was in dit geval toch anders. De Ode aan Maastricht, dat blijft op zich wel een heel mooi nummer. Hè? Van,
0: ja,
1: origineel is het van Yves Dutheil, zie ik hier. Maar Benny Nijman deed het vocale werk vandaag. Maar dat kan maar zo. Leuk om die nog weer eens te horen, Linda. Ja, en zo zit het tweede uur er ook maar zo weer op, hè? Dan zitten we alweer tegen de klok van 11, hè? En dan zie je maar weer, dan... Ja, we hebben het al eerder genoemd vanochtend, hè? Als je dan plezier hebt.
0: Gewoon, het lijkt vandaag wel sneller te gaan dan normaal, hoor.
1: Echt? Ja? Maar dat komt omdat je het hartstikke druk hebt bij die knoppen.
0: Nou ja, we hebben nog 10 seconden en dan hebben we zometeen het nieuws van 11 uur. En dan hoop ik gewoon dat iedereen blijft luisteren, want we zijn graag zometeen na 11 uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, weer meteen in beweging, hè. Ik word er moe van, joh.
1: Ja, de beuk erin, hè. Ja, nee, je moet er gelijk wel even tempo maken, Linda. De spieren moeten een beetje warm blijven. Tommy James, moet ik zeggen. En de Shandells en Money. De opener van het laatste uur alweer. Hey, en wat voor plannen hebben we dit laatste uur?
0: Ja, wat gaan we... Oh, god, ik zie dat we helemaal in de sport gaan. Niet helemaal, maar we gaan ook nog weer heel sportief zijn.
1: Ja, we missen natuurlijk op de zaterdag missen we ons sportprogramma. Ik was er een beetje verbaasd over dat we zojuist eigenlijk onze eigen reclamesport voor de sport erin hebben staan. Want daar strooien we nog kwistig mee. Alleen de sport hier ligt een poosje stil.
0: Jammer.
1: Want de voetbalcompetities, dat is helemaal afgelopen. Dus er is op zaterdag en zondagmiddag geen RTV 794 zaterdag of zondagsport de komende periode. Dus dat sportje, dat kunnen we er misschien beter even uithalen. En dat wat anders tussen zetten. Bijvoorbeeld van de top 850, Linda. En nou overval ik je even een beetje.
0: Oh, maar dan wil je die meteen even horen. Nee, let op. Kom.
1: Lukt dat?
0: Ja, gaat dat? Let op.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Dat zeg ik. Nee, dat lukt niet. Oh, wat afschuwelijk. Wat een gedoe is dat.
1: Maar je hebt nu alle gelegenheid om dat gewoon eventjes voor jou op scherp te zetten. Dat was volgens mij nummer 12 op de flesje. Dus.
0: Ja, daar staat je. Oh nee, dat is de cd. Oh, ik maak er helemaal een zootje van. Mensen, het is net of ik hier voor de allereerste keer zit.
1: Dat zou je wel zeggen, ja. Als ik dit zo hoor, Linda. Dat is niet goed. Nou,
0: 12.
1: Daar komt ie.
0: Je was dus helemaal spannend. We gaan het nog een keer proberen, mensen. Let op.
2: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Nou, die kunnen we er dan misschien beter in zitten als die van...
0: Ik zag Henk Ozinga zijn wensenlijstje voorbij komen. Dat is toch leuk, hè?
1: En een mooie.
0: Ja, hartstikke mooie lijst.
1: Mooie, zeker, zeker. Nou, zo krijgen we er gelukkig steeds meer binnen. En daar zijn we heel blij om. Maar we kunnen er ook nog een heleboel gebruiken. Dus als je een leuke top 5 kunt samenstellen... en het maakt niet uit wat voor muziek het is, hè. Het kan van alles zijn. Wij proberen het in ieder geval er allemaal bij te zoeken. En zo willen we dan... een top 850 samenstellen die we op 21, 22, 23 en 24 december gaan uitzenden in de bij ons
0: de vier
1: RTV
0: dorpen
1: 7,
0: van Heerde, ja.
1: Vanuit de vier dorpen, hè? Want we zijn elke dag op een andere locatie. We krijgen er hartstikke druk mee om dat allemaal op te gaan bouwen. Maar
0: dus
1: dat...
0: je hoeft niet naar Arnhem voor dat glazen huis, hè? Als je in de gemeente Epe en Heerde woont, je hoeft echt niet naar Arnhem, we zijn gewoon heel dichtbij.
1: Dat hoorden wij vanochtend inderdaad. maar daar zouden we het niet meer over hebben, hadden we afgesproken.
0: Oké. Maar stuur wel je top 850 in. Stuur je top 5 in ieder geval. Hè?
1: Ja.
0: Dan kunnen wij daar een mooie top 850 van samenstellen.
1: Zo is dat. En die gaan we dan uitzenden, zowel op tv als op radio. Dus, en als je je telefoonnummer erbij zet, of je naam en adres... dan kunnen we ook nog je uitnodigen om bij ons op een van de locaties te komen... en dat je je verhaal kunt vertellen van die top 5. Dus er zijn bandjes uitgenodigd, er zijn zangers, zangeressen uitgenodigd... en die gaan allemaal live, gaan die ook een nummer zingen uit die top 850. Het wordt gewoon één groot feest.
0: Het wordt gewoon een geweldig feestje.
1: Zo is het. Nou, zullen we eens een nummer draaien, wat we misschien wel in die top 850 kunnen?
0: Oh, dan hoop ik dat deze daarin voorkomt.

0: Eurovisie Songfestival, ik weet niet van wanneer.
1: Toen waren de liedjes nog leuk, Ik was ondertussen ook aan het zoeken of ik dat kon vinden, maar dat kon ik zo snel niet terug.
0: Weet je nog uit welk jaar dit was?
1: Nee, ik denk, het staat er misschien wel bij, maar ik kon het zo snel niet vinden.
0: Nee. Puppet on a String, Sandy Shaw. Hey, we moeten het nog even over...
1: We zijn begonnen aan wat komt er in het derde uur, en toen zijn we overgestapt naar de top 850. Daar heb je mij enorm voor het blok gezet door alle apparatuur weer even aan en uit te zetten.
0: Scherp blijven.
1: Nou, dat blijft.
0: Nee, we hadden het ook over de sport. Hè? Want jij zei al van, we hebben een hoop sport in dat laatste uur. Ja. En dat klopt inderdaad. We beginnen zometeen natuurlijk met Ambt Epe en die story van Epe. Wim van het Einde is bij ons in de uitzending. En die gaat het hebben over de Nationale Archeologiedagen. Dus ik ben heel benieuwd. Wie gaan we zo direct bellen? Om 11:30 hebben we Tim van Huffelen bij ons in de uitzending van de korfbalvereniging Regio 72 uit Vaassen. Want die kroonde zich het afgelopen weekend tot kampioen in de klasse. En we zijn eigenlijk heel benieuwd wat voor gevolgen dat heeft voor de korfbalclub uit Vaassen. En om 11:45 hebben we Wilco Jonker. Want ik weet niet precies wanneer, maar dat gaat Wilco ons ongetwijfeld vertellen. In juli gaat het Polstok Hoogspringen in het centrum van Heerde weer opnieuw georganiseerd worden. En dat gebeurt door de atletiekvereniging De Gemzen. En we gaan daar alles van horen van Wilco Jonker.

0: het erfgoed van de gemeente Epe al meer dan 60 jaar in goede handen.
1: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
2: En we hebben aan de telefoon Wim van het einde van Ambt Epe. En we gaan het hebben over de nationale archeologie daar. Want Wim, goedemorgen. Die staan weer op stapel, begrijp ik. Wanneer gaat dat beginnen?
3: Ja, dat is volgende week het weekend. In ieder geval als Ambt Epe besteedt er op vrijdagavond een lezing aan. En op zaterdag een wandeling. Dus dan laten we weer het nodige van de archeologie in de gemeente zien. En ja, de gemeente Epe is wat dat betreft een hele rijke gemeente. Waar veel archeologische vondsten zijn. Dus daar kunnen we voldoende over vertellen.
2: Ja, want het is een landelijke week, begrijp ik, Wim, van de archeologie daar. Betekent dat er jaarlijks nog veel ontdekt wordt op basis van archeologische vondsten?
3: Nou, archeologie is een heel vervelend vakgebied. Kijk, het staat niet boven de grond, het zit vaak onder de grond. Mm-hmm. Dus het is verborgen. Het tweede is dat bepaalde technieken die worden steeds beter. Dus een aantal dingen die je vroeger niet kon ontdekken, die kun je nu wel ontdekken. Dus je kunt een heel stel technieken opnieuw gaan gebruiken voor dingen die je nog niet wist. Nee. Bijvoorbeeld op de raadakkers hebben ze iets met luminescentie gedaan. Dat is een heel technisch verhaal. Dan moet je weten dat er bepaalde straling vastgehouden wordt in dit geval zand. Dus als dat niet aan de lucht heeft is gesteld, dan kun je daar allerlei informatie over oudheid of over de leeftijd van die stukken grond kun terughalen. Daar heet de Wageningen Universiteit Research, die is daar op dit moment heel druk mee bezig. Dat betekent dus dat er weer nieuwe dingen ontdekt worden van hoe oud bepaalde grondlagen zijn.
2: Ja, ja. En Ambt Epe die houdt zich natuurlijk met die archeologische vondsten, houden ze zich ook regelmatig bezig, toch?
3: Ja, klopt. En als we dingen langs zien komen, dan volgen we die. Dat wil niet zeggen dat we het altijd zelf moeten doen. Maar als we ergens aan mee kunnen doen, bijvoorbeeld Oene in het Kloosterhof, daar is ook volgens mij 2 jaar geleden, was vorig jaar, dat er zeg maar een wijk gebouwd moet worden. Mm-hmm. Nou, daar werd op een gegeven moment ook eerst archeologisch onderzoek. Dat moet vaak op het moment dat het archeologisch hoog kwalitatief onderzoek gedaan wordt. Dat je zegt van er is waarschijnlijk wel wat in de grond. Dus dan willen ze altijd wel weten, voordat die hele grond verstoord wordt, van wat zit daar? Als er hele belangrijke dingen zijn, dan moet dat eerst onderzocht worden.
2: Dat is als er een nieuwe wijk wordt ontwikkeld, dat er dan altijd eerst een onderzoek gedaan wordt?
3: Er wordt eerst gekeken van hoe groot is de kans dat er iets gevonden wordt. Mm-hmm. Op het moment dat de kans groot is, dan moet er archeologisch onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld de fase rond de kerk, toen de markt en dorpsstraat en dergelijke werd ontwikkeld. Ja, rondom een kerk, dan weet je bijna zeker dat er een kerkhof heeft gezeten.
2: Ja.
3: Dus dat is in 2019 was dat, geloof ik. Toen is daar uitgebreid onderzoek gedaan, dat al die graven eigenlijk bloot kwamen te liggen. En dat er ook werd gekeken van, hoe oud is dit? Wat kunnen we nog vinden? Wat weten we van die mensen? Wat was de gezondheid van die mensen?
2: Ja.
3: Dus dat soort dingen kom je dan tegen.
2: Maar dan wil dat nog wel eens wat oponthoud geven voor bouwprojecten. We willen maar bouwen. Alleen dan zijn deze onderzoeken natuurlijk essentieel en stellen eigenlijk de daadwerkelijke bouw enorm uit.
3: Nou, als het goed is, wordt dat in de planning van het bouwproject meegenomen. Want we weten zeker op zo'n moment van als je daar gaat bouwen of als je daar gaat graven, dat kost gewoon tijd. En dat is een onderdeel van het project. Dus het kost wat tijd. Aan de andere kant, je kunt er maar één keer de geschiedenis vernielen in dat opzicht. Mm-hmm. Dus daarom zijn ze ook over het algemeen vrij zorgvuldig in het opgraven. En het vertelt heel veel over het oude verleden, wat we niet in de historie terug hebben kunnen vinden. Mm. Of het bevestigt nog een stukje beschreven verleden, dat je in de eigenlijk allerlei kennis hebt uit andere bronnen, dus uit documenten. En dat je dit met archeologie kunt bevestigen.
4: Ja, je zegt, de gemeente Epe is een hele rijke gemeente, dus er is genoeg te vinden. Maar noem eens, wat voor dingen zijn er dan gevonden in de afgelopen jaren?
3: Nou, als je heel simpel kijkt, het aantal grafheuvels wat we binnen de gemeente hebben. Ik weet niet hoeveel het er precies zijn, maar het zijn de honderden. Het zijn allemaal rijksmonumenten trouwens. Wat veel mensen ook niet beseffen, ja, er ligt een hoop zand. En ja, wat is nou een hoop zand? Nou, daar zit er natuurlijk wat onder. En ja, goed, voor een deel is dat onderzocht. Maar je mag toch niet meer zo gaan graven. Dat soort dingen, dat wordt allemaal beschermd. En dat is ook goed. De andere kant, de raadakkers, dat zijn eigenlijk grafvelden. Laat even de grafheuvels. Dat zijn eigenlijk grafheuvels die zo'n 2.000 tot 5.000 jaar oud kunnen zijn. Daarnaast de raadakkers of de Celtic Fields, zoals ze ook wel genoemd worden. Dat zijn eigenlijk grafveldjes van ongeveer 3.000 jaar oud tot 2.000 jaar oud. Daar kun je dus ook heel veel vinden van, ja, waar hebben mensen geleefd? Waar hebben ze van geleefd? Aan de Godseweg, waar we dus de wandeling volgende week zaterdag hebben. Daar zal ik ook een aantal dingen laten zien wat je ervan terug kunt vinden. En ook een heel stuk verhaal bij vertellen. Dus ja, daar loop je gewoon tegenaan. En aan de andere kant, ja, ook rond de dorpen is er natuurlijk heel veel te vinden.
2: Volgend weekend is dus die wandeltocht en die lezing. Waar gaat dat precies gebeuren? Je zegt er al Gortelseweg. Maar van welk punt gaan jullie starten?
3: Dat is vanaf de parkeerplaats bij de Wildweg aan de Gortelseweg. Dus bij dat heideveldje. En veel mensen weten het ook wel als honden uit plaats te vinden. Ja. Dus daar staat dat. En de lezing is in de Hezebrink in Emst.
2: Die is aansluitend?
3: Nee, die is de avond ervoor. Aha. En waarom die lezingen er eigenlijk bij zijn gekomen is, tijdens die wandeling krijg je vaak zoveel vragen die eigenlijk veel meer diepgang nodig hebben als dat je het gewoon even tijdens zo'n wandeling uitlegt. Dit jaar gaat die lezing over hout. Want we kennen een steentijd, we kennen een ijzertijd, we kennen een bronstijd. Maar er wordt niks eigenlijk in die tijden verteld over hout. Terwijl in de hele geschiedenis hout een hele belangrijke rol altijd heeft vervuld. Dus daar gaat de lezing dit jaar over.
2: Oké. En dan gaan jullie bij de wandeling gaan jullie op zoek naar of je dat hout daar nog wellicht ergens kunt vinden.
3: Nou, het hout gaan we niet naar op zoek, want hout is een redelijk vergankelijk materiaal. Dus dat vind je niet. Tenminste niet als je het over 2000 jaar geleden hebt of 3000 jaar geleden. Okay. Dat is gewoon te oud. Je kunt wel vaak sporen terugvinden. Alleen, ja, dat zie je niet aan de oppervlakte. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Maar dat is dus een moeilijk materiaal om te zeggen van maar vroeger, zeg maar 2000 jaar geleden, maakten ze dit of dat van hout. Want dat vind je niet meer terug.
3: Nou, je vindt het wel terug als je gaat graven. En wat je ook vaak ziet, bijvoorbeeld ook in Oenen, maar ook rondom de kerk met die graven. Je ziet vaak van die donkere vlekken in het witte zand. En van hout betekent dat er gewoon ook een paal heeft gestaan of er heeft een lat gelegen op de grond. Dus op die manier kun je het wel terugvinden. Okay. Alleen aan de oppervlakte zie je dat niet meer, want dat is allemaal verrot. En daar zit gewoon veel te veel humus. Dus dan zie je die donkere kleur niet meer in het zwarte zand.
4: En mag iedereen nou mee met die wandeling?
3: Ja hoor, tuurlijk. Het is ook altijd leuk om verschillen van mensen te hebben. Het is ook wel leuk als er kinderen bij zijn, want kinderen die stellen vaak hele andere vragen als volwassenen. En als kinderen begrijpen, dan begrijpen volwassenen vaak ook goed.
2: Maar wat hopen jullie dan te vinden, Wim, volgende week bij zo'n wandeling? Want ik kan me toch voorstellen dat je ergens naar op zoek bent.
3: Nou, we zijn geen archeologische opgraving aan het doen. Nee. We gaan gewoon door het landschap en dan wijs ik gewoon op dingen die mensen gewoon standaard niet zien. Wat ik vaak ook van de mensen die rondom die raadakkers lopen, van, oh, ik wist niet dat dat hier ook was. Terwijl je het eigenlijk, als je met mensen er een keer doorheen loopt, dan zeggen ze, oh, dat ik dat nooit gezien heb.
2: Ja, duidelijk, duidelijk. Volgende week, vrijdagavond is de lezing en zaterdag is de wandeling. Organisatie is van Ambt Epe, de historie.

0: dat was lekker duffy, hè?
1: Die is nog niet zo oud, deze, dacht ik. Of wel? Mercy
0: God,
1: van Duffy.
0: Ik
1: ga
0: of ik het wil opzoeken. Man, dan ben ik mijn muis weer kwijt. Je stelt moeilijke vragen vandaag, Jan.
1: Ah, vervelend.
0: Ja,
1: vervelend,
0: heel,
1: ja.
0: Heel lastig.
1: Ik weet het ook niet precies, daarom denk ik.
0: Ja. Nou, en hij gaat alweer naar de volgende. Klaar.
1: Zo is dat. Hey, het is 11:30 en dat betekent tijd voor onze volgende gast. Tim van Huffelen hebben we aan de telefoon. En Tim is volgens mij een van de spelers van het eerste team van korfbalvereniging Regio 72. Uit Vaassen. Goedemorgen, Tim.
2: Goedemorgen.
1: Klopt dat? Jij bent een van de spelers, toch?
2: Nee, in principe niet. Ik heb dat heel lang gedaan, maar ik ben nu geen vaste speler meer. Maar ik heb de laatste paar wedstrijden wel af en toe ingevallen.
1: Oké. Okay.
2: En ik ben voorzitter tegenwoordig van de korfbalvereniging. Dus op veel dingen voor.
1: Kijk, Aaron, jij hebt gewoon een hele... Je bent een doener en gelijk ook een denker, begrijp ik. Van hoe moet dat verder met de korfbalclub? Hey, maar een prachtig succes natuurlijk het afgelopen weekend. Want jullie eerste team werd kampioen in de klasse. En dat betekent dat ze hogerop gaan. En dat betekent ook, dan wordt het weer een stukje zwaarder. Hè?
2: Ja, klopt. Nee, het was een heel geslaagd weekend voor ons.
1: Wat gaan ze spelen, Tim, het komend seizoen?
2: Ja, ze zijn kampioen geworden in het veldseizoen. En dan we speelden in de vierde klasse. Dat is echt de allerlaagste klasse waar we de laatste jaren naar gedegradeerd. Ja. Maar we gaan nu weer terug naar de derde klasse. En dat is wel heel prettig. Dan komen we net een klassetje omhoog hier.
1: Dat betekent dat jullie wat versterking gekregen hebben het afgelopen seizoen. Dat het ineens weer de goede kant op gaat met Regio.
2: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want we hebben 2 jaar geleden een heel jong nieuw team gestart in het eerste.
1: Mm-hmm.
2: En dat was echt een kwestie van opbouwen. En dat heeft eigenlijk... Nou ja, het eerste jaar hebben ze heel veel verloren. En het tweede jaar gingen ze steeds meer winnen. En nu het laatste deel hebben ze genoeg gewonnen om kampioen te worden. Dus eigenlijk met hetzelfde team gewoon een hele goede stijgende lijn doorgemaakt.
1: Ja, het is opvallend, hè, dat in een dorp als Vaassen, zeg maar, een korfbalvereniging eigenlijk al zo lang kan bestaan, hè?
2: Ja, dat is op zich wel bijzonder en het is ook wel...

0: soms wat kwetsbaar, want ze zijn natuurlijk niet zo groot in een dorp als Vaassen.
1: Nee.
0: Maar de naam zegt het ook al, we heten Regio 72. Er komen best veel leden bij ons ook uit Epe, Twello, Deventer, Apeldoorn. Dus het is niet allemaal alleen uit Vaassen.
1: Nee, want Apeldoorn heeft ook een korfbalvereniging.
0: Ja, Apeldoorn heeft ook een korfbalvereniging, die zijn gefuseerd. Ja. Alleen vanuit Apeldoorn-Noord is het Vaassen bijna dichterbij dan het Rode Bos waar zij zitten.
1: Maar het is echt een vereniging die gesetteld is, hè, in Vaassen. Want jullie organiseren natuurlijk, jullie spelen korfbal. Maar daarnaast organiseren jullie nog veel meer, toch?
0: Ja, dat maakt onze, denk ik sowieso de korfbalsport, een teamsport. Maar zeker bij ons ook wel bijzonder inderdaad. Want wij hebben inderdaad naast een jeugdkamp ook nog een soort familiekamp in de zomer. Ja. Waar echt ook 60, 70 mensen meegaan. En we hebben aanstaande vrijdag en morgen 6 kamp voor Vaassen. En zaterdag dan ook nog een toernooi. Dus nou, we proberen, er wordt heel veel naast de korfbal zelf georganiseerd inderdaad door veel mensen.
1: Maar even terugkomend op het korfbal. Want het is toch best wel een succes om kampioen te worden. Al is het dan misschien op een wat lager niveau. Maar er zit in ieder geval weer een stijgende lijn in. Hoe komt dat?
0: Ja, wat ik al zei. Gert van Hessen als coach die erin stapte. En dat best wel lastig was. Want er kwam gewoon een heel jong team. Dat heel onzeker was hoe dat zou gaan. En die hebben gewoon in 2 jaar echt een mooie stijging doorgemaakt.
1: Maar een nieuwe coach is dus ontzettend belangrijk voor een korfbalteam.
0: Ja, zeker. En dat is vooral veel doorstellingsvermogen geweest. Want wat ik al zei, ze hebben veel verloren. En dan krijg je ook, als je veel verliest, wordt het er ook niet leuker op. En dan wordt het niet gezelliger.
1: Aan de kopjes wat hangen, hè?
0: Ja, er zitten wel mindere periodes tussen. En des te knapper is het dat ze het aan het eind zo hebben weten om te zetten.
1: Ja.
0: Want ik heb veel wedstrijden gezien. En de allerbeste wedstrijd van die 2 jaar was echt afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd.
1: Ja, dat is vaak zo, hè. Als het ergens om gaat, dan laten we het achterste van de tong zien.
0: Ja, alleen de tegenstander, Olympia en Borculo, die stonden eerste. En wij stonden derde. Dus het was echt, het ging er bij allebei echt om.
1: Ja.
0: En wij hadden vanaf de eerste minuut was wel... We hadden ook best veel publiek mee en een hoop herrie en aan het begin ook wat vuurwerk en fakkels. En je merkte gewoon dat de tegenstander ook echt onder de indruk was. En Regio, die kreeg er bijna vleugels door. Dus vanaf de eerste minuut kwam er een ruime voorsprong.
1: Maar waarom onderscheiden jullie je nou in? Wat is nou de kracht van dit team?
0: Ze hebben veel verschillende kwaliteiten. Nou, er zitten bijvoorbeeld 2 hele lange jongens in. Dat is bij korfbal best handig, want dan kun je veel rebounds winnen en de volgende kansen. En we hebben een aantal spelers die makkelijk scoren. En een paar die goed verdedigen. Dus en dat komt er lang niet altijd uit. Maar als dat afgelopen zaterdag is juist, vulden ze elkaar perfect aan en deed iedereen wat je moest doen.
1: Duidelijk. Jij zegt het is veldkorfbal, want daar wordt duidelijk onderscheiding gemaakt. Zaalkorfbal en veldkorfbal. Dat zijn niet dezelfde competities?
0: Nee, het zijn 2 aparte competities, ja. En sinds 2 jaar is de veldcompetitie 2 korte competities. Dus in de loop van september en oktober 6 wedstrijden. Dan kun je dus al promoveren of degraderen. En het tweede deel loopt dan in april en mei.
1: Ja.
0: En daar zijn ze dus nu gepromoveerd. En zaalcompetitie is een aparte competitie die dan van november tot en met maart duurt.
1: Ja, die duurt wat langer.
0: Ja, dat zijn 12 of 14 wedstrijden.
1: Maar dan speel je ook tegen hele andere verenigingen.
0: Dat kan, ja. Toevallig hebben ze heel veel dubbelingen dit jaar.
1: Ja.
0: Maar nu ze een klasse omhoog gaan, zullen ze wel weer andere tegenstanders gaan tegenkomen.
1: Oké. Hey, en wat zijn de ambities? Want derde klasse nu gaan spelen. Opnieuw naar het kampioenschap toe werken?
0: Nou, ja, dat ligt een beetje aan de indeling. We zien wel, we hebben best wel moeite gehad de laatste jaren om een eerste team goed gevuld te krijgen. En dat is dus met pijn en moeite gelukt 2 jaar en met een mooi resultaat. Maar we volgend jaar... komt er een externe hoofdtrainer weer, Joyce Teunissen de Boer uit Apeldoorn. En dat is ook echt een goede hoofdtrainer die dat voor ons wil doen. En dat merk je ook dat veel spelers ook weer enthousiast worden. Dus waar we vorig jaar blij waren met 10 spelers, hebben we nu 15, 16 spelers die echt graag in het eerste willen spelen.
1: Precies.
0: Dus dat maakt er komt wel weer een nieuwe impuls aan inderdaad.
1: En dan een trainer met ambities die jullie aangesteld hebben. Nou, dan moet dat toch weer perspectief bieden, lijkt me.
0: Ja, dat denk ik ook. Zo lijkt het wel in ieder geval. Het is altijd afwachten hoe het gaat. Maar de ambitie is wel om op termijn in ieder geval weer naar de tweede klasse te gaan. Waar we als regio veel in gespeeld hebben in het verleden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, of dat nu al lukt of over 2 of 3 jaar, dat weet je niet. Maar de potentie is er wel, want het blijft een jonge ploeg.
1: Ja. Ja. Ja, hoeveel leden hebben jullie binnen regio, Tim?
0: Ja, we zitten ongeveer op 180 leden.
1: Ja, want betekent dat dat er ook goede doorstroming is vanuit de jeugd naar de senioren teams?
0: Ja, nou ja, dat verschilt een beetje. Want we hebben best wel wat generaties die vrij matig bezet zijn. Vooral in de coronajaren zijn er bijvoorbeeld hele jeugdteams bijna gestopt, omdat ze dan gingen werken en dan in het weekend niet willen sporten. Maar daaronder zit wel weer veel talent. Dus ja, er komt hier en daar wel wat aan, maar het is niet dat het achter elkaar doorgaat komen. Ja.
1: Nee,
0: daar zijn
1: we
0: gewoon net te klein voor, inderdaad.
1: Duidelijk, duidelijk. En als je nou op een bepaalde positie een speler mist, hoe kom je dan aan een speler die juist op die plek, zeg maar, zijn kwaliteiten kan laten zien?
0: Nou ja, korfbal is op zich een allround sport.
1: Ja.
0: Dus iedereen moet alles kunnen. Alleen ja, met lange mensen die staan vaak wat meer onder de korf. En als je heel makkelijk kan scoren, dan sta je wat meer aan de buitenkant te schieten.
1: Ja, ja. Maar betekent dat dan?
0: Ja, dus, ja.
1: Ik zeg, betekent dat dan ook dat je wel eens een speler moet gaan halen?
0: Nou ja, daar zijn wij eigenlijk te klein voor.
1: Ja. Dan
0: is de derde klasse ook niet het niveau waar je veel kan bieden. Maar wat we hebben wel spelers die bij ons zijn weggegaan die nu weer enkele terugkomen.
1: Ah.
0: En dat is wel omdat je gewoon iets meer te bieden hebt weer. Dus dat, en dat maakt niet zo heel veel uit wat voor type speler het is.
1: Nee.
0: Maar, dan merk je wel dat de kwaliteit weer omhoog gaat.
1: Miste de samenhorigheid wellicht ook van de club?
0: Ja, zeker. Dat merk je mensen die terugkomen. Ja, een andere club is hoog niveau, maar bij ons is die gezelligheid en samenhorigheid echt wel bijzonder.
1: De derde helft is een belangrijk aspect.
0: Ja, ook. Dat is denk ik, maar ook vooral alles eromheen inderdaad.
1: Hartstikke goed, hartstikke goed. Tim van Huffelen, de voorzitter van de korfbalvereniging Regio 72 uit Vaassen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met jullie promotie. En heel veel succes gewenst voor de toekomst. En dank dat je even tijd vrij kon maken om bij ons te zijn. Tot horens.
0: Ja, hartelijk bedankt. Dag.

0: Boots are made for walking. Dat was het geluid van Nancy Sinatra. En daarmee werd het zo'n 18 minuten voor de klok van 12 alweer tijd voor onze laatste gast van vanochtend.
1: Maar die heeft geen boots aan, denk ik.
0: Nee, denk je niet?
1: Nee, volgens mij doen ze dat niet op boots, toch?
0: Spikes heb ik de
1: indruk. Spikes? Heet dat zo?
0: Ja. Het zijn gymschoenen met spijkers eronder.
1: Oh.
0: Ben je niet uitgeleid, hè? Wilco Jonker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wilco, een van de organisatoren van het Polstok Hoogspringen, wat volgens mij in juli weer op het programma staat in de gemeente Heerde. Is het niet?
2: Ja, klopt. Op 11 juli, de zaterdag, hopen wij weer een derde editie van het Polstok Hoogspringen te organiseren in het centrum van Heerde.
0: Ik had de datum niet zo accuraat bij me. Dus Wilco, wat dat betreft, haakte je daar goed op in. 11 juli gaat het weer gebeuren. Dat gaan jullie voor de derde keer, dacht ik, doen. Hè? Want het is de derde keer dat jullie het organiseren, of de tweede?
2: Dat wordt de derde keer. We hebben toen in 2024 de eerste editie georganiseerd. En vorig jaar de tweede. Dus dit jaar alweer de derde editie.
0: Duidelijk, ja.
1: En Wilco, want we hadden het er net over. Wat draag je dan? Je draagt geen boots, maar draag je spikes? Heten die schoenen zo die jullie dan aan hebben?
2: Ja, dat klopt. De spikes heten die inderdaad. Dat zijn eigenlijk hardloopschoenen met spijkers eronder. Zodat je extra grip hebt op de aanloopbaan.
1: Oké, en dat is dus niet, want jullie doen het zeg maar op het dorp in Heerde, maar ook als je op de atletiekbaan bent, dan heb je ook dat soort schoenen aan.
2: Ja, dat zijn eigenlijk exact dezelfde schoenen. En op het dorp proberen we dan zo goed als mogelijk de atletiekbaan na te bootsen. En dat lukt, dus dan kunnen de atleten ook met die speciale schoenen, de spikes, op de baan lopen.
1: Oké, anders zou je inderdaad nog net even voordat je over die balk gaat, slip je even natuurlijk. Ik probeer een plaatje in mijn hoofd te maken van hoe ziet dat eruit als je dat niet aan hebt.
0: De kans is heel groot als het regent.
1: Ja, ik snap het. Ja,
2: dan is het meer glijden eigenlijk. En met die schoenen heb je toch wat meer grip. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met dat voetballers speciale noppen onder de schoenen hebben. Zodat ze niet glijden in het glas. Of in het gras.
1: Ja.
2: En bij atletiek zijn dat dan een soort spijkerpuntjes onder de schoenen.
1: Zit je vast in de baan.
2: Ja, klopt.
1: En is het nou anders om zeg maar op een dorp polstok hoogspringen te doen of op de atletiekbaan?
2: Er zit natuurlijk best wel het grootste verschil is eigenlijk de hele setting, de hele omgeving waar je in bevindt. Op een atletiekbaan, dat kent iedereen eigenlijk wel.
1: Mm-hmm.
2: Maar in het centrum van Heerde of een andere dorpskern is het eigenlijk toch een stuk bijzonderder, omdat je tussen de winkelpanden staat. En het publiek staat eigenlijk heel dicht op de baan. En bij een atletiekwedstrijd sta je er toch wat verder vanaf. En op het dorp beleef je het eigenlijk wat meer dan op een atletiekbaan zelf.
0: Is dat vervelend dan, Wilco, als er het publiek er zo dicht op staat? Word je door afgeleid?
2: Sommige atleten die ervaren het misschien wel eens een beetje een afleiding.
1: Ja.
2: Maar wij krijgen ook heel veel positieve geluiden terug van atleten die dit ervaren als zoiets hebben ze eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus het is heel heel bijzonder voor de atleten.
0: Ja.
2: En die ervaren het juist wel als leuk zijnde. Omdat je heel veel enthousiasme, applaus krijgt van alle toeschouwers.
0: Ja, je ziet ze dan in zo'n groot stadion bij een WK. Zie je ze een soort ritme aangeven en dan gaat het publiek op mee. Gebeurt dat ook in Heerde?
2: Ja,
0: gaan ze allemaal meeklappen?
2: Dat zie je eigenlijk ook wel terug. Met name als de lat steeds hoger gaat.
0: Ja, geloof ik.
2: Dan zie je ook wel dat de spanning toeneemt. En het publiek dat langskomt, dat komt even kijken. En dat blijft dan toch wel langer staan. En dat ziet dan toch hoe indrukwekkend dat wordt. Dus die worden steeds meer meegenomen in de volgende sprong. Eigenlijk de spanning, die is wel goed zichtbaar. En dat resulteert in het meeklappen tijdens zo'n aanloop.
1: Ja. Wat leuk. En zijn het dan alleen maar leden van de Gemsen die meedoen aan dat polstok hoogspringen?
2: Nee, dat niet zozeer. We hebben vorig jaar twee atleten van de Gemsen gehad die meededen. En dit jaar hopen we twee of drie atleten ook mee te laten springen.
1: Mm-hmm.
2: En vorig jaar hadden we eigenlijk een best wel internationaal podium, een deelnemersveld staan. Uit Duitsland, uit Noorwegen. Overal kwamen ze eigenlijk vandaan. Dus een hele leuke internationale mix eigenlijk.
0: Eigenlijk is dat ook wel leuk om een soort competitie te gaan organiseren met dit soort wedstrijden gewoon in de dorpen. Dan breng je in mijn ogen de atletiek wat dichter bij de mensen, toch?
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Ja, klopt. En wij zijn op dit moment een van de weinigen eigenlijk die dat als in een dorp organiseren.
0: Ja.
2: En in het verleden is dat wel eens vaker gedaan, maar het is inderdaad, het leent zich heel goed voor een soort competitie-element waarbij je meerdere dorpen bezoekt.
0: En kan heel spannend zijn, hè? Want wat is het wereldrecord op dit moment ongeveer? Dat weet jij zo. Ik weet dat het ruim 6 meter is. Maar ik laat jou graag het juiste antwoord geven, Wilco.
2: Dan moet ik dat even uit mijn hoofd zeggen, want volgens mij staat hij nu op 6 meter 28.
0: 28 al?
2: Ja.
0: Duplantis, hè?
2: Ja, van Mondo Duplantis. Ja. En ik was zelf destijds bij zijn wereldrecord toen hij dat sprong op de Olympische Spelen in Parijs in 2024.
0: Ja.
2: En toen zat hij volgens mij al op 6 meter 24. Ja. Nou, hij doet het iedere keer weer met een centimeter erbij eigenlijk.
0: Krijgt hij elke keer weer een hoop geld voor, toch?
2: Ja, ja. Dat is een mooie bijkomstigheid.
0: Ja, maar zo is het toch? Hè? Elke keer als je dat je eigen wereldrecord weer met een centimeter verbetert, dan kan die weer een hoop geld bijschrijven, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, daar is het misschien ook wel een beetje om te doen. Nou, kan hem geen
1: ongelijk. Ja, je moet het dan toch nog maar kunnen, Jan.
0: Kan hem geen ongelijk.
1: Ze kunnen mij geld bieden wat ze willen, maar ik kom nooit over die 6 meter heen.
0: Dat is bij mij over de dakgoot.
2: Ik heb wel moeite. De Plantus is wel een uitzondering daarin. Dat is echt een waar talent. Dat zul je niet snel ergens zo weer een tweede van terugvinden, zeg maar. Het is wel echt ongekend wat hij presteert.
0: Wat is het record in Heer, de Wilco?
2: Wij hebben vorig jaar sprongen wij 5 meter en 1 centimeter.
0: Kijk.
2: Omdat we als doel hadden, we willen graag over die 5 meter. En zodoende hadden wij gekscherend de lat op 5 meter en 1 centimeter gelegd. En dat was vorig jaar Twan van Rijn die daar overheen sprong.
0: Kijk, wow. En Twan is er dit jaar weer bij.
2: Ja, dat hopen we wel. We hebben hem al gesproken, dus...
0: Die wil natuurlijk dat record behouden.
2: Ja, zeker.
0: Hey,
2: zeker.
0: Wat betekent deze wedstrijd voor de Gemzen? Want het gaat er natuurlijk ook een beetje om dat jullie wat PR hiermee bedrijven. En lukt dat? Heeft dat resultaat?
2: Ja, dat lukt zeker. We hadden eigenlijk het idee toen om maar 1 editie te organiseren. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum om de vereniging eens even goed op de kaart te zetten. En uiteindelijk was dat zo goed gelukt en zoveel aandacht daarvoor gekregen. En veel enthousiaste dorpsbewoners en zelfs de burgemeester en wethouders die ons persoonlijk daarvoor benaderden van er komt toch wel een tweede editie. En zodoende zijn we inmiddels alweer bezig met de organisatie van een derde editie.
0: Het is niet meer weg te denken, toch?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Het wordt een traditie straks.
0: Het is...
2: En we zien ook wel dat zeg maar in de. We organiseren jaar rond ook wat hardloopwedstrijden in de gemeente Heerde. En je ziet ook wel dat het deelnemersaantal daarin ook wel steeds toeneemt. Dat de naam Gemzen krijgt wel een nieuwe betekenis. Het trekt toch weer meer mensen aan als het ware.
0: Nou weten we dat de Gemzen natuurlijk in de wijde omgeving al heel bekend is. Want er zijn natuurlijk een aantal mensen van de Gemzen. En dan denk ik met name aan de polstokhoogspringer Leon Mak. Die ook landelijk het natuurlijk uitstekend doen. Hè?
2: Zeker, zeker. Ja, Leon die speelt eigenlijk mee in de top van Nederland op atletiek niveau. En dat doet hij dan bij de Meerkamp. Dus Leon is eigenlijk een... allround talent op alle onderdelen, om het zo maar te zeggen, binnen de atletiek.
0: En een visitekaartje alleen... van de Gemzen.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Hartstikke leuk, ja. En is Leon er ook weer bij op 11 juli?
2: Ja, daar gaan we wel van uit. En hij hoopt zelf dit jaar naast het organiseren van het evenement ook zelf mee te kunnen springen. Hij heeft wel net een blessure gehad aan zijn hand. En die heeft hij helaas gebroken. Maar hij is weer op de goede weg. Dus we hopen dat hij 11 juli zelf ook mee kan doen.
0: Hij heeft nog een paar weken de tijd. Dus dat moet gaan lukken. 11 juli in het centrum van Heerde. Polstok hoogspringen met de Gemzen. Wilco Jonker, dank je wel dat je vanochtend even tijd vrij kon maken om ons hier iets meer over te vertellen. Dank voor je bijdrage. Succes op 11 juli. En succes natuurlijk met de organisatie van dit prachtige evenement.
2: Ja, bedankt.

0: bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.
1: Ja, ik denk ik noem hem nog eventjes, want we zijn nog steeds op zoek naar jullie top 5. Geef dat aan ons door en dan kunnen wij ervoor zorgen dat we de 4 dagen voor kerst dit jaar gewoon een prachtige uitzending kunnen maken.

0: Zo, en ze zagen er ook altijd zo schattig uit. Dat vind ik dan ook altijd, ja, daar hou ik dan weer van. Dan denk ik, hé, wat een lekkere muziek is dat.
1: Diana Ross.
0: Ja, precies. Jan, volgende week ben je alleen.
1: Ja, jij gaat lekker een beetje weg.
0: Ik ga een beetje met vakantie. Ik ga fietsen. Ik ga fietsen door Drenthe. Ik ga naar het plaatsje 1. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Twee
0: ken je wel? Nou, ik ga naar 1.
1: Ligt dus, dat ernaast?
0: Misschien wel. Ik ga gewoon lekker fietsen en ik ga nou ja, genieten van de omgeving en van alles nog wat. Dus ja.
1: Deze verwachting is goed. Dus wat dat betreft, nou, dan moet dat gewoon helemaal goed komen. Lekker.
0: Zo is
1: even
0: dat.
1: Een paar dagen ertussen. Nou, gelijk heb je. Ik ga kijken of ik die 3 uur kan vullen volgende week.
0: Gaat je vast lukken. Volgende week in ieder geval weer een brunch. Dus mensen, volgende week donderdag om 9 uur zit Jan hier weer achter de knoppen. En dan kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Brunch.
1: En vanavond voetballen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

y pequeño. Yo no soy.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, deze week hebben we weer een ontzettend afwisselend programma voor u samengesteld. We duiken in bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit onze eigen regio. Onze allereerste gast zou Bert Stijf zijn, een horecaondernemer die het roer omgooit. Alleen hij is helaas ziek. We wensen hem van harte beterschap toe. Maar we gaan wel aandacht schenken aan het heerlijk festival. Dat doen we onder andere met Jan Bertel Pol. Die gaat praten over de Power Tool Drag Race. En Lucienne Draaien natuurlijk over alle onderwerpen bij het Heerlijk Festival. Waar u ook ons als RTV 794 kunt aantreffen. Verder gaan we stilstaan bij een benefietconcert voor Oekraïne met Oleg Lysenko, als ik het goed uitspreek. Op zondag 21 juni, in de Schaapskoor staat zaterdag, maar het is zondag 21 juni, in de parktuin van Buitenplaats Huizen Kolthoorn in Heerde. En we blikken tweemaal terug op de emotionele en sportieve presentaties tijdens de Alpe d'Huez. En ook schuift de jonge auteur Eline ten Pas aan met een heel indrukwekkend en persoonlijk boek. Uiteraard aandacht voor het laatste nieuws en uitzondtips, want hij is er weer uit de regio, gelezen door William Hulshoff. En belicht onze eigen weerman Wilfried Elzigaar het weer. En dat verwacht ik heel mooi te worden. Techniek in de vertrouwde handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voors Veluwezoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voorst Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff, neem ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
5: Nieuws uit de regio.
6: Dankjewel, Harry. En het eerste bericht is in Heerde. Op woensdagmiddag 17 juni, dat is morgenmiddag, dan zijn de handige vrijwilligers van Repair Café Heerde aanwezig in het dorpshuis. En dit is bij de Heert en dat is vanaf 2 tot 4. Dan repareren ze uw kapotte spulletjes. En let op, dit is voorlopig de laatste kans. Dit is vanwege de zomervakantie. En in de maanden juli, augustus is er dus geen repaircafé. Zorg daarvoor dat u aankomende woensdag erbij bent met gerepareerde spullen. En dan kunt u weer goed de zomer in. Repaircafé is een project van vrijwillig hulpdienst Heerde. En dan gaan we naar Epe. En vanaf de zomervakantie verhuist de buitenschoolse opvanglocatie BSO van Kom Kinderopvang tijdelijk naar een nieuwe plek in Epe. Tegelijkertijd krijgt de BSO een nieuwe naam. De Grote Kom wordt hier genoemd. De nieuwe locatie vindt zich in het gebouw van de Anne de Vries School. Een groot voordeel van de nieuwe locatie is dat straks verschillende opvangvormen straks onder één dak zijn te vinden. En de BSO bevindt zich straks naast de kinderdagopvanglocatie. En tijdens de schoolvakanties wordt er een uitdagend activiteitenprogramma georganiseerd. En de nieuwe BSO-ruimtes worden fris, speels en huiselijk ingericht, zodat kinderen zich ook echt thuis kunnen voelen. En met de verhuizing van de nieuwe naam kijkt het team al vol enthousiasme uit naar de volgende stap. Voor meer informatie kunt u kijken op www.komkinderopvang.nl. En 21 juni, dat is op zondag, is de jaarlijkse openluchtdienst bij de Kerk van Vorchten. Deze avond zal Kristen Alting met haar band de dienst verzorgen. Kristen Alting is een Nederlandse country-Amerikaanse zangeres. U bent van harte welkom vanaf 6:30 voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. En er wordt uitgekeken op deze avond en hopen natuurlijk op een mooie opkomst. Dus neem je vrienden, familie en eventueel een stoel mee. En op woensdag 24 juni verzorgt Christelijk Gemeenkoor Glorify een concert in de hervormde kerk in Welsum. Dit vindt plaats onder de begeleiding van de dirigent Jaap Kramer. En de koor brengt een diverse, gevarieerd en aansprekend repertoire te behoren. Het zijn kinderen, christelijke liederen tot de moderne gospels. En wat Glorify zo bijzonder maakt is niet alleen de muzikale kwaliteit, maar ook de passie en de boodschap die in elk lied klinkt. Met ongeveer 45 enthousiaste leden vormt de koor een warme en betrokken groep. De aanvang is 8:30 en de kerk is open vanaf 7:00. De toegang is gratis, maar wel is er een collecte voor de onkosten te kunnen compenseren.

0: En inmiddels hebben we de eerste gast aan de telefoon. Dat is Dunja Verwij namens in de Geelvink Salon Tuinconcerten en Huizen Kolthoorn. Want aanstaande zondag staat er weer wat menu, of niet Dunja?
1: Ja, zondag. En ik vind het zo fijn dat jullie even bellen en aandacht aan dit concert besteden. Maar met name omdat even een klein foutje moet herstellen.
0: Mm.
1: Ja, de datum is correct 21 juni. Maar de dag, er staat in de schaapskooi dat het zaterdag 21 juni... Nou ja, dat is natuurlijk zondag 21 juni.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat de luisteraars en de lezers van de schaapskooi al hebben, nou ja, hebben opgemerkt van hé, hey, dat kan niet kloppen. Maar weet je, als je nou een geïnteresseerd bent geraakt en je zegt ik ga een kaartje kopen, wat je allemaal moet gaan doen alsjeblieft.
0: Mm-hmm.
1: Want het wordt een geweldig mooi concert. En het is ook nog voor het goede doel. Maar als je dus dat kaartje gaat kopen, dan zie je via onze website dat het op zondag is en niet op zaterdag.
0: Nee, die tuinconcerten zijn altijd op zondag. Vorige week was het weer redelijk.
1: Nou, het was een beetje winderig.
0: Ja.
1: Maar het was toch eigenlijk best wel heel prettig.
0: Ja.
1: En vooruitzichten voor komend weekend zijn heel goed.
0: Ja, wie staat er op het menu? Wie treedt op?
1: Ja. We hebben een Oekraïense accordeonspeler. Eigenlijk heet dat een bayan. Dus we hebben meestal pianoconcerten. Hè? Mm-hmm. In de zomer staat de witte Yamaha-vleugel in de tent. Dus voor alle gelegenheden is er in elk geval een tent. Dus we zijn gewoon beschermd wanneer het ook te warm wordt. Dan is de tent heel prettig schaduwrijk. En daar staat dan de vleugel. Maar nu, deze zondag, wordt het accordeonspel. Oftewel dat bayan.
0: Ja.
1: En dat is door Oleg Lysenko. En Oleg komt uit Oekraïne. En hij woont al heel lang in Nederland. Hij spreekt ook uitstekend Nederlands. En hij verbindt zijn concerten met een goed doel. Alle opbrengsten van de concerten die hij doet gaan naar het aankopen van tweedehands ambulances.
0: Jeetje.
1: Ambulances voor, ja, en die rijdt hij, ja, niet zelf, maar soms wel. Die gaan naar Oekraïne, naar het front. Hij laat ze ook nog eerst ombouwen tot kleine operatiekamers, zeg maar. Of tandartspraktijk kan er ook in. En kunnen ze voor allerlei doeleinden worden ingericht om aan het front eigenlijk levensreddend werk te doen.
0: Hoe zijn jullie bij Oleg Lysenko gekomen?
1: Ach, we kennen hem al jaren. Toen wij in Amsterdam ons museum hadden, heeft hij al bij ons opgetreden. Ja. We hebben al heel lang met Oost-Europese muzici goede contacten. Hoe dat gekomen is.
0: Nee. En jullie kennen hem al langer?
1: Ik ken hem al heel lang, ja.
0: En het museum Geelvink wil de steun dus betuigen aan die bevolking en zeker bijdragen aan deze actie, zeker. Zo moet ik het zien?
1: Zeker. Wij ondersteunen het, de moed en de weerstand die het Oekraïense volk toch elke dag weer tentoonspreidt. En het is zo belangrijk dat die mensen aan het front geholpen worden. Want Oekraïne moet het helemaal uit eigen kracht putten, hè? De weerstand. En elke dag gebombardeerd worden. Het zijn echt door andere brandhaarden in de wereld raakt Oekraïne op dit moment een klein beetje meer op de achtergrond.
0: Mm.
1: Maar het is zo praten is zo vreselijk.
0: Ja, en daarom
1: elk,
0: willen jullie...
1: Elk gewapend conflict is vreselijk, ja. Hoor.
0: Nee, dat snap vooral. Ik. Ja? Maar jullie willen in ieder geval in dit geval toch aandacht daaraan schenken door middel van het benefietconcert met Oleg Lysenko.
1: Oleg Lysenko. En misschien herinneren mensen zich dat televisieprogramma Even Tot Hier. Ja. Een satirisch programma een paar weken geleden. En die vonden dit goede doel ook heel belangrijk. En toen hebben ze een inzameling gehouden onder de televisiekijkers. En hij heeft toch een magnifiek bedrag opgehaald, zeg.
0: Waar moet ik aan denken?
1: 3,2 miljoen euro. Ja, nou daar kan je nog wel een paar van de tweedehands ambulances van aanschaffen. Maar het zijn zoveel kosten. Hij gaat gewoon gewoon door van dit geld hebben we gewoon voor het goede doel. Maar het blijft, er blijft altijd geld nodig.
0: Nou, daarom, luisteraars, kunt u aanstaande zondag, noem het nog maar een keer, tijd vrijmaken. En u bent nog nooit geweest bij Huizen Kolthoorn in Heerde. Ga dan even googlen naar de website en dat is geelvink.ck.nl, hè?
1: .nl, ja. En natuurlijk de tuin. Je kan een beetje een wandeling door de tuin doen. En het is, het is een paradijsje. Het is werkelijk geweldig. En die muziek van Oleg, het is niet alleen maar volksmuziek. Hij is heel breed georiënteerd. Hij brengt Zuid-Amerikaans, hij brengt tango. Hij ook eigen werk, eigen composities. Oekraïense volksliederen en volksmuziek. En klassiek.
0: Nou, genoeg. Net zo goed. Genoeg reden, die diversiteit, als u dat hoort, luisteraars, om tickets te gaan boeken. Het kan uitsluitend vooraf online. Via Geelvink met CK.nl, maar ook volgens mij op Kolthoorn.nl, hè?
1: Ja, dat kan ook. Dan kom je op dezelfde site.
0: Oké.
1: Het begint om 4 uur, hè?
0: Is goed om dat nog te zeggen, ja.
1: Te zeggen.
0: Ja. 4 uur zondagmiddag bent u van harte welkom in de parktuin van buitenplaats Huizen Kolthoorn in Heerde. Meer informatie op genoemde websites. En ik wil jou bedanken, Dunja, voor deze toelichting.
1: Ja. Nou, hartelijk dank hoor voor de correctie.
0: Graag gedaan.
1: Jullie hebben mij gebeld om even te wijzen of dat het zaterdag staat, maar het moet zondag zijn.
0: Helemaal goed. Bedankt voor nu en graag tot een volgende keer.
1: Doen wij.
0: Oké, dag.

0: Ja, goede muziek en veel informatie deze week. Afwisseling genoeg deze week in Infomix, zoals altijd. En aan de telefoon hebben we Lucienne Draaien, medewerker van de Omroep. En die neemt ons ook wel eens, oftewel mij waar als ik met verhinderd ben. Maar ze is nou drukdoende met het Heerlijk Festival, of niet, Lucienne?
1: En dat klopt helemaal, ja.
0: 20 juni is het zover.
1: Zaterdag al, ja.
0: Ja.
1: Gek idee, omdat je er allemaal eigenlijk al 3/4 jaar al bezig bent met het voorbereiden ervan. En zaterdag gaat het eindelijk gebeuren.
0: Ja. We hebben straks krijgen dan contact met Jan Bertelpool, die een onderdeel gaat toelichten. Dat is de Power Tool Drag Race. Daar ga ik nou niet met je over praten. Maar
1: nee, dat is ook te ingewikkeld voor mij, hoor.
0: Maar hoe laat begint de middag en waarmee?
1: We starten om 1 uur met het festival. En dan om 1 uur is er een feestelijke opening. Ja, ik heb dus begrepen dat YouCreate samen met de rapper Young Teach, ook wel een bekende hier in de regio, een eigentijdse rapversie van het Heerlijk Volkslied gaan rappen. Dus ik ben zelf ook heel erg benieuwd hoe die opening dan uit gaat zien. Maar volgens mij is dat wel hartstikke leuk. Een beetje originele versie van het Heerlijk Volkslied. Het
0: zou mooi zijn, ja. Young Touch is toen de tijd, een paar jaar geleden, had hij ook een nummer over de schaapskooi. Is hij ook te gast geweest in Infomix. Dus,
1: ja, leuke jongen, ja. Ja, dus die bij de spits af dan voor het Heerlijk Festival. En dan gaat het over naar een koor. En we hebben dus een amazing weide. En daar komen dus allerlei bandjes en zangeressen. En er gebeurt van alles. Maar het publiek is er eigenlijk ook een onderdeel van.
0: Nu die gaat meedoen. Wat mij er even opspringt, zonder dat we al die uitspringt, wat ik alles zie erop, zag ik dat er niet alleen meegezongen wordt, maar ik zag opeens Coco kan het. Ik denk, hé, de bekende schrijver is er.
1: Ja, van Loes Rippaag inderdaad. Ja, dat is een soort poppentheater is dat. Die gaat ook een mooi stukje doen buiten. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Ik heb het zelf niet geboekt, maar iedereen kent dat natuurlijk wel van het boekje.
0: Ja.
1: Laat ons vooral verrassen.
0: Waar me ook laat verrassen, een wijkkoor. Wat is het?
1: Ja. Volgens mij is dat wat ik begrepen heb van Jan Bertel. Want Jan Bertel heeft veel al, zeg maar, de Amazing Weide georganiseerd. Dat ook een zwartlappenkoor uit Wapenveld is.
0: Nou, dat vraag ik hem zo nog even. Dan mag hij er lekker toelichten.
1: Want hij heeft dat soort dingen geregeld. Dus hij weet echt het fijne daarvan. Maar het is zo divers en er gebeurt zoveel. Er wordt alleen maar een leuke dag.
0: Ja, dus die meezingweide. Je hebt een paar themadingen. Kinderparadijs. Waar moet ik voor de kinderen? Waar mogen die doen?
1: Nou, er is ook van alles aan gedacht. Er is natuurlijk ook een oranjeavond. Dus ze kunnen ook gaan knutselen met oranje armbandjes maken. Als het goed is, komt er ook een minigolf. Dus ze kunt ook met de hele familie lekker minigolven. En er komt een zeefdrukken. En bij die zeefdrukken komt ook de cirkel te staan. Dus mensen kunnen een shirtje volgens mij voor een mooi klein bedrag kopen. Blanco shirt. En die kunnen ze dan bij de zeefdrukken gratis laten drukken.
0: Prachtig.
1: En er is een limonadebar en er komt een zandbak te staan. Maar de voetbal hebben we ook benaderd, omdat het natuurlijk Oranjeavond is. Dus hoe leuk is het om, zeg maar, lokale verenigingen erbij te betrekken. En SCH die komt dan met een voetbaldarts. Dus kinderen kunnen lekker gaan voetbaldarten. En er komt ook een voetbalboarding van VV Heerde. Dus het staat vooral ook in het teken een beetje van voetbal.
0: Ja, dat snap ik ook, omdat s'avonds natuurlijk in Nederland zelf toch gaat voetballen. En er kan zelfs meegekeken worden in het Oranjepark. Wat me ook triggerde, en ik wou de mensen benaderen, maar dat is me niet gelukt. De Dag van de Vluchteling.
1: Ja, 20 juni is inderdaad ook toevallig de Dag van de Vluchteling. Wereldwijde Dag van de Vluchteling. En de verbindingszoekers hebben in samenwerking met vluchtelingenwerkheerden ook, zeg maar, een mooi programma gemaakt. Die dan ook op het festival komen te staan. En okay. De meneer die gaat dan een demonstratie van calligrafie geven. Er komen heel veel Oosterse lekkernijen en een verkoopexpositie. Je kunt van alles proeven en doen. En er komt ook nog een dance-along met het Turkse Alejandro. En die is om 15:45.
0: Nou, genoeg redenen. Als ik dit allemaal hoor, jongen, je komt tijd tekort.
1: Nou, bijna wel, ja. Volgens mij kijk je ogen uit. En van 1 tot 6 is het festival, maar volgens mij verveel je geen moment. En RTV 794 staat er natuurlijk ook.
0: Ja, we beginnen 's middags om 1 uur in beeld en geluid op de radio. En we zijn dan tot 5 uur aanwezig. Dus,
1: ja, hartstikke met, leuk.
0: Op de radio.
1: Mag maar niet ontbreken.
0: Wat is een limo secco?
1: Een limo secco. Ja, volgens mij, en moet ik het goed zeggen, is een prosecco met een limoncello.
0: Oké, okay, want ik zie hier opeens een ruigrijk dialect, gezelligheid, RTV 794 opeens, limon secco. Ik denk, oké. Okay,
1: ja. Nou. Dus iemand die iemand uit de organisatie die kende iemand die dat zeg maar maakt. En dat schijnt inderdaad prosecco in combinatie met limoncello te zijn.
0: We laten ons verrassen. Zaterdag bent u van hartelijk welkom op het Vermeurspark in Heerde vanaf 1 uur. En dan kunt u het meemaken. Bent u nog niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, stem dan af op RTV 794.
1: En blijf ook vooral plakken, hè? Want de Oranjeavond is ook hartstikke gezellig met z'n allen.
0: Goed dat je nog zegt. Om 7 uur kunnen ze het beleven in het Oranjepark. Dus, en u kunt ook zeggen, ik kom die kant dan op naar... maar er wordt ook voor inwendige mensen gezorgd, want er zijn ook foodtrucks aanwezig, begrijp ik.
1: Heel veel dit jaar, ja. Ja, aan iedereen is gedacht.
0: Nou, wij zien elkaar. Bedankt voor deze toelichting. En tot zaterdag.
1: Tot zaterdag. Fijne avond.
0: Dankjewel, hè.

0: een van hen die men hol hoorde u, want we gaan het hebben over het, nogmaals over het Heerlijk Festival, zonder net met Lucienne bij andere onderdelen stil. En, maar nu gaan we even stilstaan bij de Power Tool Drag Race. Dat doe ik met Jan Bertel Pold. Jan Bertel, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Nou was er één onderdeel die Lucienne niet helemaal wist te verklaren. Het wijkkoor 850 jaar Heerde bij de Amazing Amazing Weide. Daar wist jij meer van af. Wat is dat?
1: Ja, dat weet ik zeker. Vanuit de gemeente Heerde hebben geld gekregen om dingen te organiseren. Gewoon om wijken en mensen bij elkaar te brengen in het kader van Heerde 850. En toen had ik het idee om per dorp een wijkorkest te beginnen. Of een buurtband. Of een smartlappenkoor. Nou, en dat in Waterveld dacht ik van nou, laten we dat daar eens gaan proberen. En ja, dat sloeg ontzettend aan.
0: Okay.
1: Dus het is nu het smartlappenkoor. Snik en schrik. Schik. Ik moet niet zeggen schrik, maar schik. Dus want ze hebben ontzettend veel lol ook met elkaar. En die gaan dus optreden op het Heerlijk Festival. En het is een koor wat ontstaan is. Ik heb onze dirigente Margriet Bruggemans, die is ook zangdocent bij Cultuurplein, gevraagd of zij dat op zich wilde nemen. Nou, dat wilde ze heel graag doen samen met haar vaste partner op de toetsen en op accordeon. En dat is ontzettend leuk. Dus een deel van haar Hazeskoor, want ze heeft een heel succesvol koor met allemaal nummers van André Hazes. Daar komt een deel van mee. En dan wordt aangevuld met allemaal mensen uit Wapenveld zelf. En ja, er staat nu een koor van 25, 30 man en vrouw te zingen. En dat is ontzettend leuk om te doen. En ik ben er eens een avondje bij geweest. Nou, het is ontzettend aanstekelijk ook om gewoon lekker mee te zingen. Ook al ken je het niet meer niet. En na één of twee keer dein je gezellig mee. En zing je het volle borst.
0: Nou, dus die Amazing Amazing Weide die is verder wel toegelicht. Maar dit onderwerp werd recht gezegd, daar weet Jan Bertel wel vanaf. Ik zei, nou, die krijgt zomaar een telefoon. Want daar gaan we het over hebben, over onder andere een ander onderdeel. Bij Ruigrijk, kom je in die naam, voor wie houdt van actie, actief en een beetje lef. Daar staat onder andere een Power Tool Drag Race op het programma. Waar houdt dat in?
1: Ja, Power Tools, dat zijn dus natuurlijk gereedschappen, hè, die op elektriciteit draaien. Dus schuurmachines, boormachines en al dat soort apparaten. Maar en die kan je thuis ombouwen tot een soort robotachtig iets met wielen, zodat ze lekker snel gaan. Iedereen kent natuurlijk wel het programma Fietsen erin, dat soort programma's. Hè? Dus dat mensen gewoon thuis lekker aan het klussen zijn om ja, van een oude trapfiets ineens een snel... ding wat een helling aftendert. Nou, zoiets moet je voorstellen. Je hebt je boormachine, die niet helemaal meer miljovol is. Mm-hmm. Daar ga je een aantal wielen aan vastmaken. En dan ga je kijken of die lekker hard gaat racen.
0: Oké. Okay. Je mag je eigen ding meenemen dan dus?
1: Ja, je neemt je eigen ding mee. En alvast omgebouwd natuurlijk.
0: Ja, wat ik zeggen.
1: Thuis al lekker uitproberen. Als je op de website kijkt van het Heerlijk Festival...
0: Ja.
1: Dan heb je een kopje en daar staat inderdaad Power Tool Drag Race. En daar zie je het inderdaad al verschijnen. Een of andere boormachine waar gewoon die op een frame gemonteerd is. En er zitten wielen aan van een volgens mij van een soort vrachtautootje van het kind, van de zoon. En dan nog twee zaagwielen aan de achterkant om de boel aan te drijven. Staafmixers die gebruikt worden, bandschuurmachines waar wielen aangemaakt worden. En die racen dan over een baan en van 30 meter. En dan, of 30 meter, ach, ja. En dan wie het eerste en wie de snelste tijd neerzet, die heeft natuurlijk gewonnen.
0: Dus het kan zo zijn dat degene die in de keuken staat opeens een staafmixer mixt en die meedoet aan die Power Tool Drag Race natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben ontzettend veel lol gehad. Ook afgelopen dinsdag zijn we met het klusteam bezig geweest voor het Heerlijk Festival om allemaal leuke standjes te maken en te timmeren en te verven en dat soort dingen. En toen hebben we dus ook al die banen in elkaar getimmerd en gezaagd. En

0: natuurlijk opgeschilderd. En er waren ook een aantal mensen bezig om hun power tool, zeg maar, gewoon om te bouwen. En gelijk uitproberen natuurlijk op die banen. Dus dat was wel lachen hoe dat gaat. Het gaat als een malle natuurlijk door die banen.
1: Als er mensen zijn die nu nog luisteren, kunnen ze zich nog aanmelden of is de aanmelding gesloten?
0: Nee, mensen kunnen zich nog aanmelden. Er is nog zeker nog ruimte. Kijk, we zijn van 1 tot 6 zijn we open aanstaande zaterdag. Mm-hmm. Dus dan moet je wel heel veel power tools hebben. Wil je dat vullen? Nee, dus mensen zijn van harte welkom om nog mee te doen.
1: Hoe melden ze zich aan? Is er een mailadres?
0: Ja, je kan je aanmelden via Power Tools. Dus Power en dan Tools met T-O-O-L-S. @heerlijkfestival.nl.
1: Dus daar. En daar
0: als je op de website kijkt, heerlijkfestival.nl, dan vind je het vanzelf.
1: Oké, en jij bent jurylid?
0: Nee, ik ben niet jurylid. Ik ben jurylid bij, begeleider bij Heerdeskop Talent.
1: Oké, dat is.
0: Andere koek.
1: Ja. Bij de Amazing,
0: nee, Bart Habernickel, dat is die heeft dat verzonnen, zeg maar. En met een aantal mannen van BSS zijn ze daar heel druk mee geweest. BSS is een van de supersponsoren van het Heerlijk Festival. Die zijn daar ook heel druk mee geweest om dat verder uit te denken en uit te zetten. En dus ik denk dat dat wel een succes wordt.
1: Nou, de weersvooruitzichten horen natuurlijk straks van onze eigen weerman, maar die zijn heel goed. Dus ik hoop jou zaterdag in ieder geval te ontmoeten, Jan Bettel.
0: Ja, je bent er ook bij natuurlijk.
1: RTV 794 is er zeker bij, ja. Met heel veel collega's in beeld en geluid.
0: Heel erg leuk, heel erg leuk.
1: Nou, tot zaterdag.
0: Tot zaterdag.

0: Ja, u hoort deze muziek en al jaren sta ik stil bij Alpe d'Huez. U hoorde Maarten Peters en Margriet Eshuis hier aangeschoven. Ik ga even terugblikken op het bijzondere, unieke sportieve evenement. Is Jenny Berends. Want het is een immense prestatie en daar blikken we altijd ruim op terug. Straks in het tweede uur doe ik het ook. Maar nu eerst plaats met Jenny Berends. Ja, die weer afgereisd is op 4 juni en daaromtrent naar die Alpen.
1: Ja, daarvoor zijn we al, maar 4 juni was dan de koersdag. En, ja, en 3 juni hebben ze dan de zusterdag. Dat wil zeggen dat de vrijwilligers mogen dan 1 keer omhoog, het zij lopen, het zij fietsen. Dat is een beetje in het leven geroepen doordat er heel veel vrijwilligers zijn die zeiden, ja, wij komen er niet aan toe om eens naar boven te gaan.
0: Heb je het zelf gedaan?
1: Nee, dit
0: keer als vrijwilliger, nee. Ja, je wel aanmoedigen mensen, want het was, ja, ik weet niet wat je dacht, dat was een filmpje. Maar het was Oldejeker slecht weer, wou ik zeggen. Want...
1: Ja, Oldejeker slecht weer, ja. Nou, het, op zich viel het mee, maar na een uur of 2:30 begon het toch wel behoorlijk. En we zaten elke keer wel op buienradar en dan zie je die bochten en dan hou je de bui in de gaten. Denk je, gaat er net langs, maar wij hadden nog 3 wandelaars op de berg.
0: En dat was van de vrijwilligers of was dat met...
1: Nee, dat was de koersdag zelf dus okay. De donderdag. En ja, nou ja, die zijn ook opgevangen en dan werden ze getemperatuurd. Of ze niet onderkoeld waren, kreeg zo'n ding in te horen. En nou ja, daar kan Laura straks alles veel meer over vertellen, want die was daarbij.
0: Laura en Colien krijg ik straks in 2 uur.
1: Ja, en Laura die liep voor de tweede keer naar boven, dus die kan je dat veel
0: nou,
1: beter...
0: Nou, dat vragen we zo meteen dus. En mag ik even terug aan die vrijwilligers? Dus ik wist dat niet, dat je dacht ervoor de vrijwilligers...
1: Ja. Ja, sinds wanneer... Ik heb dat proberen op te zoeken, maar dat is niet vanaf het begin al. Dat is...
0: Nee, want het was het begin echt die koersdag.
1: Ja, ik denk dat het vanaf 2017 of 2018 of... Ik weet het niet precies. Dan gaat de berg tussen 9:30 en 3:00. En vorig jaar was het tussen 10:30 en 4:00 of zo. En dan moet je binnen, of 4:30 of 2:30. Maar dan moet je binnen die tijd binnen zijn. Dat moet ook wel te doen zijn hoor. Dat is ook wel te doen. Maar ja, zo krijgen ook de vrijwilligers. En dan is ook wel de bedoeling dat die wat geld binnenbrengen. Dus dan rond de 666 euro op de woensdag. En nou ja, op de donderdag is het gewoon 2500.
0: Ja, is meer, ja.
1: Ja, maar hij ook ziet wat we op hebben gehaald. Heeft iedereen dat er ruim gehaald natuurlijk.
0: Wat heb je opgehaald?
1: 25 miljoen.
0: Is wat?
1: Ja. Ja, dan stok je
0: iedereen
1: adem
0: dacht op een gegeven moment dat het minder werd, maar het is...
1: Nee, en we dachten ook, oh, nu met die brandstofcrisis en alles... zullen wel niet zoveel vrachtwagens, er zal wel niet zoveel transport heen gaan. Ja, vorig jaar waren het nog rond de 30, nu waren het 40 vrachtwagens.
0: Nou, ja. Maar jullie, voor de luisteraars die niet weten... tenzij u elke week luistert. Je hebt een huis daar op de berg. Ja. Niet van jullie zelf, maar...
1: Nee. Dat huren ze al jaren. Hoe ze er ooit aan zijn gekomen, weet ik eigenlijk niet. Dat was nog toen het Team de Keet...
0: Herms?
1: Nee, Team de Keet... Teun? Tapperij Teun of zo?
0: Tapperij Teun, ja.
1: Teun Herms. Ergens daar is dat huis gehuurd. En wij huren het nou elk jaar. En ja, op de dag zelf... Een paar dagen ervoor zijn er ook wel, waren nu ook wat luid, vaas en heerden. Die leggen dan kleding bij ons neer. Van, wordt ook wel, wij adviseren ze dat dan ook. Joh, leg dat gewoon bij ons neer. En,
0: ja, we zitten bij de finish.
1: Wij zitten net voorbij de finish. Dus als jij helemaal bezweet aankomt of zeiknat van de regen, dan kun je even een droog iets aan doen. Je kunt desnoods nog even douchen als je dat wil. En ook een team uit Rauwveen via Team Zalk. Hetty Butte die kwam en die zei... zou hier een team uit Rauwveen hun kleren neer mogen leggen... of hun sporttassen? Mm. Want die verbleef ook ergens beneden. Dan hoef je niet in dat natte prutje te blijven lopen. Nou ja, en zo gaat dat daar. Je bent meer dan alleen een huis.
0: Ja, bijna familie, zeg ik maar even. Ja. Hoe ken je mensen dan niet? Hoe lang ben je al actief?
1: Sinds 2017, ja.
0: Dat is ook een hele tijd.
1: Ja.
0: En heb je altijd meegedaan of heb je ook altijd ondersteuning gedaan?
1: Ja,
0: of?
1: Altijd wel. Ja, mijn laatste keer dat ik officieel liep, was dacht ik in 2023. of 24, ja, 23. En toen vond ik het wel welletjes, ook met de acties. Dan wordt het toch steeds moeilijker, want...
0: Ja, je deed heel veel
1: acties. Ja, maar...
0: IT's, tot wat dan ook. Weet
1: ja, je vist wel steeds in dezelfde vijver. Ja. En, nou ja, en, weet je... Ja, ik kook ook in dat huis. En
0: dat wou ik zeggen, ondersteunend, ja.
1: Ja, ook samen met iedereen die daar in het huis zit, hoor. Maar je hebt daar een beetje... Je neemt een beetje het voortouw. Het huis moet gehuurd worden. De financiën moeten geregeld worden. Nou, ik ben sportmasseur, dus ja, de spiertjes die komen ook nog wel eens in mijn handen. En op de zondag zelf loop ik hem omhoog. Maar gewoon voor mezelf. Voor mezelf,
0: ja. Maar ook dan voor de herinnering van de dierbaren die jouw omgeving zijn ontvallen natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: Dat is gewoon zo. Iedereen kent wel iemand.
1: Afgelopen augustus een zwager van ons, hè, van mijn manskant. En was in een paar weken was die weg. En we hadden zoiets van, nou, misschien is dit wel het laatste jaar. Mm. En dan kom je eraan onderaan die berg. En dan, ja, dan gaat het kippenvel weer op je armen. En dan krijg je een appje van die. En een lief appje van die. En nou ja, toen wisten we eigenlijk al wel... Wij kunnen hier geen afscheid van nemen. Dat voel je gewoon. Nee. Zolang het hart daar nog is...
0: Ja, dat hoor je van heel veel mensen die er geweest zijn. Dus al die jaren, wat ik zeg, volg ik het. En dan sta ik hier ook stil. Ik heb hier mensen gehad die ook kanker hadden. Dus.
1: Ja.
0: En die helaas ons ontvallen zijn. Dus,
1: ja.
0: En dan denken en dan die herinneringen ophalen samen.
1: Ja. Maar het is dan niet alleen maar kommer en kwel, hoor. Het raakt je wel. He, we hadden vorig jaar een man in huis met zijn zoon. Die man was het jaar daarvoor al mee geweest met ons. Nou, vorig jaar was al een wonder dat hij er nog was. En toen heeft hij nog met zijn zoon gefietst. Hij had dispensatie, hij mocht op een elektrische fiets. Nou ja, in februari is hij overleden. En nu heeft zijn zoon voor hem daar nog gefietst. Ja, dat
0: raak je dus.
1: Ja, he, en ook degene die bij ons in het huis zaten, die Nico kende. Ja, dat is wel even heel bijzonder. En... je kent Helmi.
0: Dat is altijd denk, als je denkt, Helmi die toen overleed. Ja, ik ben leidinggevende ooit geweest, samengewerkt. Dan praat ik over 1998 alweer. Dus,
1: zij was wel de aanleiding dat ik als buddy met haar meeging. En ook vrij op het laatst. En het is heel... Kijk, je kunt ze niet verliezen, maar het brengt ook heel veel mooie dingen, hoor. Als je daar bent, het is zo fijn om daar te... ik weet het niet. Het is gewoon heel bijzonder om daar... Dat kun je ook niet uitleggen. Ik had nu een paar cliënten van mij, dus die bij mij dan voor de sportmassage komen. En die gingen ook, en ik had een gesprek met haar.
0: Ja.
1: En toen zei ik van, ja, als ik erover begin, kan ik er niet over ophouden. En toen stond ik op bij de finish haar op te wachten. En toen zei ik ook van, nou, heb ik te veel gezegd. Te weinig, zegt ze, te weinig. Ja, en toen sprak ik weer kennissen van haar.
0: Mm.
1: En die zeiden van, oh, ze kwam thuis en ze kon niet stoppen. Dat kun je niet uitleggen. Als je er niet bent geweest, dan kun je dat gewoon dat kun je niet uitleggen.
0: Nee, dat zeggen mensen inderdaad. Als je dan die verhalen hoort, dat is de reden. Kijk, ik... Keer wil ik nog een keer die kant op, nog steeds. Het staat nog steeds in mijn achterhoofd, maar dan zijn weer andere dingen.
1: Zendertje mee.
0: er zijn inderdaad omroepen die er vandaan komen.
1: Ja,
0: dus, dat klopt.
1: Nou gaat de uitdaging aan. Ja, we hebben volgend jaar het huis al...
0: Nu alweer? Ja. Mond-en-mond reclame, dat helpt wel.
1: Nou ja, we hebben een paar motards in huis zitten. En die komen ook in een gespreid bedje. En...
0: Zal een luisteraar zeggen, wat zijn motards?
1: Oh, dat is voor ons eigenlijk al heel...
0: Ik kan ook zien met de motor, denk ik.
1: Dus... Nee, dat zijn de motorrijders. Want ook op de dag zelf wordt al het verkeer... Alles is Nederlands. Er komt geen Fransman aan te pas. Dus het verkeer... De fourage, alles wordt geregeld door alles.
0: Dus die mensen rijden voorop of zo? Dan, of zo.
1: Nou ja, als er wel een Franse auto de berg op wil... of als er Er zijn motorrijders die hebben een medisch team... of iemand van het medische team achterop. Dat rijdt af en aan. Ze begeleiden een Franse auto de berg op. Die rijden af en aan. Die houden een beetje de wielrenners in de gaten... dat ze niet met een noodvaart naar beneden stuiteren. Dan word je wel even gemaand van 45 kilometer is hard zat... En daar houden ze zich dan ook wel aan, want ze willen ook niet uit de koers gaan.
0: Nee, dat sowieso niet, want ik heb dat, nee.
1: Maar daar zijn de 100 motorrijders. En daar hebben wij er nu 4 van in ons huis. En ik zeg al ons huis.
0: Ja, dat is gewoon zo. Ja,
1: ja, zo voelt het wel.
0: Het huis van, dat wil zeggen volgend jaar, in 2027, ga je dus reis je weer af naar jullie huis. Jijzelf in ieder geval.
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Met een aantal sporters weer om je heen, neem ik aan.
1: Ja, we hadden nu 5 sporters in het huis en 4 motorrijders, dus 4 motards. Mm. En even kijken, een vrijwilliger. Ja, die vrouw die doet ook heel veel. Die is elke dag wel ergens. Het zij kaas verkopen, het zij toiletten schoonmaken, het zij... bennis opvouwen, oprollen. Je kunt zo gek niet verzinnen of ze staat er wel voor. Te vlaggen in een bocht. Ze staat met fourage in de bocht. Die gaat echt daarvoor naar de Alp toe.
0: Ja, mooi toch?
1: En zo draagt iedereen zijn steentje
0: bij.
1: Nou,
0: dat zijn zelden met jou respect dat je al zo jaren die kant op gaat.
1: Voor, maar ook wel... Samen met anderen, hè?
0: Niet alleen jij, maar al die anderen die met jou gaan. Ja. Deze omgeving, maar ook andere mensen. Nou, je hoorde, noemde er zelf Rauw Veen. Mensen die overal vandaan komen.
1: Overal, ja.
0: En die hun ei...
1: Er zijn een paar mensen uit Kreeweten. Die hebben mij een keer gesponsord voor €1.400. En ik kende heel die mensen niet. En toen dacht ik, dat is niet goed, hè? Hmm. En maar die vrouw die kon op dat moment zelf niet... En toen heeft ze gekeken. En wij hebben dus die 10-daagse ook gedaan.
0: Ja, Toos en ik samen. In de coronatijd was het toch?
1: Ja. En toen, naar aanleiding daarvan, heeft ze gesponsord. En toen... wij zijn op een gegeven moment... Rick Lien heeft toen van die cupcakes gebakken... met het logo van Alpe d'Huez erop. En we hadden foto's van haar van internet geplukt. Die er ook op gedaan. En toen zijn we daar naartoe gegaan. Nou, sindsdien... En Kreeweert ligt...
0: Als
1: je niet op tijd remt, dan lig je in de Waddenzee. Dat is echt, er wonen 84 mensen boven in Groningen. Net boven Appingedam, Delfzijl.
0: Dat is echt een uithoek. Ja.
1: Ja, Appingedam is dat.
0: Het noordelijkste puntje van Nederland bijna.
1: Ja,
0: dus.
1: Zo'n beetje. Ja. Ja. En nu waren ze ook weer op de Alp. En dan komen ze even bij ons koffie drinken. En het is echt ook wel een beetje de zoete inval. Daar.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja. Een baken, zeg maar even, daar ook nog.
1: Ja,
0: dus,
1: maar zo voelt het ook. Ook wel dat je daar ook... betekent iets voor iemand. Mensen die dus binnenkomen... hun even naar het toilet kunnen, droge kleding aan kunnen doen. Vorig jaar was het heel slecht weer. En mijn man had gelukkig 2 trainingsbroeken bij zich en 2 van die hoodies. Nou, de een die had hem nog niet uit of de ander deed hem alweer aan. Want daar komt hun kleding even in de droge.
0: Ja, nee, dat snap ik dan.
1: Dus dan ging die trainingsbroek weer. Weet je, ook dat is al op d'Huez, hè? Je doet het wel samen.
0: Snap ik.
1: En ook mensen die je helemaal niet kent.
0: Ja, die zijn er dan inderdaad op dat moment. Je kent ze niet, et cetera.
1: Nee, dus, en ook
0: en jullie zijn voor hun dus.
1: Ja, en zij voor ons.
0: Ja.
1: Ja, maar anders kun je het niet. Je moet het echt samen doen. Ik trek dan een klein beetje de kar, maar ik ben niet de baas.
0: Nee.
1: En één moet het initiatief nemen. Maar je doet ook wel heel veel ruggespraak, zoals met Toos of...
0: Maar kunnen nu mensen alweer die denken van ik ga me inschrijven voor zoiets? Is dat nou
1: vanaf,
0: weer mogelijk?
1: Dit actiejaar loopt tot 30 december. September, sorry. Mm-hmm. En dan vanaf 1 oktober of zo, of 1 november.
0: Dan voor 2027 weer.
1: Ja, maar houd wel in de gaten, want de afgelopen keer was het met 48 uur was die vol.
0: Is wat?
1: Ja. En het jaar daarvoor was het... bijna een week. En toen zeiden ze al... dat hadden ze nooit meegemaakt. En nu was het met 48 uur... was het vol. We hadden een dame in huis... die had op de donderdag willen lopen. Die was al te laat. Nou, die heeft zich toen voor de zussen daarin geschreven. En die heeft op de donderdag de tweede keer met Laura meegelopen. Maar die heeft dan de woensdag gelopen. Maar die, ja, die was al te laat.
0: Dat is op het filmpje te zien op sociale media bij jou? Dat twee mensen op de finish komen,
1: ja,
0: in de regen?
1: Ja, in de regen. En die man, die dat was een fietser. En die heeft op een gegeven moment gezegd... Oh, ik haal mijn bordje van de fiets... En ik loop met de dames mee. Dus met z'n drieën hebben ze elkaar ook gemotiveerd. En...
0: Nou, dat hoor ik straks van Laura en Colleen. Die komen straks het laatste half uur. Ik raak niet uitgepraat met jou hierover. En het onderwerp zeker niet. Maar ik ga dus inderdaad straks in twee uur met hun verder praten... over de indrukwekkende manieren hoe hun Alpe d'Huez hebben ervaren.
1: Ja.
0: Ik wil je bedanken voor je hele openheid weer. Graag tot volgend jaar. We blijven het helemaal volgen wat voor acties er zijn. Ook in jullie huis, et cetera. Ja. En wellicht komen we elkaar tegen op de berg.
1: Ik hoop het.
0: Oké.
1: Ja, het zou mooi zijn. Dank je wel.
0: Graag gedaan. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur Infomix. Zometeen beginnen we het tweede uur onder andere met Eline ten Pas. Zij heeft een boek geschreven, Rouwtrip. Want ze heeft haar vader verloren aan ALS toen ze 18 jaar was. Verder gaan we uiteraard weer stilstaan bij de Alpe d'Huez. Dat doen we met Laurie en Colleen. Als ik het goed aan was, Laura. Hoe dat zegt, Laura en Colleen. En we hebben het weerbericht en natuurlijk het lokale nieuws gelezen door William Hulshoff.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Radio 794. Nieuws uit de regio.
1: Van maandag 22 juni tot en met 24 juni voert de provincie Gelderland onderhoud uit aan de brug aan de Fasenseweg, de N792 in Terwolde. Dit gaat over de Nijbroekse wetering. Er wordt extra bewapening aangebracht in de constructie van de brug. Daarmee blijft de brug de komende jaren bestand tegen het steeds zwaarder wordende verkeer. Tijdens de werkzaamheden geldt ter hoogte van de brug een snelheidsbeperking van 13 tot en met 19 juni is dan de weg afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden langs de weg en het fietspad blijft open voor de fietsers. Kijk voor actuele werkzaamheden en omleidingsroutes op www.bereikbaargelderland.nl. En sinds deze maand is Bibliotheek Brummen een duurzaam initiatiefrijker. De zadenbibliotheek, en dus vanaf nu kunnen inwoners die kosteloos zaden lenen en ruilen. Het initiatief is ontstaan vanuit verschillende enthousiaste inwoners van de gemeente Brummen, die de bibliotheek en de opladers met elkaar in contact zijn gebracht. Naast het ruilen van zaden nodigt de bibliotheek inwoners uit om zelf de handen uit de mouwen te steken in de bijbehorende tuin. En dan ging er hier even iets fout. Momentje hoor. Dan ga ik even door met een volgende berichtje. Op zaterdag 20 juni organiseert de Koninklijke Christelijke Gemengde Zangvereniging Hosanna een familie-event in de Dorpskerk te Vaassen. De aanvang van het concert is om 7 uur en de deur is geopend om 6:30. De toegang is gratis en wel is er een collecte om de onkosten van dit event te sponsoren. En op zaterdag 20 juni vindt op de skielebaan in Heerde de Open Heerde 850 plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de lokale skielerclub als alternatief voor de eerder geannuleerde World Skate Trade Series. De wedstrijd maakt deel uit van de festiviteiten rond de 850 jaar bestaan van Heerde. Skielers uit binnen- en buitenland krijgen tijdens de Open Heerde 850 jaar de kans om te strijden om aantrekkelijke prijzenpot. Het programma start om 10 uur en omvat 3 spectaculaire onderdelen. De 200 meter sprint, de 1000 meter sprint en de puntenkoers. De organisatie verwacht dan ook een sterk deelnemersveld en nodigt inwoners van Heerde en de sportliefhebbers uit de regio uit om de wedstrijden van dichtbij mee te maken. En de toegang van het evenement is gratis. En het weekend van zaterdag 20 tot en met zondag 21 juni staat op het erf van de Wild Kitchen in Heerde in het teken van de langste dag. De overvloed van de natuur en de magie van de korte zomernacht. Aan een lange tafel geniet je dan van een 6-gangen maaltijd, geïnspireerd op het Zweedse midsommer. Samen steek je de handen uit de mouwen voor de seizoenstafel die je gezamenlijk open en vuur maakt. Gezellig samen eten, koken en eten, maar niet voordat je een stevige zomerwandeling hebt gemaakt door het Zwolse bos. Op www.dewildkitchen.nl en het hele jaar rond heeft de Wild Kitchen namelijk een programma waarin de ritme van de natuur wordt gevolgd. Geef je op voor een activiteit op de jaaragenda of boek het erf van de activiteiten met je collega's, vrienden of familie.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: en ikke nøjes alene.
1: Miss Montreal, door de wind te horen u. Inmiddels is de volgende gast bij ons aangeschoven. Want Eline ten Pas uit Heerden was pas 18 jaar toen ze haar vader verloor aan de slopende ziekte ALS. En de rouwtrip die daarop volgde was hobbelig en bracht gevoelens met zich mee die ze nog niet kende. Haar ervaringen heeft ze opgeschreven in een boek getiteld Rouwtrip. Ja, en daar gaan we alles over van horen van de auteur die hier aan tafel zit. En die ik van harte welkom heet.
2: Dankjewel.
1: Ja, je bent al, ik wou zeggen, jaren auteur, want je hebt hiervoor ook een boek uitgegeven.
2: Als je in die tussentijd niet iets doet, mag je dan jezelf jaren auteur noemen? Zou ik graag willen.
1: Jouw eerste boek was...
2: 2017 was dat. Ja, klopt.
1: En krijg je daar nog, heb je daar veel reacties op gehad toen de tijd?
2: Nee, ja, destijds leefde dat wel wat meer. Maar ik ben toen ook niet heel erg erin gedoken qua... Nu maak ik het iets groter.
1: Maar je schrijft wel van de stentor af en toe, van die ingezonde brieven.
2: Scherp, ja, dat klopt, ja. Klopt, ja. Je kan de gastschrijver soms, dan denk ik...
1: Ja, hey, dat heb je weer.
2: Dank je wel. Dan lees ik de stentor en dan zie ik dat alles... Iedereen die schrijft is 50, 60, 70. En dan denk ik, we moeten ook jong. We moeten jong toevoegen. En ik denk, ja, dat... Mijn generatie misschien toch wat minder doet. Dus ik voel dan ook wel de behoefte om het juist wel te doen.
1: Ja, op zaterdag zie ik het dan. Dus een buurvrouw van ons, die doet heel vaak ingezonde brieven. En dan denk ik, ja, dan zie ik af en toe jouw naam verschijnen aan de linkerpagina.
2: Ja.
1: Dat sowieso. Maar ja, je bent toen wezen schrijven in 2017, zei je.
2: Klopt.
1: Daarna een tijd niet meer. Maar nu heb je toch de pen opgepakt. Waarom?
2: Ja, ik zit te denken, het is natuurlijk iets wat geleidelijk gaat. Ik heb de gedichtenbundel destijds heette Begreep je mij maar een beetje meer. En eigenlijk is dat een soort van doorlopende missie, denk ik. Dat ik gewoon hoop dat wij mensen elkaar wat beter begrijpen. En gedurende de jaren en het proces van eigen rouw en steeds meer herkenning en erover praten. Ik heb therapie gehad voor het stukje gemis van mijn vader en het proces ernaartoe. En op een gegeven moment gaat het puzzelen en... Ja, ik schrijf altijd wel wat. Ik heb heel veel documenten openstaan, niet afgemaakt.
1: Daar zijn die stent er al.
2: Ja. Ja. Maar ook heel veel niet afgemaakt. En dit is iets waarvan ik voelde, maar hier wil ik iets mee. Want ik had heel erg baat gehad bij iets meer herkenning voelen. Of woorden kunnen geven aan. En natuurlijk, er is niet iets universeels. Een emotie die voor iedereen precies hetzelfde is. Maar ik hoopte dat een beetje te raken, zeg maar, met mijn boek. Van waar kunnen we herkenning vinden in elkaar. En wat had mij geholpen destijds. In de hoop dat dat dan nu andere mensen helpt.
1: Ja, ik noemde het al terloops even. Je hebt je vader aan de slopende ziekte ALS verloren. Is hij lang ziek geweest?
2: Ik durf niet precies te zeggen wat nou echt het startpunt was. Het eindpunt weet ik natuurlijk. Maar ik heb in mijn hoofd dat die 2 jaar dat we echt wel dat de ziekte in ons leven was. Maar het wel snel gegaan.
1: Ja, meestal is het een langdurige kwestie.
2: Nou, vaker, volgens mij is het gemiddeld, als dat nog actueel is, 3 tot 5 jaar. Maar mijn vader had de bulbaire vorm en frontotemporale dementie erbij. Wat wel factoren zijn die naar mijn weten hebben gemaakt dat het sneller is gegaan.
1: Jij was 18 jaar toen jouw vader overleed. Dus jij kreeg dat te horen toen je 16 was, bij wijze van spreken.
2: Ja, klopt, ik was 16.
1: Wat deed het met jou dat je vader, want je wist dat hij zou gaan overlijden?
2: Dat klopt. Ik had denk ik niet echt een idee. Dat is ook wel deels wat in het boek terugkomt.
1: Ik ken het boek nog niet, dus
2: is ook nog niet het. Ik denk dat dat enerzijds inherent is aan de leeftijd, maar ook in de overlevingsstand waarin je komt. Je hoort iets heel heftigs, je moet dat een soort van plaatsen. Cognitief weet je het, emotioneel wil je het niet weten. Ik zeg hier, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar zo gold het voor mij in ieder geval. En als je niet weet wat je ermee moet, dan doe je maar wat. En dan je wil ook je leven leven. Dus ik moet zeggen, ik kan echt niet een heel goed verhaal geven dat ik nu precies weet wat ik op dat moment voelde.
1: Nee.
2: Het overkomt je of zo.
1: Ja, en daarom ben je dat nu ook mensen, ja, jou het hobbelige pad, dat heb je opgeschreven in dat autobiografisch boek, mag ik het zeggen eigenlijk.
2: Ja, precies. Iets meer een soort van de weerwar uit elkaar gehad. Want ik weet wel dat ik heel veel emoties voelde. En boosheid en angst en van alles. Maar ik kon het niet echt plaatsen. Ik herkende me niet in leeftijdsgenoten. Dus ben ik maar een beetje door die trip, een soort van bad trip. Hey, ik heb nooit drugs gebruikt, maar een beetje de psychedelische ervaring van een bad trip. Nee. En mijn moeder luistert mee, denk ik. Dus anders kon het ook niet. Nee, ik heb nooit drugs gebruikt. Maar ik denk wel een soort van vage gewaarwording waarin je een soort van buiten jezelf treedt. Je leeft een beetje je leven, maar soms niet in je lichaam. Zo heeft het soms gevoeld.
1: Ja. En dan heb je toch je woorden toevertrouwd aan het papier. Dat zal niet één keer geweest zijn, dat zal tien keer. Hoe lang heb je erover gedaan?
2: Echt van begin tot eind. Ik denk dat het document voor het eerst geopend is 2 jaar geleden misschien.
1: Okay.
2: Maar niet dat ik er dan elke week aan zat. Soms moet je het even wegleggen en dan pakte ik het weer op. En zodoende.
1: Ja. Waarom is de titel Roadtrip? Ga ik toch daarop in?
2: Ja, toen je het stukje voorlas net, dacht ik... Oh, nu ga je vragen waarom de titel Roadtrip is. Dan moet ik echt even terug. Ik weet zoiets, het is ontstaan. Met het woord trip is een beetje de dubbele verwijzing naar een trip van zowel de psychedelische bad trip ervaring, zeg maar, als de trip, de reis van rouw. En ik had toch het gevoel dat de titel, ook al wil ik het niet te zwaar maken, toch rouw moest bevatten om wel te weten van, hé, maar over wat voor trip hebben we het nou? Dus zodoende is Rouwtrip eruit gekomen.
1: Ja. Het boek is nog niet uit. Het gaat officieel verschijnen. Je ervaring heb je dus opgeschreven in het boek. Mm-hmm. Dan ga je het op een bepaalde manier presenteren. Bij Memento Mori, waarom?
2: Ja, nou, ja, ik had wel de behoefte om het te presenteren. Omdat ik de intentie van het boek is het bespreekbaar maken. En hoe kun je dat beter doen dan mensen bij elkaar brengen en het bespreken. En Memento Mori... Het idee werd me al aangedragen. En toen dacht ik, dat is misschien wat zwaar. Want ik wil niet dat het te zwaar wordt. Er mag ook gevierd worden. En de andere kant van de medaille van rouw is liefde. En Memento Mori is toch, had ik de associatie mee van beladen. Dus ging ik eens wandelen. Even zonder telefoon, even zonder scherm. Filosoferen. En toen dacht ik, maar misschien is dit wel de plek die het moet zijn. Want hoe jij het aankleed, hoe je het invult, dat maakt of het zwaar is of niet. En dat sommige mensen misschien wel een lading voelen als ze binnenkomen, dat kan, maar dat is aan mij om dan te laten voelen van, hé, er is meer in deze ruimte. En ook
1: tegenwoordig kan er ook meer met mijn uitvaart. Vroeger was dat natuurlijk
2: zeker. En met Memento Mori ook wel een mooi gesprek daarover gehad, dat zij ook wel juist zoeken naar hoe kunnen wij meer zijn dan alleen het rouw, want het gaat ook over licht. En nou, een supermooi gesprek gehad en het kwam allemaal samen. En het waren mensen die mijn vader ook hadden gekend. En het voelde in een keer helemaal als het had zo moeten zijn. Dat ik ook weer in verbinding kwam met mensen die mijn vader hebben gekend, die ik niet kende. Toen dacht ik, dit moet er zijn. Het. Toeval bestaat niet.
1: Nee, we gaan zo verder praten wanneer luisteraars, of die daar welkom in ieder geval bij zijn. Maar dat doen we na het volgende nummer.

0: In de studio aanwezig, Eline ten Pas met haar nieuwe boek. Nog niet met haar nieuwe boek, maar we hebben het over haar boek Rouwtrip. Dat boek dat verschijnt op 3 juli en de boeklancering gaat plaatsvinden bij Memento Mori. En dat gaat onder een hapje en een drankje. Een plek waar rouw natuurlijk nog reeds een thema is, maar waar ook ruimte is voor licht naast zwaarte. Die heb je gekozen. Wanneer ga je hoe laat begint die middag?
1: Vanaf 3:15 is Memento Mori open voor gasten ontvangen. En 3:30 straight, we hebben strakke planning. Dan kan steeds meer mooie invulling. Dus om 3:30 dan begint echt de invulling van het programma.
0: Ga je nog een citaat voorlezen uit het boek?
1: Ook.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Normaal vraag, kun je een citaat voorlezen?
1: Ja. Nee, dan ga ik een stukje voorlezen ook. Ik denk 2 momenten. Even aanvoelen, nog anticiperen in het moment wat het juiste stuk gaat zijn.
0: Oké. Okay. Dan wil je nog kiezen, dus...
1: Ik ga kiezen wat opties zijn. En ik hoop gewoon dat het één mooi geheel wordt. En daarom denk ik dat ik sommige dingen vrij moet laten om te kijken wat past in het moment het meest. Stuk A of stuk B bijvoorbeeld.
0: Nou, je bent niet alleen, want je hebt de gasten uitgenodigd.
1: Ja.
0: Er is iemand die een titelsong gaat zingen van je boek.
1: Ja, klopt. Deze.
0: Vertel, wie is Deze? Voor mensen die Deze niet kennen.
1: Nou, Deze is misschien een iets andere doelgroep dan de Radio 794 luisteraar. Ja, ja, maar ja. Zij is een TikTok. Zij is bekend, wel gegaan ook via TikTok. Als de rap en de zingende psycholoog. En op Instagram is zij ook wel. Doet zij veel. En zij is een vriendin van mij geworden.
0: Leuk.
1: Per ongeluk, door een 2 jaar geleden. Ja, dat hele verhaal zou ik besparen. We hebben elkaar op een bijzondere leuke manier ontmoet. En sindsdien is het eigenlijk één mooie creatieve kruisbestuiving tussen haar en mij. Ben ik heel blij. En eigenlijk wat ik probeer te doen in het boek, het stukje willen dat de ander begrepen wordt, dat is ook iets wat zij doet in haar raps en liedjes over bepaalde thema's, psychische kwetsbaarheden of ziektebeelden, waarin zij ook een stukje herkenning en erkenning probeert op te roepen bij de ander.
0: En gaat ze dan, is de titel van een song Rouwtrip of is de weg die geen vaste route kent?
1: De titel is Scherpe Leegte.
0: Oké, die staat er dus niet...
1: Nee, staat er niet tussen. Nee.
0: Heb jij de kaft ontworpen?
1: Ja, samen met Boekscout heb ik de kaft ontworpen.
0: Wat staat er op de kaft?
1: Kun je die al zien? Ik wist niet dat hij al zichtbaar was. Hij tovert het er zo bij. Wat staat er op de kaft? Ik weet niet zo goed. Hoe zou je het plaatje omschrijven? Wat je
0: ik denk
1: ziet?
0: Een boom.
1: Oké, maar misschien moeten we het ook vrij laten. Dat de luisteraar zelf interpreteert wat het visuele gedeelte is. Het is een beetje in ieder geval trip-achtig. En wat belangrijk voor mij is aan de cover is ook de gouden rand. Symbool voor de rouwrand, maar dan goud. En dan de medaille van liefde, zeg maar. De andere kant van de medaille. Dus rouwen is naar en je wil niet je dierbaren verliezen. Maar ik hoop in het boek en ook op de presentatiemiddag ook te laten voelen waarom rouw is en dat dat ook eigenlijk een andere vorm van liefde is.
0: Dan ga ik het niet allemaal voorlezen, maar ik lees hier, en dat is een citaat uit het boek, als ik en dan moet je het maar bevestigen of niet. Ik bevond mij midden in gevoelens, gedrag, vrienden, liefde, school en meer. Het fenomeen dat puberteit heet. Hier middenin verscheen het thema rouw ten tonele. Ik moest gedwongen navigeren tussen mijn eigen puberteit en een niet te voorkomen afscheid van mijn vader.
1: Heb je toch een stukje voorgelezen? Was je me voor? Goed zo.
0: Opeens denk ik, ik moet even wat vinden.
1: Goed. Ja, wat goed.
0: Dat staat in het boek dus.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja, dat is het voorwoord.
0: Nou, dat,
1: de proloog.
0: Ja, de proloog. Dus dat zal ongetwijfeld een van de stukjes misschien zijn die jij gaat op 3 juli gaat doen. Naast live muziek is er ook nog iemand anders die je uitgenodigd hebt. José.
1: Ja, 2 mensen. Jacques Westraten en José Al. Zij nemen plaats in een panel. We gaan een soort panelgesprek doen. Deze leidt dat ook. En dan gaan we 2-3 stellingen over rouw behandelen waarin het publiek ook mag deelnemen om daar iets over te zeggen. Met de intentie om eigenlijk de verschillende perspectieven van rouw. Er is niet 1 waarheid, niet 1 weg. Maar nou ja, kijken waar zijn die wegen dan verschillend en waar ontmoeten die wegen elkaar. Gewoon het gesprek erover hebben. En José Al is psychotherapeut. Zij is schrijfster van het boek Het Bevelde Nest. En Deze noemde haar ook. En ik ken haar via LinkedIn wel, dat ik haar post zag. En zij is echt wel inspirerend in haar missie. Rondom bijvoorbeeld rouw, maar ook trauma, vroegkindelijk trauma. En toen dacht ik, ik stuur haar een LinkedIn berichtje. Een beetje vanuit, het zal wel niet, maar wie weet. En ze reageerden echt super warm en liefdevol. Dus ook dit voelt weer... Het moet zo zijn. Ik kende haar niet. Ik heb het gevoel dat ik haar steeds meer ken. Ik ga haar voor het eerst ontmoeten op 3 juli. Dus het geeft ook een soort van druk of zo... dat er toch steeds meer mensen bij betrokken zijn... want je wil het goed doen. Maar ik ben ook super dankbaar dat er nu al iets... Het voelt veilig of zo. Dat ik fijne mensen om me heen heb. Dus ik kijk er ook heel erg naar uit.
0: Jouw vader is er in ieder geval bij.
1: Ook. Zeker. Hey, daar heb ik per ongeluk in allemaal mensen heb ik die toegevoegd.
0: Hey, Eline, ik wil je bedanken. Nog, wat zijn de kosten van het boek? Ik zag het al net spieken.
1: De kosten zijn €17,50 voor het boek. En op de boekpresentatie heb ik ook een hoe zeg je dat? Een lading klinkt oneerbiedig. Een oplage, een aantal boeken mee. Dus dan kan die ook gekocht worden.
0: Oké. Nou, helder. En u kunt anders, als u zegt, ik kan er niet bij aanwezig zijn, kijk eens even op Boekscout. Hey, bedankt.
1: Oui, ja.
0: Succes.
1: Jullie bedankt.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

En inmiddels is het 8:30 op de dinsdagavond bij RTV 794. U luistert steeds naar het programma Infomix. En u hoort de zonnige muziek. En dat heeft allemaal te maken met het volgende onderwerp waar we zo meteen Wilfried Eltsga aan de lijn hebben.

0: En dat is inderdaad het weerbericht met Wilfried. Gaan we eventjes bijpraten. We gaan even terugblikken naar de afgelopen week. En we gaan natuurlijk ook kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. Weekendweersverwachting. En misschien ook nog wel even verder op kijken hoe de ontwikkelingen zullen zijn. En we groeten Wilfried weer. Wilfried, een heel goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, het was een zonnig muziekje en het heeft eigenlijk een beetje te maken met de fruit, zeg maar. We gaan ook in ieder geval even terugblikken.
1: Ja, dat gaan we zeker even doen, want tot nu toe kunnen we niet zeggen dat juni nou uitblonk in zomerweer.
0: Nee.
1: We hebben een tijd dat natuurlijk geen weerpraatjes gehad en soms is dat niet zo erg, want dan heb je gewoon denk je, nou ja, hoe ik een slecht nieuws ook niet vertellen. maar vandaag, het is maar net hoe het bekijkt, goed nieuws of slecht nieuws. Het is hoe je dat aanvoelt, maar daar kom ik straks natuurlijk op. Want als we even terugblikken naar juni tot nu toe en vorige week ook, wisselvallig was het vorige week ook.
0: Ja.
1: Zeer gematigde temperatuur, 17 graden, regen, onweersbuien, hagel is ervoor gekomen. Ja, en als je dan naar juni tot nu toe kijkt, ja, dan zien we ook de uren zonneschijn. Ja, dan hebben we ongeveer 70 uur zon gehad, terwijl normaal gesproken van de hele maand 210, dus 1/3 van de hele maand gehad, terwijl we al over de helft zijn.
0: Zo.
1: Ja, wat de gemiddelde temperatuur betreft zitten we graad onder normaal. En wat de neerslag betreft, op de meeste plaatsen is de normale hoeveelheid neerslag voor de hele maand juni al gevallen. Uitzonderingen noordwesten en zuiden.
0: Ja.
1: Dus noordwesten en zuidwesten, dat is zo'n 20 tot 30 mm geval. Maar op de meeste plaatsen zo'n 50 tot 70, lokaal zelfs 90 mm. Kortom, we kunnen tot nu toe nog niet zeggen dat de zomer van 2026 er fantastisch uitziet.
0: Nee.
1: Maar goed, het gaat wel veranderen. Mensen hebben natuurlijk allemaal wel meegekregen en de warmte komt en dergelijke. Maar ik weet niet of die mensen die dan echt de warme weer... zeg maar...

0: Vandaag zeg maar. En morgen heeft te maken met een warmtefront wat gaat passeren. En nou is dat warmtefront wat morgen passeert. Daarachter komt de aanvoer van extreem warme lucht op gang vanuit het zuiden. De wind rijdt naar het zuiden toe. En we krijgen vanuit het zuiden die hitte aangevoerd. Nou is het niet zo dat er morgen zo'n hoogdrukgebied boven ons hoofd krijgt, waarbij het mooi zonnig weer alleen maar is. Nee, het wordt, de aangevoerde lucht is naast het extreme hitte ook vochtig en benauwd. En ook daar zitten af en toe wat storingjes in. Met name op de vrijdag en de zaterdag lijkt dat het geval.
1: Ja.
0: Ja, en die hoge temperaturen, echt hoge temperaturen, met die onaangename luchtvochtigheid, die maakt het dan zeker niet aangenaam buiten de deur. En ik zou bijna willen zeggen, de meeste mensen hebben nu nog redelijk koel in het huis. Hou de boel dicht de komende dagen, want van het weekend dan is er op een gegeven moment geen houden meer aan. En zolang je nog een beetje koel in huis kunt houden, dingen allemaal dicht, gordijnen dicht, de zonnewering naar beneden, dan hou je het nog even buiten de deur, maar uiteindelijk is het niet meer te redden dan. Maar goed, het klinkt nogal dramatisch, maar het is ook, niet dramatisch, maar wel extreem wat er op ons afkomt. Ik had gisteren, zag ik nog berekeningen van zowel Europese als Amerikaanse model. Ja. Dat is gelukkig wel bijgestapt naar beneden toe. Maar voor de hele volgende week, en echt de hele volgende week, ik schrok er een beetje van toen ik al die waarden zag, lagen de temperaturen van maandag tot vrijdag tussen de 35 en de 39 graden een week lang. Dat is gelukkig een beetje bijgesteld nu naar beneden toe. En dat is maar goed ook, want het was extreem. Daar kunnen we in Nederland niet aan. 35 tot 39 graden, lokaal 40 misschien wel zelfs. En dat voor een week lang, dat is gewoon past niet bij ons klimaat in Nederland. Dat is meer iets voor de tropische landen, zal ik maar zeggen. Nou, we zullen proberen het even op een rij te gaan zetten. Want de berekeningen zijn nog wel lastig. Het lijkt in ieder geval op, zoals het nu lijkt, daar moet ik maar een beetje van uitgaan. Tot en met maandag is het extreem heet, morgen nog niet, maar na morgen extreem heet. En dan volgende week, dan lijkt het in ieder geval op dat dan een nieuw hoge drukgebied vanaf de Azoren zich uitbreidt. Dat betekent dat de stromingen meer noord tot noordoost gaat worden. Ja. En dan krijgen we gewoon heel erg lekker zomerweer. Maar goed, voordat het zover is, eerst maar eens even op een rij zetten. We gaan eens even kijken. Voor vanavond, vandaag hadden we een heel aardige dag, zei ik al. Temperaturen vandaag in onze regio zo rond de 23 graden. Het uiterste noorden was nog een beetje fris, 17. Maar het uiterste zuiden in Limburg was er zelfs al 26 graden. Dan was dat de zomerdag. Nou, vannacht is het gewoon droog. Met opklaringen, ook enkele wolkenvelden, dus dat wel. Minimumtemperatuur is zo'n graad of 12 ongeveer en er is weinig wind. Kortom, de komende nacht kunnen we nog prima slapen en even doorluchten van het huis zo bijna zeggen, dat kan dan nog. Morgen dan krijgen we een flat zonnetje, maar snel toen in bewolking. En dat staat warmtefront wat dan dichterbij komt. En dan de soort dat er in de loop van de dag in het noorden en midden van het land wat regen kan vallen. Ik verwacht er geen grote hoeveelheden van, maar dat is altijd een beetje wat gesputter en gemiezen van zo'n warmtefront. En de bewolking overheerst dan later op de middag. Dan is dat naar het oosten toe weggetrokken en krijgt te maken met weer wat zonneschijn af en toe. Ja, en de temperaturen morgen eerst al een graad of 19 ongeveer overdag. Maar dan als dat warmtefront gepasseerd is, dan morgen in de namiddag pas, dan gaat de temperatuur verder omhoog richting 23 graden. Nou, dan krijgen we de donderdag. Dan is in ieder geval de eerste nacht is al behoorlijk zacht, zo'n 15, 16 graden. Dus daar is het al wat onaangenamer om op te slapen. Overdag gaat de zon goed zijn best doen en dan kan de temperatuur oplopen in onze regio naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de zuiden al wel boven de 30 graden in dat geval.
1: Ja.
0: Nou, vrijdag dan begint echt het extreme warme weer. En vrijdag, zaterdag, zondag, die drie dagen kunnen we een beetje samenvatten met extreem hoge temperaturen. Over het algemeen zo tussen de 32 en de 35 graden. Ook in onze regio is dat het geval. Dat geldt voor alle dagen. Verder is het zo dat dan met name op de vrijdag, en ook nog zaterdag kan het wel, maar vooral de vrijdag, dan hebben we toch te maken met een voor van lage druk, dat heet al zo. En dat is dan zeg maar, die kan dan zorgen voor wat warmteonweer. Dus dat betekent dat vrijdag lokaal een stevige regen van onweersbui als gevolg van die extreme warmte die dan in die vochtige lucht aanwezig is, waardoor die buien kunnen gaan ontstaan. En wat ik al zei, zoals vrijdag, zaterdag en zondag, temperatuur over het algemeen, zo tussen de 32 en de 4, 35 graden. Nou, verder is het zo dat naast die onweersbuien op zaterdag zondag valt het denk ik, zaterdag zondag valt er wat mee. Zondag denk ik een droge dag. Misschien een graadje of minder, maar ja, er zijn ook wel berekeningen die dan tot en met volgende week maandag dagelijks 35 graden voor onze regio aangeven. Kortom, je merkt dan wel, je zit echt in de tropische temperatuur en we krijgen natuurlijk een hittegolf, kan naast niet missen.
1: Nee.
0: Dat betekent 5 dagen boven de 25 graden. En van die 5 dagen moeten minimaal 3 boven de 30 zijn. Nou, dat gaan we zeker halen. Dus we krijgen in ieder geval een hittegolf na morgen in ieder geval. Nou, ik zei het wel een beetje voor, ik moet een beetje met de gegevens doen waar ik een beetje op mijn gevoel afgaan en waar ik allemaal in de getallen en de cijfers zie voor volgende week.
1: Ja.
0: Want er zijn berekeningen die de hele week nog heet weer aangeven. Dan moet ik wel zeggen, als mensen op de app kijken, dan zijn dat de berekeningen van een hoogberekening. En daar staan soms hele rare hoge waarden en dergelijke. Terwijl er zijn natuurlijk veel meer berekeningen dan alleen de hoofdberekeningen. En je zit de laatste dagen behoorlijk aan de hoge kant wat de temperatuur betreft, die hoofdberekeningen. Dus dat zie je daar vaak op de app terug. Maar voor volgende week, ik ga er een beetje vanuit dat vanaf maandag ongeveer

0: na maandag eigenlijk een meer noordelijk tot noordoostelijk windje opsteekt. Op nadruk van een hoog drukgebied vanaf de oceaan, vanaf de Azoren. En dat betekent dat we dan gewoon lekker weer krijgen. We krijgen dan minder vochtigheid in de lucht. Geregeld zon erbij. En temperaturen die gaan naar terug. Altijd naar zo'n 25 tot 28, 29 graden. Kortom, dat is lekker zomerweer. Maar de echte benauwde hete weer wat we de komende dagen krijgen. En nogmaals, daar kan best wel eens 1 of 2 graden als een keer bij opkomen. Dat kunnen jullie nog niet zo zeggen. Maar na die hete verwacht ik eigenlijk dat vanaf maandag in ieder geval de normale temperaturen komen. Al is het wel zo dat richting volgend weekend er toch weer wat meer aanwijzingen zijn dat we ook weer richting de 30 graden kunnen gaan met aanvoer uit het zuiden met weer wat vochtiger lucht. Kortom, het is een beetje koffie te kijken naar het weekend, maar wat wel zeker is dat we hier van een aantal dagen extreem heet weer krijgen met die hoge luchtvochtigheid. Dat maakt het voor het gevoel een stuk onaangenamer. Dus ja, wapen jullie tegen, zou ik bijna zeggen. Goed drinken, boel dicht houden en niet te veel in de zon.
1: Nee, want de mensen zijn al enthousiast al na zo'n regenperiodetje van oh, dan gaan we iets lekker van de zon genieten. Maar ja, dat is heel verraderlijk nu, hè? Dus,
0: Ja, het wordt ook helemaal niet. Het wordt geen mooie zon overgoten dagen of zoiets. Wat je dan graag ziet met dat mooie zonweer. Maar er is ook bewolking aanwezig. Er zijn soms flink buien die kunnen ontstaan, vooral op de vrijdag. Dus het is een onstabiel, een beetje tropisch aandoend zomerweer, wat wij in Nederland echt niet gewend zijn. En dat heb je soms eens een keer. En we hebben nu een aantal dagen dat we gaan krijgen. Dus ik hoop dat de berekeningen voor na maandag uitkomen, dat we van dan op normaal zomer weer terechtkomen, met altijd nog boven de 25 graden temperaturen. Maar dan is die benauwde lucht is dan verdwenen.
1: Nou, Wilfried, we spreken in ieder geval volgende week weer. Dan kun je de cijfers ook weer presenteren van hoe het daadwerkelijk geweest is. En ik zou zeggen tegen de mensen, doe gewoon kalm aan en hou het een beetje in de gaten wat de zon betreft.
0: Ja, precies. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Naar de top, Pater Moeskroen hoor u. En als ik even mag, mag ik ze alle drie microfoons open. Zou het heel mooi zijn, want hier in de studio zitten Laura en Corlien.
1: Ja.
0: Ja, want we hebben vanavond gepraat met Jenny over de indrukwekkende Alpe d'Huez. Het uniek sportief evenement waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en verbetering van kwaliteit van leven. En ja, we praten daar verder mee, want jullie zijn namens Team De Wolbert naar de top hier ook aanwezig. En we hebben vooruitgeblikt en het is gelukt, of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat heb jij gedaan? Voor de luisteraars die het niet weten, wat heb jij bereikt die dag 4 juni, neem ik aan? Of,
2: Ik ben zelf de berg wandelend opgegaan. 2 keer uiteindelijk.
0: Oké. Maar ik heb filmpjes gezien op sociale media. Het was geen mooi weer. Hè?
1: Nee, de tweede keer was het regen en koud. Ja.
0: Ja, jij bent hem ook...
1: Ja, ik heb hem 1 keer gelopen. Ja.
0: Oké. Maar respect. Maar hoe lang ben je onderweg?
2: Nou, de eerste keer hebben we er ongeveer 5 uur op gedaan. Maar daar hebben we ook echt wel rustig aan gedaan op een gegeven moment.
0: En toen was het nog droog?
2: Toen was het heerlijk lekker weer, zeg maar. Toen scheen de zon ook nog op een gegeven moment.
0: Maar hoe haal je in het hoofd dan nog een keer te lopen in de regen?
2: Ja, ik wist dat het zou gaan regenen, maar ik dacht, ik ben toch niet van suiker. Kan nog wel. Misschien dat ik op tijd boven, misschien dat ik een stuk kan afsnijden, maar... Nee, ik ben uiteindelijk gewoon gegaan met de mindset van gewoon dom doorlopen en je komt er wel.
0: Ja, je ging de finish over en kreeg ik hoorde net van Jenny. Ja, maar jij kon dat beter toelichten. Een nummer van iemand die op de fiets was, of hoe was dat? Een rugnummer kregen jullie mee, of iemand liep mee die op de fiets was? Ik weet niet precies, maar... Had ze het over, dus.
1: Oh, van die meneer?
0: Ja.
1: Die bij jullie in het huis zat?
0: Ja. Nou, daar had ze het over tenminste. Ik moest jullie zelf maar vragen, dus.
1: Oké. Heeft de meneer met je meegelopen?
0: Het laatste stukje.
1: Die bij jullie in het huis zat?
0: Ja, bij de finish.
1: Die heeft toch gefietst morgens?
0: Ja.
2: Oh, ja. Ja. Nee, die heeft hem de hele weg meegelopen. Wij wouden net weg en hij zei van... mag met jullie mee? Ik wil maar nog graag gewoon een keer oplopen, want fietsen lukt niet meer. Zei hij, ja, gezellig, ga gezellig maar mee. Dus zijn we eigenlijk met z'n drieën weer naar beneden gegaan en ook weer met z'n drieën omhoog gegaan.
0: Hoe ga je naar beneden? Met de bus of zo? Of,
2: Nee, s ochtends vroeg als je echt om 5 uur wil starten, dan hebben wij een grote tourbus eigenlijk. Om 3 uur gaat hij dan naar beneden. En dan is de eerste start om 4:30 en de tweede om 5:00. En dan als je voor een tweede keer wil gaan of later wil starten, dan kun je met de skiliftjes naar beneden gaan.
0: Oh.
2: Dat is nog wel een hele reis.
1: Zit je in
2: een
1: bakje
2: dan
1: zo? Zit je in een bakje, ja. Dat is heel mooi hoor. Ja.
0: Oh, jij hebt er ook weer gezeten?
1: Ja. Als je de berg af wil, dan moet je met de skilift naar beneden.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: geslaagd voor jou het evenement?
2: Ja, zeker.
0: Ga je het ooit weer doen?
2: Nee, ik ben nu al, ze zijn nu al bezig om me weer over te halen om volgend jaar weer te gaan. Dus,
0: Allemachtig. Hoe gaat het voor jou? Hoe kijk jij terug op deze editie?
1: Het was pittig. Maar wel heel mooi. Ja.
0: Ja, want ik had gezegd, als jullie hier terug zijn, dat doe ik met al die teams. Van, hoe is het geweest? Dus.
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Wat net door Jenny gezegd, ook van een lach en een traan.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Het is een dag met een lach en een traan. Het is gewoon, je weet waar je voor doet. Ik zeg hem maar, al die mensen die daar lopen, die hebben toch, toch iets in hun rugzakje. Dus,
0: Ja,
1: ik zeg al, en als je daar gewoon die berg oploopt, die hebt, ik weet niet of je de beelden wel eens gezien hebt, maar op een gegeven moment hangen er allerlei spandoeken met teksten en foto's erop. En dat is gewoon heel indrukwekkend.
0: Nog bekenden uit deze regio tegenkomen die zei, hey, die ken ik uit Team Wolbert?
1: Team Noordgouw.
0: Oh ja.
1: Heetskamp. Dus,
0: van de Heetkamp.
1: Gewoon,
0: die
1: gewoon bekenden onderweg wel. Ja, dat is mooi.
0: Dan ga je die berg op, hè? Ze zeggen ook altijd Nederlandse bocht. Heb je dat ook gezien?
2: Ja, bocht 7 is dat.
0: Bocht 7.
2: Nederlandse bocht. Er staat een heel mooi kerkje.
1: Ja.
2: En er staat eigenlijk staat alles wel. Er staat grote vrachtwagen met muziek, eten, medische post staat er ook.
0: Oké, want de voertuig zelfs al dat we Nederlands zijn op die berg die dag. Want Nederlanders die...
2: Die hele week is echt gewoon alleen maar Nederlands. Als je de week heen gaat, dan zie je alleen maar Nederlands heen gaan en terugkomen eigenlijk. Ja. Komt alleen maar Nederlanders tegen.
0: Oké, voor degene die het voorbeschouwing gemist hebben. Heeft zij jou overgehaald om te lopen of andersom?
1: Ja, Laura heeft mij overgehaald, Ik heb ooit gezegd, ik wil hem nog graag een keer weer lopen. En toen Laura die heeft vorig jaar ook wel gevraagd, ga je mee? En nu dit jaar weer. En toen denk ik van ja, het begint toch alweer te kriebelen.
0: Ja.
1: En Harry die zei mijn man van, je hebt altijd gezegd dat je hem nog een keer lopen wil. Dus doe dat gewoon. Je wordt ouder.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat is ook...
0: Maar het ging goed dus?
1: Het ging goed, ja.
0: Zo, ja. Hoe lang uur heb jij erover gedaan ook?
1: Ik heb ook 4 uur. En,
0: maar je hebt samen eerst gelopen?
1: Ja, we hebben de eerste hebben we gewoon samen gelopen, ja. Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja,
2: gezellig.
1: Ja.
3: Hey, mensen vragen altijd wel eens, een hele andere vraag. Wat eet je dan van tevoren? Of eet je helemaal niks onderweg?
2: Ik eet zelf bijna helemaal. Ik heb een heel klein, zo'n klein bakje yoghurtje. Klein yoghurtje.
3: Maar geen pasta's of wat dan ook?
2: Nee, ik heb echt ik eet bijna niks. Onderweg eet ik ook bijna niks. Alles wat ik kan krijgen wat onderweg staat, eet ik op. En drinken, maar verder eet ik bijna helemaal niks.
3: Hoe gaat het bij jou?
1: Ik had een pannenkoekje. Mijn dochter die had s'avonds ervoor, die was dan ook mee. En die hadden toen ik alleen bed lag, waren die nou druk aan pannenkoekjes bakken. Dus 's morgens vroeg stond er achter een papiertje op tafel van hop, hop, hop, zet hem op. En met 2 pannenkoekjes erbij en 2 gekookte eieren. Dat was dan voor onderweg. Nou, die ene pannenkoek die heb ik opgemaakt toen we begonnen. Ik denk, nou ja, een beetje extra calorieën. Dus ja.
0: Ja, nu leeft het nog steeds voor, want ik luister zin niet, maar ik zie het bandje om opgeven is geen optie.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Nee.
1: Doorgaan, hè?
0: En daarom heb je ook meegedaan.
1: Ja.
0: Dus, er wordt ontzettend veel geld ingezameld. Ik hoorde van Jenny, 25 miljoen is erop gehaald of zo.
1: Ja, heel veel.
2: Ja.
0: Is wat. Ja. Ondanks dat alles duurde werd gezegd. Maar...
1: Ja, toch nou is er heel veel geld opgehaald, ja.
0: Ja. Want jullie
1: en je krijgt... Ja, je krijgt ook heel vaak te horen van, oh, is het weer voor de Alpe d'Huez, is het weer voor kanker? Er zijn zoveel andere dingen waar ook geld naartoe moet. Ja, dat is ook zo, maar...
0: Ja, ja want nu je voorhoudt de ALS, dus...
1: Ja, dat is ook. Dat zei ik net nog tegen Eline, ik zei, dat is ook gewoon een heel goed doel. Ja,
0: ja maar jullie, en dit is kanker, ook, ALS wordt ook meer bekender.
1: Ja.
0: Maar kanker, iedereen in de familie of dichtbij heeft iemand verloren aan kanker of heeft kanker. Dus.
1: Ja, precies. Dus elke keer is er weer... Is er weer iemand in je omgeving die het krijgt.
0: Als je daar loopt, hoorde ik ook van Jenny, is een bepaalde sfeer die er is. Als je daar eenmaal door gegrepen bent, het virus
1: besmet.
0: Eigenlijk weer terug.
1: Ja, dat is wel zo. Ja.
2: De eerste paar dagen zat ik echt op de bank. Toen dacht ik echt, ik kom weer terug.
1: Ja.
2: Ik ga gewoon weer terug.
1: Ja.
0: Ja, heel bijzonder. Dat hoor ik van iedereen. Dat is wat.
1: Ja, dat
0: ook wildvreemde mensen die wat zeggen tegen je soms. Als je die
1: maar het is eigenlijk bij één grote familie daar. Want je loopt allemaal voor hetzelfde.
0: Ja,
1: het is echt heel mooi. Het maakt ook niet uit als er gewoon iemand zit op een gegeven moment. Was bij ons ook nog. Zat een vrouwtje daar aan de kant en die had het ook heel moeilijk. Zat op een muurtje. Nou, dan vraag je toch even van, gaat het? Ja.
0: Dan krijg je een reactie. Ja.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat snap ik. Samen ga je die berg op.
1: Ja.
0: Samen ben je weer thuis. Ja, ik begreep net, nu loopt het nog. Je kunt nog niet inschrijven volgend jaar of wat dan ook.
1: Nee.
0: Dus dat is pas in oktober, november of zo. Ja, dat duurt nog even.
1: Ja.
0: Maar hier blijft het niet bij. Ook al zou je volgend jaar niet meelopen, maar hier blijft het volgens mij niet bij jou.
2: Nee, zeker niet. Ik ga, hoe dan ook, ik ga sowieso nog een keer.
0: Hoop je dat je het virus dat je het besmet bij andere mensen, dit loopvirus? Het is een goed virus, hè? Dus,
1: het is een goed virus, ja.
2: Ja, zeker.
0: Als er meer met jou meegaan die berg op, dus... Nou, we blijven sowieso... Team Wolbert, dan blijf ik volgen. Ja. Want jullie hebben vorig jaar die kerstbomen bij de Bunten. Daar kan ik me herinneren nog verkocht. Dus,
1: dat mochten we dit jaar wel weer doen, zei hij. Dus
0: ga jij nog eventueel? Vraagteken nog.
1: Ja, ik wil wel heel graag weer, maar... Ja, mooi
0: Even
1: zien hoe het allemaal loopt. Nou,
0: En,
1: ik zeg niet nooit.
0: Nee. Bereid je, kijk, nu weet je het nog niet, het is geen volgend jaar. Maar hou je conditie wel op peil dan nu nog? Of denk je nooit, is goed?
2: Nou, ik ben... ik was wel een beetje begonnen met lopen. Maar uiteindelijk halverwege dacht ik, kom die berg wel op, kom wel goed. Dus eigenlijk heb ik niet echt getraind of iets. Ik ben gewoon lichtelijk ongetraind 2 keer die berg opgelopen.
0: Wauw, respect.
1: Ja.
0: Nou, heel veel mensen kunnen de filmpje zien bij Jenny, zag ik hem al. Dus dat de berg op is. Maar je kunt ook oefenen bij ander goed doel, Tour de Dellen. 27 juni kunt u daaraan meedoen, luisteraars, hier door de Dellen.
1: Zag hem net liggen, ja.
0: Hey, wat wil je de luisteraars nog meegeven die dit horen of gehoord hebben?
1: Dat het gewoon een heel mooi evenement is.
0: Ja.
1: Ja. Voor een heel goed doel.
3: En wat wil jij aan degene die luisteren naar jou meegeven? Moeilijke vraag, hè? Nee. Gewoon meedoen eventueel. Opgeven.
1: Opgeven is geen optie. Nee.
3: Ik wil u bedanken in ieder geval voor deze bijdrage en InfoMix. Mochten jullie volgend jaar wel weer meedoen, laat het me even weten. En dan nodig ik jullie uit. En dan ook met acties weer, want dan hoop ik weer mensen te bemoedigen om dingen te kopen of wat dan ook. Ja. Dus in ieder geval bedankt.
1: Geweldig.

0: regio.
1: Aankomend weekend 19 tot en met 21 juni is er in Willep Achterhoek een dorpsfeest. Lekker genieten en samen zijn met je vrienden en wat van alles wat het dorpsfeest Willep Achterhoekje in petto heeft. Kortom, een gezellig weekend vol muziek, lekker eten en een kinderprogramma. Aankomende vrijdag wordt daar ook nog even aandacht aan geschonken bij Weekend Beats. Een cultuurhistorische atlas van veelzijdige gemeenten tussen Veluwe en IJssel is genomineerd voor de eerste gebiedgeografieprijs. Het is een onafhankelijke jury onder leiding van Noel van Doornen. Hij selecteerde de prachtige atlas van Voorst als een van de drie genomineerden. Hij deden er maar liefst 74 acteurs mee. En de jury roemde de grote betrokkenheid van de bewoners en een bijzondere voorbeeld en een geslaagde bottom-up benadering. Door de grote betrokkenheid van de bewoners maar 74 auteurs meeschreven. Het is een grote variatie aan thema. Op 22 juni, tijdens een symposium, zal het landschap verbind van de RCE en de Staatsbosbeheer. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Fingers crossed, voor meer informatie kunt u kijken op LinkedIn, pagina van Cultureel Erfgoed. En van 22 juni tot en met 3 juli wordt er een militaire oefening gehouden. Het kan dus zijn dat u in een periode militairen op oefening tegenkomt, of in de gemeente of erbuiten. Militairen oefenen vaak op oefenterreinen in Nederland en in het buitenland. Soms is het oefenterrein echter niet voldoende. En militairen moeten namelijk voorbereid zijn op inzet tussen de bevolking. Daarom wordt er ook geoefend in de bewoonde omgevingen. Dus ziet u tussen 22 juni en 3 juli militairen in of rond de gemeente, dan weet u dat het een oefening is. En na 10 jaar van grote betrokkenheid en inzet en bestuurlijke leiding heeft Dick de Witte afscheid genomen als voorzitter van Heerder Historisch Vereniging. Een bijzonder moment voor de vereniging die onder zijn voorzitterschap een periode van groei, ontwikkeling en vernieuwing heeft meegemaakt. Tijdens de bestuurswisseling is Jors van der Mors benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Heerder Historisch Vereniging en hij neemt het voorzitterschap met veel vertrouwen en enthousiasme over. En een degeentje te gaan, op vrijdagavond 27 juni aanstaande wordt op landgoed Vosbergen een informatiemarkt over water in Heerder georganiseerd. De markt heeft als titel Waterrijk en het is een van de vele activiteiten die in dit jaar in het kader van de viering van Heerder 850 wordt georganiseerd. De markt vindt plaats in combinatie met een zomeravond aan het water. Het concert van de Koninklijke Wilhelmina van Heerde zal worden verzorgd. En op de markt maakt u kennis van vele aspecten van water in Heerde uit de geschiedenis, heden en de toekomst. En waterschap Vallei en Veluwe en IVN, tevens wordt deze avond voor de Visit Heerde een nieuw gratis boekje rondje Hoogwatergul gepresenteerd. U kunt de markt hoog voorgaand tijdens de pauze en na afloop van het concert bezoeken. Vanaf 6:30 is de boel geopend op het Veurplein van kasteel Vosbergen. En deze is te vinden aan de Vosbergenweg te Heerde.
2: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Infomix. Alleen nog één korte vraag aan William. Hoe laat is vrijdag het programma te horen van Weekend Beach?
1: Weekend Beach is versen 5 en 6 te horen.
2: Op RTV 794.
1: Bij Patrick Baas.
2: Met diverse onderwerpen. Ja. Goed, hiermee zijn we aan het einde gekomen van Infomix deze week. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Heeft u een uitzending gemist of wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de website van RTV 794. Ja, en voordat ik van u afscheid ga nemen, wil ik in ieder geval Dick Wittingen bedanken, William Hulshoff en Gert Roelofs voor de ondersteuning en techniek. En mijn naam is Harry Mulder. Op de dinsdagavond kunt u zometeen luisteren naar het programma The Soul of 794. Op andere dagen natuurlijk naar andere programma's. En stem aanstaande zaterdagmiddag af op RTC 794. Vanaf 1 uur zijn we live bij u. In ieder geval in geluid, maar ook in beeld vanaf de Van Meursweide bij het heerlijk festival van 1 tot 5. Bedankt en tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Dat betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Soul lovers. Soul lovers in town. Voor jou. 2 uur black music. Soul, funk en jazz. On the Soul of 794. We zijn er zo gestart met... Jawel. Nile Rodgers en Bernard Edwards. Grondleggers van de famous Chic Sound. Zij produceert onder andere voor Johnny Mathis, David Bowie, Sister Sledge, Fonzie Tarleton, Debbie Harry, maar ook voor deze Franse zangeres die je nu zometeen gaat horen, Miss Sheila E. Jawel, she's a spacer. Enjoy the show.

0: Oh. Ze heet, eigenlijk heet ze Annie Chanel. Maar ja, ze zocht natuurlijk een echte artiestennaam. En toen dacht ze aan de Sheila B. Devotion. En als jij de sound hoort van deze heerlijke song, ontdek jij meteen, ja, de sound van Chic. Namelijk de grondleggers van deze band, Nile Rodgers en Burt Edwards, met hun fantastische gitaarwerk. En deze dame, deze Annie Chanel, die werd al ontdekt op 16-jarige leeftijd. Ze had hits met Singing in the Rain, Love Me Baby. Maar dit was haar allergrootste. Geproduceerd natuurlijk door de formatie Chic, Nile Rodgers en Burt Edwards. En je hoorde Spacer.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: Earth, wind and fire. Vele albums van deze all-time funk soul jazz formatie staan in mijn platenkast thuis. En het album I Am, uitgebracht in de zomer van 1979, ligt nog heel vaak bij mij thuis op de draaitafel. Ik krijg er nooit genoeg van. Het album haalde de absolute top in de American Billboard charts. En vooral deze. Deze is oh zo lekker. Alle songs zijn top, maar deze krijgt regelmatig zijn inbreng in deze show. Vooral als wij de ballads gaan doen. En één van de toppers daarvan, dat magistrale album I Am, hoor je nu? Jawel, geschreven door Ali Willis. Hij is mooi, hij is fijn. En als je s'avonds naar boven kijkt, dan zie je ze aan de hemel. Het is star, earth, wind en fire.

0: Identify Moment en Wat een Moment van dat fantastische album I Am. Geschreven door, ik zei het al, door L.E. Willis. En natuurlijk geproduceerd door de maestro himself. De helaas overleden Maurice White. En heel ver boven ons, achter de sterren, kijkt hij op ons neer en denkt van, och, wat heb ik toch weer een heerlijke song geproduceerd. Je hoorde Star van Earth, Wind en Fire.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Oh-ho, let's go back in time. Soul Freaks, begin jaren 70, Atlantic Records and Tapes. Een song met heel, heel veel Philly influence. Geproduceerd, jawel, door de enkele maanden geleden overleden grootheid Tom Bell. En de song die jij nu hoort werd in de jaren 90 gecoverd, jawel, door David Grant en Jackie Graham. Maar wij gaan voor het origineel. Natuurlijk, je hoort de opvolger van The Million Solar, I'll Be Around. Recorded at the Sigma Sound Studios in Philadelphia. Dit zijn ze voor jou, on the soul of 704, the Detroit Spinners. Oh, wat lekker, wat mooi. Could it be? I'm falling.

The Fabulous Willy Show. Later, in het tweede uur, nog een keer. Maar je hoorde nu, hoor je de Detroit Spinners. Ik zei het al, de opvolger van I'll Be Around. Dit was een hele grote hit in de American Billboard chart. Hij heette Could It Be I'm Falling In Love. Je hoorde de Detroit Spinners. En dan, jawel, van de Detroit Spinners gaan we naar het befaamde soulnieuws. Hier bij de Soul of 794. Want jawel hoor, ze zijn weer hot. Funkgroep Can Function. Bruno Mars en Anderson Paak die coverden al hun laatste single Love Train. En deze band maakte 45 jaar geleden, brachten zij hun

Maar ja, ik hoorde zeggen van deze heerlijke single. Deze nieuwe single, die is geschreven, jawel, door een van de all-time bandleden. Door Mr. Felton Pilot. En in de song er zit nog een heel mooi stukje in. Wat alles te maken heeft met Marvin Gaye. Namelijk een sample van zijn grote hit After the Dance. Hoor je voorbij komen in deze song. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwe single van Confunction. Je hoort Achmans formatie. Hij is lekker, hij is fijn, hij is smooth.

0: Smooth, so fine. Deze track. Nou, als je van lekkere smooth songs houdt. Nou, deze songs die komen voorbij elke laatste dinsdag van de maand. Dan presenteren de beide heren u The Soul of Summer Presents The Ballads. En deze song, ja, die hoorde bij het Soulnieuws. Het nieuwe album van Can Function. En van het album Smooth Jukebox, die uitkomt in 2024, hoorde je alvast een eerste single Smooth. Maar wat jij nu gaat horen. Als jij een fervent luisteraar bent, dan herken je deze tune. En dan weet je dat deze tune alles te maken heeft met de man die hier bij mij zit in de studio. De man die elke week mijn maat is. Al een hele tijd alweer, want we doen het alweer een jaar samen. Ja. Muziek maken dus. En deze man heeft elke week zijn moment. En nu heeft hij een moment van een duo. Een befaamd duo die twee hele, hele grote hits hebben gehad. Ja, toch Leo?
1: Ja, absoluut. Hans, hele mooie andere aankondiging zo over het duet wat je zei van die twee mensen. Ik neem jullie mee naar 13 oktober 1958. En daar is de soul-zangeres Sherelle geboren in Los Angeles. Ja, ze zal nu ongeveer 65 jaar al moeten zijn, Hans. Maar haar volledige naam is Sherelle Patrick Solly, als ik het goed heb. Zo. In ieder geval, Sherelle had een succesvolle carrière in de muziekindustrie.

0: en is zeer geliefd om haar bijdrage aan de R&B en soulmuziek. Sherelle was bekend in de jaren 80 en 90 in Nederland. Dankzij haar muzikale successen en hele grote hits zoals I Didn't Mean to Turn You On. En natuurlijk het duetnummer met Saturday Love. Hoewel ze misschien niet zo bekend was als sommige andere artiesten, had ze toch zeker een mate van populariteit hier in Nederland. En haar muziek blijft herkenbaar voor de mensen die echt van de R&B en de soul houden. Ook hier vanavond bij de Soul of 79 voor Hans. In ieder geval, door de samenwerking met Jimmy Jam en Terry Lewis kwam ze regelmatig in contact met Alexander O'Neill. Maar goed, maar wie is nou Alexander O'Neill, Hans? Nou, ik ga het even zeggen. Die neem ik ook even mee naar het jaar 1983. Want op 15 november is die soulzanger Alexander O'Neill geboren in de staat Mississippi. Hij zal ook rond de 70 zijn al. Dat is echt oude mensjes al, Hans.
1: Zeker, Leo. Ja, ja, we worden allemaal oud, hè?
0: Ja.
1: Maar ze doen het nog goed, toch?
0: Ze doen het nog goed, ja. Dus, maar in ieder geval, hij is bekend om zijn hits zoals Fake, If You Were You Tonight en nog veel meer grote aantal hits hier in Nederland. Zijn muzikale carrière als zanger is begonnen met bandjes in zijn lokale bands in zijn geboortestad. Later verhuisde hij naar Minneapolis, waar hij zich aansloot bij de band Fly Time. Nou, die naam werd later veranderd in The Times. Nou, The Times die kennen we nog wel van de grote hits van Jungle Love hier in Nederland. En O'Neill heeft natuurlijk ook verschillende nummers gezongen in duetten met, zoals ik al zei, zangeres Sherelle. Het meest beroemde nummer is Saturday Love. En het nummer, ja, dat is samen opgenomen. En dat is één van de grootste hits in de jaren 80. En die gaan we hier ook zo luisteren, Hans. Die heb ik ook meegenomen.
1: Hey Leo, weet je wat het is? Je zei, ja, die Saturday Love is natuurlijk een prachtige song van Sherelle en Alexander O'Neill. En je vertelde net dat deze Alexander O'Neill vroeger bij de groep zat The Time, hè? The Time van onder andere Morris Day. En deze Alexander O'Neill die was toen de tijd de leadzanger van die groep Fly Time.
0: Fly Time, ja.
1: Maar achter deze groep zat natuurlijk een grootheid, namelijk Roger Nelson. En die kennen wij beter als Prince.
0: Ja, klopt.
1: En toen eigenlijk de opnames gingen beginnen voor een aantal songs voor het eerste album van The Time, werd op een gegeven moment dus besloten, zomaar ineens, dat Morris Day de leadzanger zou worden. En dat Alexander O'Neill moest plaatsmaken.
0: Ja.
1: Het bijzondere is ook weer dat die naam Fly Time later is veranderd, wat je net mooi vertelde, in The Time.
0: In The Time.
1: Alleen de naam Fly Time is later weer gebruikt. Want het grote brein achter de songs van Alexander O'Neill en Sherelle is natuurlijk het befaamde duo Jimmy Jam en Terry Lewis. Die hebben de naam Fly Time weer gebruikt voor Fly Time Productions. Dus alle producties gemaakt door Jimmy Jam en Terry Lewis. Zo ook die hele mooie song die wij zo meteen gaan horen.
0: En ook nog van de film Purple Rain, daar hebben ze nog bij gedaan.
1: Ze hebben heel veel gedaan.
0: Heel veel. Ook vandaar dat Prince erbij zat.
1: Want die Time bijvoorbeeld, dat was dus de begeleidingsband van Prince.
0: Klopt.
1: Vele, vele jaren lang.
0: Ja, dat heb je wel goed.
1: In mijn opinie, beste soulmate, fantastische keuze zeg.
0: Ja, we gaan gewoon lekker luisteren, Hans. We gaan naar, wat we zeiden, Alexander O'Neill en Sherelle met Saturday Love.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
1: Leo Hilleman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Oh baby, wat lekker, wat fijn. En deze dame die ooit begon, jawel, als background vocaliste bij Norman Connors en Michael Henderson. Haar naam is Cheryl Norton. Maar Cheryl Norton is natuurlijk niet echt een artiestennaam. En toen werd Cheryl. En deze lady, ja, die bracht een mooi nummer uit in de jaren 80. Album High Priority. Je hoorde Cheryl, uitgekozen door Leo. En hij heette Saturday Love.
1: Heb je helemaal goed, Hans? Saturday Love door, net wat je zegt, Alexander O'Neill en Cheryl. Maar ze zijn pas geleden hier nog in Nederland geweest. Dat was op 11 oktober 2023 in Theater De Doelen in Rotterdam. Helaas, ik kon niet aan de kaartjes komen meer, want het was er heel snel uitverkocht. Dus ik vind het heel jammer, maar in ieder geval na bijna 5 decennia's in het vak begint de legendarische zanger Alexander O'Neill aan zijn Time to Say Goodbye wereldtour, Hans. Ja, 5 decennia's, dat is al 50 jaar is dat, hè, dat hij in zijn vak zit. Hè.
0: Jeetje.
1: En, ja, dat is heel lang. En de liefde Sol-ster gaat voor het laatste keer op de tour. Dus neemt zijn publiek mee op een prachtige reis door zijn ongelofelijke carrière met nooit eerder vertoonde foto's, getuigenissen en eerbetuigenissen, Hans. Alleen op de melodie van enkele van Alexanders meest geliefde nummers uit zijn legendarische repertoire, waaronder Fake en If You Were Here Tonight. Hier in Nederland had hij ook nog een enorme grote band bij zich, een 9-koppige live band. En Hans, ik kan jou vertellen dat er bij menige traantjes geval is onder het publiek van de samenkomst om zijn carrière van Alexander O'Neill te vieren. Met een zielvolle en een krachtige stem, die wordt vergeleken met van Otis Redding. En voelt O'Neill zich heel erg op gemak bij de dansvloerkrakers en relaxe luisterliedjes. De kracht van zijn materialen en krachtige vocalen zijn te horen op veel van zijn albums, waaronder het titeloze album Alexander O'Neill, die uitgebracht is in 1985. En het enorme grote succes Hearsay uit 87 en natuurlijk All True Men in 91. En hebben ze nog meer van die cd's, Lovers Again, noem maar op. We kunnen gewoon door blijven gaan tot 10 uur.
0: Toch, beste Leo, je noemde nu een aantal leuke LP's op van deze man. Ja. Maar mijn hart ligt toch steeds nog bij zijn allereerste soloalbum.
1: Ja.
0: Waar natuurlijk Innocent op staat.
1: Ja.
0: En waarop staat A Broken Heart Can Mend. Ja, toen was het nog niet echt heel commercieel.
1: Nee.
0: En toen vond ik hem eigenlijk beter.
1: Beter, ja, klopt. Dat ben ik helemaal met je eens, Hans. Zeker weten.
0: Maar wat, wat als een paal boven water staat, wat een keuze, man.
1: Ja, geweldig dit.
0: Ik heb genoten.
1: Ik denk, ik moet hem even draaien, want hij is hier pas geleden in Nederland geweest. Ja, en ik wist achter net voor de kaartjes, anders was het er heel graag bij geweest.
0: Maar, helaas, Leo.
1: We gaan bijna naar de klok van 10, Hans.
0: Dat gaan we zeker. We gaan nog een lekker nummer draaien.
1: We gaan even doen.
0: En dan gaan we ons voorbereiden op uur 2, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Doen we.
0: Goed. In de jaren 70 en 80, er waren enkele grote concertmasters. Onder andere Gene Page, Don Ronaldo en natuurlijk Barry White. Maar ook John Davis. En hij verzorgde de arrangementen voor deze heerlijke song van Tapestry. Ze zingen over het leven. Je moet er zelf iets van maken. Life is what you make it. Jawel, dit is Tapestry.

0: Oh, life is what you make it. Je moet er zelf iets van maken. Nou, deze twee heren hier in de studio, en die gaan helemaal uit hun dak. Die vinden het zo heerlijk om hier deze show te maken. En ik hoop dat jullie genieten. Maar ik moet wel zeggen, ja, het is gebeurd voor even. Het eerste uur. We gaan ons afzonderen, we gaan een plasje doen. We gaan de nootjes weer pakken. We gaan het wijntje in doen. En we gaan ons weer helemaal voorbereiden op uren 2. Met zometeen een heerlijke binnenkomen. Tot zometeen.
1: Music in just a moment.
2: This is the soul of 794,
3: playing the very best modern and classic soul, funk and disco.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on.
1: Soul lovers in town. We zijn beland in uur 2. En fijn dat je luistert en fijn dat je nog steeds bij ons bent. We blijven je verrassen met heerlijke topsoul. Allemaal uit mijn personal record collection. En deze soulzanger had alles in huis. Een hele fijne voice. Hij was tevens top producer. Was één van de schrijvers van het legendarische label Motown Records. Schreef songs voor de Supremes. Schreef songs voor Boss Skaggs, Marvin Gaye en Smokey Robinson. Maar met deze song werd hij bij ons famous. Mr. Johnny Bristol. Hang on in there, baby.

0: Wat een opening. Wat een heerlijke opening. Mr. Johnny Bristol. En dit was een, ja, dat was een kinder hoor. Een kinder van soul, funk en jazz. Hij had heel veel verstand van deze muziekstroming. En hij werkte vele jaren als schrijver bij het Motown label. Ja, en daar is hij ook een beetje ingerold. Maar was natuurlijk, hij was ja, getroomd met Iris Gordy. En Iris Gordy was weer de nicht van Barry Gordy. En die Barry Gordy was weer natuurlijk de grote baas van Motown Records. Dus zo heeft deze man, zeg maar, ja, die heeft zich daar gewoon binnenin gedrongen. In dat schrijversduo bij het befaamde Motown label.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: the Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Dan, jawel. Baby. Nice, deze song. The Philly Sound. From the City of Brotherly Love. Ooh, baby. Let me be good to you. En deze song heet Lou Rawls. En die zat ooit bij het befaamde record label. Jawel, Philadelphia Records. En de man had hele grote hits. Never find another love like mine. En deze die je op de achtergrond hoort, was ook geschreven door Kenneth Gamble en Leon Huff. Man in kwestie, Mr. Lou Rawls. En hij begon bij doo-wop groep The Pilgrims. En had een hele bekende soulzanger als boezemvriend. Jawel, Mr. Lou Rawls. En Sam Cooke was zijn vriend. Laten we gaan genieten. En sticht het al. Let me be good to you. En zo heet deze song.

0: Why don't you let me be good to you? Nou, deze all-time soulzanger, die wil erg goed voor ons zijn door zijn mooie song te vertolken. En wij hopen natuurlijk dat wij een beetje goed voor u zijn. Dat wij vanavond lekkere, heerlijke soul brengen. Dit was het Philly-moment van Mr. Lou Rawls. Het had niet veel gescheeld of deze man had nooit gezongen. Want hij heeft in zijn begin van zijn carrière heeft deze man een ernstig ongeluk gehad. Daarbij heeft hij lange tijd in coma gelegen. Gelukkig is hij bijgekomen, is hij helemaal weer opgeknapt. En heeft hij vele, vele jaren lang ons verrast met ontzettend lekkere songs. Maar ja, toch op een gegeven moment kwam er toch een eind aan. Want ook hij is helaas overleden.
1: Luther Vandross, Love Songs. To dance with my father. Greatest love songs on one beautiful album. Luther Vandross, Love Songs.
0: Oh, er zijn songs die je niet vaak genoeg kunt horen. Ze zijn never too much. En dit is er zo één. Ik heb hem ooit live gezien. Voor mij een van de allermooiste concerten ever. En wordt gezien als een van de beste soulzangers van de laatste 40 jaar. En hij zat ooit bij all-time classic funkband, jawel, Chains. En daar vertolkte hij de lead voice. En hij zong ook nog, jawel, in de background, ooit bij popzanger, popicoon, Mr. David Bowie. Dit is Luther Vandross. Oh, he sings never too much. Oh, maar vooral all-time history voor deze man. Je gaat hem horen hier bij de Soul of Sound 4 on bass Marcus Miller. Zeg het nog één keer. He's never

0: Too Much. Mr. Luther Vandross. Zijn derde soloalbum. En pas met dit derde soloalbum, krijgt de man erkenning all over the world. Alleen maar concerten die volledig uitverkocht waren. Ik mocht erbij zijn. Ik heb hem ooit zien optreden in Rotterdam. En het was een concert die ik nooit meer zal vergeten. Ik weet nog, het concert duurde ongeveer een uur. Iedereen vroeg om een toegift. Maar hij vertelde, ik moet meteen het volgende vliegtuig pakken. Want mijn volgende concert is alweer in Londen. Dus ik nam me snel. Maar oh, wat een mooie herinneringen heb ik aan dit concert van Mr. Luther Vandross.
1: The soul of 794.
2: You ready?
1: The best in soul, funk and disco.
3: I've asked you 100 times.
0: Ja hoor.
3: But you told me 1000 lies.
0: Ik kan niet omheen. Ook in deze editie van The Soul of 704. Het album Into You. Voor de derde keer in successie. Yes, incognito. Wat een album. Wat een sound. Oh, dit album heeft alles. Oh, genieten. Enjoy. Keep me in the dark. Lekker zeg.

0: Jay Duncan, lead vocalist op deze monster track van het album Into You van Old Time UK formatie. Jawel, Incognito. Voor de derde week in successie komt deze band voorbij in deze show. En weet je waarom? Omdat het album zo verschrikkelijk goed is. Elk album is top. Je hoorde Keep Me In The Dark. Yes, Incognito.
1: Dit is The Soul of 794.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
0: En dat doen we. Soul, funk en jazz. Het komt voorbij in de show waar jij nu naar luistert. En deze man is in al die genres thuis. Hij is een meester in het bespelen van de toetsen. Maar ook de blaasinstrumenten. Daar kan hij heel goed mee overweg. In zijn band speelde hij, jawel, speelde bij hem in de band, speelde hij wel bassist Marcus Miller, die deze all-time classic heeft geschreven. Je hoort Lonnie Liston Smith met het heerlijke, fijne Space Princess.

1979. Toen kwam deze song uit van het album Exotic Mysteries. En deze toetsenist die heette Lonnie Liston Smith. En de song werd geschreven, jawel, door een hele jonge Marcus Miller. Hij was toen pas 16 jaar. En deze Marcus Miller was natuurlijk vele jaren de bassist bij de band van Luther Vandross. Je hoorde Space Princess van Lonnie Liston Smith.

jou, een family band. Vier mannen, jawel, allen zeer muzikaal. En één broer is er niet bij, namelijk Kenny Edmonds. Altijd zijn naam Babyface. En hij produceerde deze multimooie song. A timeless song. Hij heet I Want You. Dit is After 7.

0: zei het al, V-Monstrumatie, Kevin, Jason, Keith en Melvin. En de laatst genoemde helaas overleden. De band After Seven hoorde je, geproduceerd door Babyface en Daryl Simmons. Van het album, jawel, Reflections, maar ook het prachtige Till You Do Me. Hoorde je, I Want You, After Seven.
1: When it comes to soul, funk, and disco, nobody does it better.
2: Okay, you already know.
1: This is
2: the soul of 794.
0: Als je dat maar weet, nu een heerlijke groep. Wederom uit de United Kingdom. Opgericht door Phil Edwards, musical director van deze groep. Je hoort Here Now. Paradise Project.

0: Oh, lekker hè? Lekker sleazy. Lekker smooth. Zo naar de klok van 11 uur hoor je Paradise Project met de song Here and Now. En het bijzondere is dat de song werd gezongen door Charlotte Kelly. En Charlotte Kelly die ken je ook weer van een hele bekende groep. Denk aan de song Keep On Moving. Namelijk de band, heb ik de naam Soul to Soul. Ik was het eventjes kwijt, maar ik heb hem weer. En deze Charlotte May, die zong ooit bij die band Soul to Soul. Nu zingt ze bij The Paradise Project. En ze vertolkte de song Here and Now.
1: Time to relax. The smoothest soul and funk grooves. Your DJ for tonight, Hans Blok.
2: What's happening? I mean, I called you all day long. I even called you once, and the line was busy. What's happening? What's happening to what we had? I stopped by the house, and there was another car in the driveway. I just kept going.

0: lekker, hè? Wat was hij fijn, hè? Zanger in kwestie, Jerry Warren. En hij komt uit de city Detroit. En hij produceerde helemaal zelf deze zwoele song. Op een zeer obscuur label kwam deze song uit. Latisha Records uit de USA. Hoorde je Mr. Jerry Warren met I Really Love You.
1: Your attention, please. Ladies and gentlemen, this will be the last dance for tonight.
0: We moeten helaas afscheid nemen. Afscheid nemen van 2 uur heerlijke soul. Maar voordat het zover is, nog eentje. Eentje voor jou van een band, jawel, die uit New York komt. Opgericht in New York door Chris Hills en Danny Wise. Je kent ze van Turn the Music Up, Party Down. Ben in kwestie. En jawel, jawel. Ik ben even de naam kwijt. Maar het is ja, de Players Association. Ik weet niet wat ik vanavond heb, maar ik weet ze weer hoor. We're almost there, hoor je. En daarmee gaan we de show afsluiten. Zometeen nog de eindtune. Dan nemen we echt afscheid van jou. En dan is het over en uit. Tot zometeen nog even.

0: zijn er. We zijn beland aan het eind van 2 uur Black Music. The Soul of 794. We zeggen bye bye. We zeggen tot ziens. We zeggen tot ziens tegen Leo.
1: Tot ziens, Hans. Was weer een hele mooie uitzending vanavond. Ging weer helemaal goed, hè?
0: Dank je, kameraad. Hey, voor de volgende keer, man.
1: Voor de volgende week.
0: En werk ze.
1: Ja, werk ze.
0: Bye. Leo.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS-journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de